0: Brussel. Een hele goede nacht. Het is 2 uur VRT-nieuws met Dominique De Preeuw. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. Nu wil Magyar ze dus aanpassen. Correspondent Stefan Bos.
1: Hij probeert het midden te bewandelen, denk ik, tussen aan de ene kant conservatieve Hongaren die toch wat meer hebben met de traditionele gezinswaarden, als je het zo wil omschrijven. Maar ook zeker wil hij een handreiking doen naar de wat meer liberale Hongaren. En ik denk dat hij op deze manier een soort middenweg zoekt, ook richting Brussel, want daarvan hangt natuurlijk ook heel veel geld af die hij nog wil binnenhalen voor Hongarije.
0: In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de wet van de Orbán-regering in strijd was met het Europees recht. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president. De drone is in het zuiden van het land neergehaald. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam die mogelijk vanuit Wit-Rusland in het Litouwse luchtruim. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. Het Amerikaanse leger beschikt over wapens in de ruimte. Dat heeft Space Force gemeld, het onderdeel van het leger dat zich bezighoudt met de ruimte. De wapensystemen worden Space Control Weapons genoemd. Over de werking zijn geen details gegeven. Het is de eerste keer dat de Verenigde Staten openlijk bevestigen dat ze over wapens in de ruimte beschikken. Washington vindt dat gerechtvaardigd, omdat ook China en Rusland onder meer lasers en jammers inzetten om hun rivalen te dwarsbomen in de ruimte. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn extravagante ontwerpen, vaak met veel glitter. En hij kleedde sterren als Cher, Diana Ross, Elton John, Dolly Parton, Taylor Swift en Beyoncé. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie is 87 jaar geworden. De nacht is droog bij minstens 16 graden. Straks krijgen we een bijzonder zachte septemberdag met zon en temperaturen tot 28 graden. Woensdag wisselend bewolkt, plaatselijk een bui en nog hooguit 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
2: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
1: In Turkije zijn op het sociale mediaplatform X tientallen accounts geblokkeerd van LGBTQ+-activisten, mensenrechtenactivisten en journalisten. Volgens Engeliweb, de Turkse organisatie tegen internetcensuur, heeft een rechtbank de blokkering van die profielen bevolen. Nog volgens Engeliweb is voor een deel van de accounts obsceniteit als reden aangehaald. Ook het account van Amnesty International Turkije is niet meer online, net als dat van een regeringskritische krant en van een vrouwenrechtenorganisatie. Over een 20-tal minuten lanceert de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een satelliet die de gezondheid van planten gaat onderzoeken. De satelliet meet het zwakke licht dat planten afgeven tijdens de fotosynthese. Het proces waarbij ze groeien met licht, water en CO2 en daarbij zuurstof maken. Wetenschappers willen onderzoeken wanneer planten last hebben van droogte en nog meer te weten komen over de rol van planten in de koolstofcyclus. De missie onderzoekt ook de gezondheid van onder meer bossen en landbouwgebieden. De satelliet wordt gelanceerd vanop de Europese ruimtehaven in Frans-Guinea. Het is droog vannacht met opklaringen en minstens 16 graden. Straks nog een zomerse dag met geregeld zon en temperaturen tot 28 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Woensdag wisselend bewolkt met kans op een bui en nog hoogstens 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Goedemorgen, het is 4 uur VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft beslist om de beperkingen op briefstemmen voorlopig tegen te houden. De regering Trump wilde dat de postdienst alleen nog stembiljetten zou versturen onder nieuwe federale voorwaarden. Trump beweert dat er in de VS op grote schaal gefraudeerd wordt bij het stemmen per post en dat hij mede daardoor in 2020 de verkiezingen zou hebben verloren van Joe Biden. Een lagere rechter had eerder al de regels geblokkeerd die Trump wou doorvoeren en het Hooggerechtshof bevestigt nu die blokkeringen. Het Hof zegt in zijn beslissing nog dat de kans klein is dat Trump gelijk krijgt wanneer later een rechter zich over de grond van de zaak uitspreekt. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
2: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
1: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president. De drone is in het zuiden van het land neergehaald. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam die mogelijk vanuit Wit-Rusland in het Litouwse luchtruim. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de veerboot die daar zondag zonk. Het schip met 243 mensen aan boord kapseisde op zijn weg van Java naar Borneo. Er zijn nog meer dan 120 vermisten. Tientallen schepen van het leger en de politie nemen deel aan de zoekactie. Volgens de kapitein waren er tijdens de ramp golven van wel 3 meter hoog. We krijgen een zomerse dag met geregeld zon en temperaturen tot 28 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui en nog hoogstens 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media, zoals Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. De regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Wie de regels niet volgt, zou een boete tot 6% van zijn omzet riskeren. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zullen aanvallen. Maar dat lijkt wat voorbarig. Rusland heeft nog niet gereageerd op de reactie en Oekraïns president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev en denkt dat Trump te snel was met het nieuws.
2: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
1: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon, of €1,37 per liter. En dat is veel voor de VS. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president op sociale media. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland.
3: En de Emmy goes to Jean Smart, Hacks.
1: De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmys die vannacht zijn uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor tv-series. Ze is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in dezelfde televisieserie. De 75-jarige actrice speelt de rol van een oudere komiek in de comedyserie Hacks, waarin ze gedwongen wordt om samen te werken met een jonge schrijfster. Het ziekenhuisdrama The Pitt kreeg de meeste nominaties, 25 in totaal. En net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wyle de prijs voor beste acteur in een dramaserie. Het weer, de dag begint grijs, daarna wordt het zonnig. Maximum temperaturen tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen, het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Hier is Jannik Aert.
2: Steeds meer mensen fietsen naar het werk. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies, dat zegt HR-bedrijf SD Works.
3: Uit ons onderzoek blijkt dat het aandeel werknemers die met de fiets naar het werk rijdt, ook in 2026 opnieuw stijgt in alle Vlaamse provincies. Maar dus de verschillen zijn inderdaad wel groot. Oost-Vlaanderen is eigenlijk de koploper met 27% fietsers. En dan op de voet gevolgd eigenlijk door Antwerpen en West-Vlaanderen met 26%.
2: In Limburg rijdt 14% van de werknemers met de fiets. In Vlaams-Brabant is dat 12%. In Breen-Limburg heeft de politie een groot lab ontdekt waar synthetische drugs werden gemaakt. Dat gebeurde in een van de loodsen op het terrein. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar wil voorlopig niet meer zeggen dan dat. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. De drone zou mogelijk Litouwen zijn binnengekomen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. En in de VS zijn de Emmys uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste televisieprijzen.
4: En de Emmy goes to Jean Smart. Pass.
2: Ja, de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmys. Ze is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in elk seizoen van de comedyserie Hacks. Het ziekenhuisdrama The Pitt kreeg dan weer de meeste nominaties bij de Emmys, 25, en won er uiteindelijk 6. En één daarvan ging naar de hoofdrolspeler Noah Wyle voor de beste acteur in een dramaserie. Opvallend ook, Widow's Bay won 14 Emmys en daarmee breekt het ook een record voor een comedy. Het wordt een zonnige en ook zomerse dag vandaag met temperaturen tot zo'n 27 graden. Tegen vanavond kan er hier en daar wel regen uitvallen. Morgen begint zonnig met een beetje nog wat bewolking, maar daarna meer buien en 18 graden.
1: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader.

0: vochtige slaapbekjes zijn zo klaar voor een hete ochtend samen met jullie. Leuk dat je luistert.
1: Hallo! Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: warme dinsdag die ons wacht. 6 over 6, hallo.
1: Hey, Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
1: De aanwezigheden.
0: Dries Leenaerts, aanwezig.
3: Goedemorgen, aanwezig. En ik ben ook al aan het wachten op iets.
0: Ja?
3: Zoals misschien sommige mensen al weten, Joris Hessels, die werkt hier ook in hetzelfde gebouw. En die moet ook al op dit uur hier op VRT zijn.
0: Ja, die presenteert de tijdloze ochtend.
3: Ja, ja. Ik wou geen reclame maken voor een andere zender, maar dat is bij deze gebeurd. En de reden waarom ik dat nu zeg is omdat Joris Hessels al toekomt om 18 over 6. En ik komt hij altijd eerst hier in de studio een kus geven aan ons. En ik, het is een beetje een dubbel gevoel. Ik wacht daar op die kus, maar langs de andere kant, mensen kennen mij. Ik ben absoluut niet voor de intieme contacten. Dus die kus, die baart me ook zorgen. Elke dag denk ik, oei.
0: Hoe meer een stressmomentje, hè?
3: Ja, stressmomentje. En wanneer gaan we daarmee stoppen?
0: Ja, dus ik weet zeker dat Joris nu aan het luisteren is. Want die moet van ergens in het Waasland naar hier komen.
3: Maar die luistert misschien naar een andere zender. Kan...
0: Ik denk mogelijk dat hij wel luistert. Wat willen we dan afspreken?
3: Wil je, Als je luistert, Joris Hessels, kan ik het ook zo zeggen. I love you to the bottom of my heart. Maar die kus, dat gaat voor mij niet meer. Ik vind dat super lief dat jij... Dat is ook een theaterman, hè. Dat is de theaterwereld. Die geeft altijd kussen en een groot gebaar. En dat is zo liefdevol, want die doet altijd met zoveel plezier. En ik zie hem in zijn ogen fonkelen en ik denk dat hij daar ook iets aan heeft. Maar ik kan dat niet meer. Ik vind dat te intiem.
0: En mag het een knuffel?
3: Een omhelzing, heel graag. Ja.
0: Gewoon zo'n keer een klop op de rug.
3: Ja, geen speeksel. Gewoon geen speeksel. Okay. Wang, geen mond.
0: Ik denk dat dat heel duidelijke afspraken zijn die je op zich ook wel tegen de persoon in kwestie kan zeggen. En niet zo via een radiokanaal. Maar... Je doet ermee wat je wil, hè?
3: Ja, we zullen kijken of je dit gehoord heeft. Om 18 over 6 zullen we het antwoord weten.
0: Ah, ik kijk er naar uit. Dit is een spanningsboog die ik niet had voorzien. Maar dat is ook wel iets waar mensen sowieso mee zitten. Hè. Het kussen van collega's, of dat don is of not dan. Zeker met de feestdagen en zo, kan dat al eens voor spannende momenten zorgen op het werk. Jos, jij weet, ik zou je kussen los op je mond. Hè.
4: Ja, dat weet ik. En ik vind dat ook niet erg, Eva.
0: Of, misschien niet altijd, ook als er zo strepen choco langs hangen. Dan, maar ja, dat is wel een lekker zoete kus. Wie is er graag wakker gekust? Door ons in de app.
4: Guy uit Sint-Gillis-Waas zegt: goedemorgen, sweeties. Carla uit Poperingen stuurt: goedemorgen vanuit Poperingen, halfweg de maand september. En Nico uit Torhout zegt: ik ben aanwezig. Het wordt een zalige zomerse dinsdag.
0: Weet je wie ook aanwezig is? Ray. Oh ja. Zij heeft een nummer uit dat je misschien nog niet kent. Het is een nummer met haar twee zussen. Die zussen heten Emma en Absolutely.
3: Absolutely.
0: Dat zou ik nu echt een goede naam vinden voor mezelf. Absolutely. Die twee zussen die doen ook mee met haar liveshows. Doen ook het voorprogramma van de shows van Ray. Die waren er ook bij in de AFAS-dome in februari.
3: Ja, gezien. Heb ik altijd weer gezien.
0: Voilà. En ze hebben nu een nummer samen. Dat heet Joy. En dat zorgt tijdens de liveshows altijd voor een extatisch dansmomentje. Je gaat het meteen wel horen wat het effect van jou is op lichaamsdelen. We verwachten geen extatisch dansmomentje daar bij jou. Dat is wat te veel gevraagd misschien. Maar test even of de goede vibes effect hebben. Dit is Joy van Ray en haar twee zusters.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen via de VRT Max app.

0: Brussel.
1: Eva en Dries.
2: Er is een heel bekende uitspraak in het wielrennen die zegt: het is ofwel flikken ofwel geflikt worden. En ik heb gekozen om zelf te flikken.

0: Heel goed. Tim uit Sims die zegt een fantastisch goede dinsdagochtend. Vandaag zal de Empire of the Sun zegevieren over ons land. Want heerlijk, het wordt tot 28 graden inderdaad. Welke blote beentjes luisteren naar de show nu al om 6:15? Joske.
1: Wim uit Oosterzeelen, Joke uit Antwerpen, Bram uit Averbode, Kim uit Temse, Tim uit Semst, Bouwe uit Rijkenvorstel, Heidi uit Heist op den Berg die zegt good morning, we gaan er een productieve dinsdag van maken.
0: Pot.
1: En Werner uit Poperingen zegt laat de dolle dinsdag maar komen.
2: Ja. Heel fijn.
0: Wij hoorden daarnet in het nieuws van Jannik dat 1 op de 5 Vlamingen met de fiets naar het werk komt.
2: Hey, dat is veel.
0: Waaronder wij ook natuurlijk, Dries.
2: Ja.
0: En we hebben een sportgenoot aan de lijn hangen. Goedemorgen. Dag Sigrid uit Maasmechelen en dag Benen van Sigrid.
3: Goedemorgen,
2: Dries. Hey Sigrid, ben jij ook 1 van die 5?
3: Ja, zeker, zeker. Ik ga elke dag met de fiets naar het werk.
2: Ah, hoe lang is dat dan voor jou?
3: Een half uurtje met de fiets. Ik ben 10, 12 kilometer. Hangt er vanaf hoe ik die fiets.
0: Dat vind ik wel al goed om daarvoor de fiets te pakken.
2: Dat
0: er zijn mensen
2: veel, ja.
0: Ja, die voor minder in een auto kruipen. Sigrid, goed bezig, meisken.
3: Dank u wel.
0: En vertel ons over die benen van jou.
3: Mijn benen, ik moet die ook trainen, hè, want op 1 november ga ik de marathon van Genk lopen. Dus die moeten in beweging blijven, zodat ze klaar zijn om dan een goede tijd neer te zetten.
0: Oké, de marathon van Genk.
2: Sigrid, de marathon van Genk. Ik ben van Genk, maar ik heb geen weet van een marathon. Waar gaat die dan door? Is dat afgesproken? Of is dat,
0: ik bedoel, gewoon 40 kilometer lopen ergens in Genk.
2: Nee, maar is dat een evenement, Sigrid, of op eigen
3: houtje? Ja, dat is een evenement. Nee, ik ga dat niet voor de flauwe doen. Dat is een evenement georganiseerd. En dat gaat gewoon door, ja, in Genk. Er zijn wel geen tickets meer, voor de 10 kilometer wel nog.
2: Ah, spijtig, anders
0: spijtig.
2: Zo heb ik geschreven.
0: Zeg maar, die marathonfietsbenen van jou, die zijn naakt, heb ik gehoord van Jos.
3: Ja, toch tot 10 centimeter boven mijn knie zijn ze naakt.
0: En?
3: Dat is toch daaronder, hè?
0: Ja, dat is toch heerlijk, of niet? Met blote beentjes buiten.
3: Ja, het wordt 28 graden. Ik denk, we gaan met de blote benen gaan. Dus, en het is helemaal niet koud.
0: Vrouw, naar mijn hart, wees iedereen een beetje Sigrid uit Maasmechelen vandaag. En maak er een blote fietsbenendag van. Sigrid, een fijne ochtend.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie, meer dan een job.

0: alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
0: Studio Brussel.

0: Zeg, die Marleen uit Overijse draagt zowaar een zomerjurk met sandalen. Die wint al de prijs vanochtend.
1: Eva en Dries.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, en Jordan uit het Brusselse die vraagt: wanneer kunnen we vandaag tickets winnen voor Nothing But Thieves? Ah, wel,
3: nu.
0: Vandaag. Want het is Ticket Tuesday. Nothing But Thieves, ja, die komen een show spelen, een heel speciale show. Nu zaterdag in de AB. Ze gaan eigenlijk op één dag gaan ze 3 release shows bij een nieuwe plaat gaan ze spelen. En dus één daarvan is in de AB in Brussel. Dat was razendsnel uitverkocht, maar niet voor jou. Want als jij een plaat hoort van Nothing But Thieves, dan moet je Ticket Tuesday sturen via de VRT Max app, dan ga je ook een wedstrijdvraag krijgen. Dat zijn geen gemakkelijke vragen, Dries.
3: Nee, aards moeilijk.
0: Aards moeilijk, ja. Heel de dag nog. Dus dan denk je, ik ben binnen, joepie, ik ga naar de AB. En dan komt die vraag en dan denk je, shit, was dat met een vraag? En weet ik daar wel zoveel van? Ik luister al die muziek, maar ken ik eigenlijk iets van Nothing But Thieves? En daar komt Dries het verhaal binnen.
3: Beste juf en klasgenootjes, ik heb een spreekbeurt voorbereid over Nothing But Thieves. Nothing But Thieves is een Britse rockband uit de UK.
0: Ja, dat is eigenlijk als je Brits bent.
3: Dat is hetzelfde.
0: Uit de UK.
3: Deze band bestaat sinds 2012 en telt 5 mannelijke leden. Connor, Joe, Dominique, Philippe en James. Hun meest recente album uit 2023, The Dead Club City, scoorde enorm goed wereldwijd en was eigenlijk hun eerste Britse nummer 1 album in de UK.
0: In de UK, hè?
3: In de UK, in Engeland. In tegenstelling tot hun bandnaam is er geen één van de 5 bandleden ooit veroordeeld voor diefstal. Jos weet ook zelfs de woonplaats van frontman van de Nothing But Thieves, Connor Mason.
4: Ja, de woonplaats is Essex, Southend-on-Sea.
3: Kan ik dat nog eens 1 keer horen, alsjeblieft?
4: Essex, Southend-on-Sea.
3: Dankjewel, Jos.
0: Zeg, wat heb je bij Overijssen als je daar kunt wonen?
3: Inderdaad. Dan nog tot slot, wat nog van pas kan komen over Nothing But Thieves. De bloedgroep van bassist Philip is O-positief.
0: Oh.
3: De drummer James heeft nooit geloofd in reïncarnatie. En op de rider van Nothing But Thieves staan pitloze druiven, een fles pisang ambon en een halve kilo vaseline.
0: Veel succes als je wordt opgebeld vandaag.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee.
2: En win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: op 28 graden en ook deze ochtend al lekker heet op de fietsen. Latch van Disclosure met Sam Smith. Het is bijna 6:30. Dan luisteren we altijd graag wat de hoofdpunten zijn uit het nieuws. Jannik, steeds meer mensen fietsen dus naar het werk.
1: Hey. Ja, bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat aantal dat stijgt al wel enkele jaren, maar het waren er wel nog nooit zoveel als nu. Er zijn wel wat grote verschillen tussen de provincies. Bijvoorbeeld in Oost-Vlaanderen, daar rijden de meeste werknemers met de fiets. En daarna volgen Antwerpen en West-Vlaanderen. En in Limburg en Vlaams-Brabant is dat dus wel een beetje minder. En NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is nog niet duidelijk wie die drone heeft gelanceerd, maar de drone zou wel mogelijk Litouwen zijn binnengekomen vanuit het buurland Wit-Rusland. Het is ook niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. En het weer vandaag, het wordt wel echt zonnig en zomers vandaag tot 27 graden. Nu tegen vanavond kan er hier en daar wel een beetje regen vallen.
2: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: In Limburg wordt er dus minder gefietst, minder dan 1 op 5. Kan je dat verklaren, Genki?
3: Dat is heel gek, want Limburg is de fietsprovincie.
0: Toch?
3: Fietsen door het water, fietsen door de bomen, fietsen door de heide. We hebben de mooiste fietsroutes. Maar ik denk gewoon dat er minder...
0: Luie krenten?
3: Misschien wel gewoon luie krenten. Ja. Ik heb geen verklaring. Misschien moeten we het uitspitten.
0: Dit moeten we echt wel eens uitspitten. Zeker met een Limburger aan mijn zij, kan ik daar meer over weten. Ja. Ik zou alleen maar fietsen in Limburg.
3: Snap ik. Maar alle dingen liggen ook wel gelijk in Amerika een beetje verder uit elkaar.
0: Hé, jongen, tongeren en zo. Ja. Dat is mega schoon daar.
3: Maar wacht, dat zeg ik niet. Verder uit elkaar, zeg ik dus.
0: Verder uit elkaar.
3: Ja, misschien is het gewoon daar. Het is gewoon heel simpel. Het is moeilijker om te fietsen.
0: Ja, dan moeten we een beetje meer trainen. Enfin, we hebben een nieuw nummer dat de hotshot is deze week. Dat is van de War on Drugs. Who's Dead heet het. Het duurt maar 5 minuten. Wat echt een kort hitje is voor de War on Drugs. Ze hebben er ook de mainstage van Wechter mee geopend. Misschien heb je het al live gehoord. Dus. En Adam van de War on Drugs legt ons uit dat het een nummer is over zelfliefde.
4: Who's That is a song about loving yourself despite not always living the life you want to be. Loving yourself despite the things of our own making that may stand in our way sometimes.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: was the summer of 69.
1: De best days van Nadineke uit Gaveren. Zij stuurt ons in de VRT Max-app. Binnen een maand kunnen we nog eens terug naar een optreden. De grote Bryan Adams staat binnen exact een maand op 15 oktober in de AFAS-dome in Den Antwerpen.
2: Studio Brussel. Eva en Dries.
3: Sneller dan de zang.
1: Gaat het hem lukken? Gaat hij een 10 op 10 halen? Luisteraar Bert uit Hulshout. Hij stuurt nu wel dat hij een beetje moe is. Dat gaan we straks even moeten checken. Maar die heeft gisteren nog maar eens bewezen hoe snel hij is in dit spel. Dus Deus Little Arithmetics op 4 seconden herkent. Kan deze kanjer ook de 10e opgave zo meteen juist halen?
4: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
11: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
14: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.

0: keer nog, hè. Dit is anders, hè. We staan met korte, blote benen, maar het is wel 15 september, een dag van 28 graden.
1: Hola.
2: Studio Brussel.
1: Eva.
2: En Dries.
1: Sneller dan de zang.
3: Liefste administratief medewerker Jos, hebben we hem te pakken?
4: Ja, we hebben hem te pakken. Ik was hem even kwijtgeraakt, ja, maar hij is teruggekomen.
0: Is hij moe of valt het mee?
4: Ik denk dat de vermoeidheid begint toe te slaan.
3: We hebben het over Bert uit Hulshout. Mag ik een applaus, alsjeblieft? Bert, hoe heb je geslapen? Hoe heb je geslapen, Bert?
5: Ze zijn zo vandaag. Ik weet niet wat er aan de hand was.
3: Ja, het zijn die zenuwen. Het is 7:15, dus we spelen sneller dan de zang. En jij speelt voor een tiende keer mee op rij. Een tiende keer. Yes. Dus dat zou super mooi zijn, moest je vandaag op 15 september die prijs verzilveren.
0: Ja,
3: dus...
0: wacht, Bert, ik moet me even terug rechtzetten, want ik was nog altijd aan het buigen voor jou.
3: Oh!
0: Ja, maar ik ben er. Ik ben er.
5: Na gisteren, ja.
0: Na gisteren. Gisteren was fenomenaal. Heb je deze drie seconden met een little arithmetics kunnen nailen?
5: Ja.
0: Je zei, want we vroegen wat is jouw zwakke plek. En dat is Nederlandstalig vanaf de jaren nul.
3: Ja.
0: En daarom hebben we geen Nederlandstalig nummer uit de jaren nul gekozen. Because we love de Bert uit Hulshout.
3: Misschien nog even zeggen voor de mensen die pas luisteren. De Bert uit Hulshout geeft ook altijd de titel van het nummer, maar dat is zelfs niet nodig.
0: Nee, inderdaad.
3: Het is eigenlijk gewoon enkel de artiest. Maar Bert, doe vooral, want dat maakt het nog alleen maar impressionanter.
0: Oké, beste Bert, je krijgt een intro van 17 seconden. En jij moet het lied herkennen, de... artiest voor de zang begint. Zo is het. Ben jij opnieuw sneller dan de zang voor een tiende keer?
5: Hola.
0: Wacht, er komt zometeen een kleine clue.
5: Ja, ik denk dat in de richting van... moet Lana Del Rey zijn, denk ik.
3: Wat was dat? Wat was dat?
5: Lana Del Rey, kan
3: dat? Ja, tuurlijk. Natuurlijk.
0: Ja, amai. Lana Del Rey. Het was geen seconde te vroeg.
3: Wat een krak.
5: Nee.
3: Applaus allemaal. Bert is wereldsneller dan de zang.
0: Bert is wereldkampioen sneller dan de zang. Kijk, het zal nog wat slapeloze nachten misschien opleveren, maar mogelijk gaan wij jouw naam moeten inkaderen in een gouden kader hier op de redactie van Studio Brussel. Morgen spelen we opnieuw, Bert. Dag.
5: Oké, tot morgen.
2: Eva en Dries. Studio Brussel.

0: Wauw, mooi gezegd.
1: En ook van deze dinsdag 15 september, die ontzettend lekker warm wordt. We vragen ons af, is er iemand misschien speciaal vroeger wakker om vroeger te kunnen stoppen en een ijsje te gaan eten?
0: Oh, heel slim.
1: Dat zou slim zijn. Hè? Laat het even weten in de VRT Max-app. Of is er misschien iemand vroeger wakker om straks de wekker te raden en 1000 euro te cashen?

0: bank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
3: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed, hè?
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: If you got a problem.
9: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
10: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
11: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
12: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
11: Van boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee, hè? Of de werkleden bij ons op bedrijf.
12: Ah, maar dan werken jullie niet met blokleder.
11: Huh?
12: Yep, gaat heel lang mee.
13: Blokleder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleder.be. Je schrijft blokleder.
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: Studio Brussel. Koekoek, het is 7 uur.
17: VRT Nieuws.
16: Jannik Aerts.
18: Meer en meer mensen fietsen naar het werk. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies. In Oost-Vlaanderen nemen de meeste werknemers de fiets, in Vlaams-Brabant het minst. En daar zijn veel redenen voor, zegt HR-bedrijf SD-Works.
19: Eerst en vooral moet men over een geschikte fiets beschikken. En daar is de opkomst van de elektrische fiets om dan langere afstanden te overbruggen ook niet vreemd aan. Daarnaast moet er ook sprake zijn van een veilige fietsinfrastructuur. En ook het fileleed speelt mee. Dus sommige regio's zijn gevoeliger voor files dan andere. En uiteraard ook de weergoden spelen hier een belangrijke rol.
18: Europa gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van socials, zoals Instagram en TikTok. Dat zeggen verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. De regels zouden ook gelden voor videoplatformen zoals YouTube, maar ook sommige online games en AI-chatbots. Een strikte leeftijdsgrens zou er wel niet komen. Dat zegt digitaal cultuurexperte Mariek van den Abele.
20: Ze blijven die toegang tot sociale media behouden, maar wel onder voorwaarden. Hè, onder striktere begeleiding en in een sociale media omgeving die veiliger gemaakt is en op die manier eigenlijk specifiek aanleunt bij de ontwikkeling van die kinderen en jongeren.
18: In LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt vannacht. De belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen.
21: En de Emmy goes to Jean Smart. Hacks.
18: Ja, Jean Smart schreef geschiedenis. Ze wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy voor elk seizoen van de comedyreeks Hacks. De medische dramaserie The Pitt won dan weer 6 Emmys, onder meer voor beste dramaserie en beste acteur in een dramaserie. Het was dan ook 25 keer genomineerd. En de horrorcomedie Windows Bay won 14 Emmys, onder meer voor de beste comedy. En op het EK volleybal heeft onze mannenploeg gisteravond zijn 3e groepswedstrijd gewonnen. België versloeg Estland met 1-3 en staat nog met 2 matchen te gaan, 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. Straks spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. Het wordt zonnig en zomers vandaag met temperaturen tot 27 graden. Tegen vanavond kan er hier en daar wel een regenbui uitvallen. Morgen begint dan weer zonnig en ook nog droog met een paar wolken, daarna meer buien en 18 graden dan.
22: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
16: Ons zonnetje onderweg. Mona, hoe gaat het?
0: Goedemorgen. Vertragen richting Lummen op de E313 met toch al een ongeval in Antwerpen-Oost. Op de rechter- en de spitsstrook daar. En daardoor vertraag je 15 minuten op de Antwerpse ring naar Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Richting Beveren verlies je nu 15 minuten tussen de A12 en Lillo. En richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen al druk. Op de E313 vanaf Massenhoven verlies je nu een half uur. Ook op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten. En op de E34 van Oelichem tot in Randst hetzelfde. Er staat een defect voertuig op de E19 richting Breda in Kleine Bareel. Die staat op de spitsstrook. Dan richting Brussel beginnen de files toch ook echt wel toe te nemen. 20 minuten bij vanaf Aalst, ook vanaf Peuty tussen Rotselaar en Winkselen. En nog 10 minuten op de E40 bij Heverlee. En dan op de binnenring rond Brussel verlies je nog eens 20 minuten. Dat is tussen Stroombeek en Vilvoorde.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
8: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
17: How do we feel, Belgium?
8: Can you believe it?
17: Make some noise out
8: there! Luister de hele dag naar Studio Brussel.
22: En win jouw ticket voor de beste concerten. Goedemorgen.
8: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
16: Heerlijk, een dinsdag. Je moet gewoon doen alsof het een vrijdag is, ergens eind juni, en je straks naar het festival vertrekt. Dit wordt een topdag.
22: Ja, kom wel.
23: Je luistert naar
8: Studio Brussel. Life is music.

0: Dankjewel, Oscar en de Wolf. 7 over 7. Je moet naar buiten kijken. Doe, kijk naar buiten.
1: Ja, ik zie gewoon de dag. Waarom?
0: Dat is very underwhelming. Kijk nog eens.
1: Ja, wat moet ik
0: zeggen? Daar is het ochtendgloren, dat piekt als nooit tevoren. Het is echt, zie je, mooi. Dat is geel met roos.
1: Ja, dat is waar. Mooi, wow.
0: Ja, het wordt 28 graden. Ik heb graag wat meer enthousiasme.
1: Ik geloof er niets van. Niets van.
0: Oeh.
1: Ja, dat is
0: de... Niets van.
1: Dat kan toch niet? Gisteren was het koud.
0: Ja, en vandaag zomerdagje. Dus ik stel voor dat wij hier snel die ticketjes hier buiten zwieren en ergens een ijscrème gaan eten. Jullie zijn wel al mee dat het vandaag Ticket Tuesday is. Dat merken we aan de VRT Max-app. Dit uur gaan wij jou mogelijk aan een ticket helpen voor Nothing But Thieves in de AB nu zaterdag. Heel cool, die gaan 3 shows spelen op 1 dag. Die beginnen in Utrecht, in de namiddag in Brussel. En dan s'avonds gaan ze in Londen een nieuwe plaats spelen voor al die fans. Was mega snel uitverkocht, maar wij hebben dus natuurlijk, want wij zijn Eva en Dries, een paar ticketjes achterwege gehouden.
1: Heel leuk.
0: En hier gaat mijn haar van recht staan. Come on! Tuurlijk gaan we jou wakker maken met een prachtige live versie van Wonderwall, want Oasis gaat terug toeren sinds 2009. Terug op het Europese vasteland. Oké, we moeten naar Nederland, we moeten naar Parijs, maar dat doen we toch graag voor de grootste Britpopband ever.

0: Vlamingen fietst naar hun werk. Wij zijn heel trots hier bij Studio Brussel dat jij ook met die blote benen vertrekt op je tweewieler naar school of naar je werk. Het wordt een prachtige dagje met z'n allen samen. We hebben hier zo meteen Fontaines of Wayne en dan hebben we Nothing Matters van The Last Dinner Party. En dan hebben we vooral De Wekker. We spelen die vanaf nu gewoon elke dag. Het is voor 1000 euro en ik heb beslist dat ik zelf ga meedoen en winnen.
1: Ah, mag dat dan zomaar?
0: Als Ruben van Gucht op zichzelf kan stemmen in De Verraders, dan kan Eva de Roo ook De Wekker winnen voor 1000 euro. Straks, let maar eens op.
2: Full Circle Antwerp. Op 10 november. 1 ticket, 1 stad, oneindig veel sidequests. Ontdek 150 Belgische artiesten op 40 unieke locaties. Van het MAS, het schoolverdiep in het stadhuis en de Singel, tot het Centraal Station en natuurlijk de vertrouwde iconische clubs. Tickets en info, full-circle.be. Samen met Studio Brussel.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
5: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
6: Zwijg, Ike.
4: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
5: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
6: Verdomme, Ike, hou op met die flabbergap.
4: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: En likken we van die spijker. Zwijgt.
7: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Studio Brussel.
10: Ik ben Ender en ik was De Wekker XL.
11: Studio Brussel.
12: Eva en

0: Hey, hoe gaat het daar op jouw dinsdagochtend zo rond 7:30? Is het rushen of is het naar buiten kijken en denken, amai, zo'n schone zon zonder opgang? Ondergang, opgang?
1: Dat mag allemaal.
0: Schrap wat niet past.

0: mijn kapper Lina. Dat hij mij altijd zo goed knipt en dat hij nooit vraagt wat wil je hebben. Die onthoudt altijd de vorige bestelling. Ik vind dat... Merci, Caperlina.
1: Merci. Ik zal mijn lief bedanken, want die heeft boterhammetjes gemaakt voor mij.
0: Oh, dat is mooi.
1: En wij bedanken jullie dat jullie hier nog zijn.
2: Studio Brussel. Wie is de wekker?
3: De wekker van Eva en Dries.
1: Ja, we hebben één BV die gewoon nergens hier fysiek aanwezig is. Oef, stel u voor. Maar die heeft wel zijn of haar wekkergeluid nagedaan. En je speelt voor 1000 euro aan maaltijdboxen. Hoe?
0: Door via de VRT Max te sturen. Wat moet je sturen? Wekker en je telefoonnummer. Dat mag binnen 3, 2, 1, nu.
2: Stuur nu wekker en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
3: En maak kans op 1000 euro aan maaltijdboxen van Foodbag.
2: Eva en Dries.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
1: Het is 7:30 nu, Yannick. Wij fietsen door het leven.
4: Ja, bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat aantal dat stijgt eigenlijk wel al enkele jaren. Maar het waren er wel nog nooit zoveel als nu. Er zijn grote verschillen wel tussen de provincies. Bijvoorbeeld in Oost-Vlaanderen rijden de meeste werknemers met de fiets. Daarna volgen Antwerpen en West-Vlaanderen. Maar in Limburg en in Vlaams-Brabant is dat dan wel veel minder. Het heeft allemaal te maken ook met de afstanden die je aflegt naar het werk. En Europa gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van socials, zoals Instagram en TikTok. Dat zeggen nu al verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden bijvoorbeeld ook nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. En de regels zouden ook gelden voor videoplatformen en sommige online games en AI-chatbots. Enkele strikte leeftijdsgrenzen die zouden er wel niet komen. En het weer vandaag, het wordt zonnig en zomers met zo'n 27 graden. Tegen vanavond kan er hier en daar wel wat regen uitvallen.
2: Studio Brussel. Wie is de wekker?
3: De wekker van Eva en Dries.
1: We spelen vandaag voor 1000 euro dus al aan maaltijdboxen. Want bestaat er iemand die geen eten aan huis geleverd wil? Ik dacht het. Het is niet Gloria Montseré, dat was de eerste gok gisteren.
0: Maar wie is het wel? Komen we te weten over minder dan 10 seconden als onze computer erin geslaagd is om iemand op te bellen uit zijn of haar nest.
5: Met Jan Schouwvliegen.
0: Dag Jan Schouwvliegen, heb ik het juist? Jan?
5: Ah, hey Dries, goedemorgen.
0: Hey, en Eva is hier trouwens ook bij.
1: Hey Jan.
5: Ja, dag Eva, goedemorgen. Uiteraard.
0: Jan, het klinkt alsof je midden van een heel drukke ochtendrush zit. Zo klink je, is dat zo?
5: Nee, absoluut niet, absoluut niet. Ik ben aan het wandelen met mijn hond.
1: Oh, maar dat is fantastisch. Is dat daar ook zo mooi, die zonsopgang bij jou, Jan?
5: Ja, ja, ik wandel nu in een havengebied en ik zie de zon nu stilletjes aan boven de bomen komen en dat is heerlijk.
1: Dat is goed. Ik dacht dat jij nu zo'n idyllische plekje, een boomgaard, een perenboomgaard ging beschrijven midden september, maar het is een havengebied. Hey, dat is ook leuk, Jan. Zullen we nog eens luisteren naar de wekker en dan mag jij ons één naam geven. De wekker die we zoeken klinkt zo.

0: Jan, wie is de wekker?
1: Oh my god. Geen idee. Jamie Lee Six.
0: Is influencer Jamie Lee Six meteen de naam die we zoeken? Ik vind dat wel een hele goeie, Jan.
1: Laat ons goed. Voilà,
0: nee. Maar niet goed genoeg. Het is niet goed genoeg, Jan.
2: Maar hoezo zit Jamie Lee Six top of mind bij jou, Jan?
1: Oh, het is een inleving. Met al meermaals mee te spelen met de wekker heb ik al dikwijls gedacht van dat zou wel eens iemand kunnen zijn die ze eruit pikken. Maar ja, een pure gok.
0: Ik vind wel goed gegokt van jou. We gaan je daar verder laten wandelen met je vrolijke beestje. En wij moeten het eens hebben, Dries. Welk lied zingt die wekker?
2: Ik heb geen flauw idee.
0: Ik denk dat is het nu Yellow Submarine, maar dan verandert het plots. En ik ben helemaal afgeleid door het lied dat de persoon zingt, waardoor ik op de stem vergeet te letten. Enfin, gelukkig spelen we morgen verder.
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Luister morgenochtend om 7:30.
3: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
4: En maak kans op 1500 euro aan maaltijdboxen van Foodpack.
3: Studio Brussel.
0: Papa! Scheurt die broekspijpen af. Kom op!
2: Waar?
0: Maar niet alles, hè. Ik zie je al kijken.
2: Pas dat ik niet meer mee heb dan ik wil. Hey, jappa!

0: Antwerpen die stuurt. Amai, Eva en Dries, dit is nu echt muziek om met een glimlach naar je werk te rijden. Dank jullie wel. Ah, wel, dat is volledig de reden waarom wij hier zitten. The Human League, Don't You Want Me. Ik word er zelf bijna extatisch goedgezind van. Het heeft ook effect op ons nog na al die tijd.
1: Mooi.
0: Morgen spelen we dus de wekker voor 1500 euro. Maar nu even focus op nu. Hoe bedoel je? Wel, als je een plaat hoort van Nothing But Thieves voor 8 uur, dan kan je naar de album release show dit weekend in de AB in Brussel. Wat zei die? Zei die nu voor 8 uur nog?
1: Dat meent jij niet!
0: Jawel, als je dus Nothing But Thieves hoort, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de VRT Max app.
2: Papa Roach komt terug naar België. Of the Roach Tour met Landmarks en Sweet Theory als special guests. Op zaterdag 28 november in de ING Arena in Brussel. Tickets en info livenation.be. Papa Roach Live samen met Studio Brussel.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
7: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvis vond?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is Fons toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
11: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
12: Ah, hoor ik mijn naam?
11: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
12: Ik bouw slim op.
11: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
13: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
14: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Life's coming in slow. Als dat is wat er gebeurt bij jou, het is 7:15, nog niet helemaal wakker geschud. Dit waren ze wel degelijk. Nothing but thieves.
1: Studio Brussel.
0: En heel deze dinsdag staat in het teken van de Britse Nothing But Thieves band, die nu zaterdag hun album komen tonen en laten horen, vooral aan de fans. Was in een mum van tijd uitverkocht, maar het wil toch wel zeker niet lukken dat wij nog tickets hebben. Als je Ticket Tuesday gestuurd hebt in de app van Studio Brussel, dan zijn wij jou nu aan het bellen. Wij zijn het. Niemand van een callcenter of een scammer.
2: Hallo, met Seppe.
0: Seppe, Eva en Dries hier van jouw favoriete radiostation.
2: Hey, hallo.
0: Hallo. Dat moet dan welk radiostation zijn?
2: Studio Brussel natuurlijk.
0: Want life is...
2: music.
0: Ah, maar...
3: kom, we geven die mensen tickets.
0: Ja, ik zou... voor mij was dit al voldoende. Waarom wil je zo graag naar Nothing But Thieves nu zaterdag, Seppe?
2: Ik heb ze al een paar keren live willen zien, maar het is er nooit echt van gekomen.
0: Nee. Ah wel, wij gaan nu die kans geven.
2: Meer andere prioriteiten op bepaalde momenten.
0: Ja, of druk en ze verlangen niet daar, ja. En je moet op een familiefeest zijn, weet ik veel wat. Nu zaterdag, voilà. Alles vrijgehouden in de agenda van Seppe. Nog gewoon één vraag juist beantwoorden, Dries. Maak ze niet te moeilijk en dan sturen wij de Seppe naar de AB zaterdag.
3: Hey, Seppe, luister goed. Ik zet mijn wedstrijdvraagstem op. Nothing But Thieves viert dit weekend de release van een nieuwe plaat in de AB. Wat is de titel van die nieuwe plaat?
2: Wacht, hè.
3: Nu.
2: Was het een bestuurder?
3: Nee, het is te laat.
0: Te laat. En hij was volgens mij ook misschien tegen het ander aan het opzoeken op
3: ja,
0: de tele.
3: Dat is strikt verboden, hè.
0: Dat is echt wel...
4: Hallo, mijn naam Sophie.
0: Anne-Sophie, hallo. Jij valt te midden in een fantastische radioquiz. Ja, het zijn Eva en Dries. Ja, maar rustig, Anne-Sophie. Wij zouden alles uit de radio smijten, maar wij moeten van onze baas een vraag stellen. Heb je ze gehoord?
4: Ik heb de vraag niet gehoord.
3: Sophie, Nothing But Thieves viert dit weekend de release van die nieuwe plaat. Wat is de titel van die nieuwe plaat?
4: Stray Dogs.
3: Stray Dogs is heel juist. Goed gedaan.
0: Oké, Anne-Sophie. Nu kunnen wij ons emotioneel met jou gaan verbinden. Hè, want anders ben je gewoon maar een kandidaat die na 3 seconden weg is. Ja. Hallo, wij zijn zo blij voor jou. Ben jij zelf ook blij?
4: Ik ben super blij.
3: En zo vlot? Hoe wist je die plaats zo vlot? Je bent een grote fan.
4: Nothing But Thieves is mijn favoriete band of all time. Dus ik wist het 100%. Ik ben helemaal aan het trillen.
0: Ja.
4: Het betekent de wereld voor mij. Dus.
0: Ik hoor het. Wacht, vind jij Nothing But Thieves beter dan de Beatles?
4: Ja, want niemand overtreft Connor Mason. Niemand.
3: Wat betekent dat voor
4: niemand.
3: Jou?
4: Wat?
0: Ja, ik denk gewoon dat zij al gezegd heeft alles? Dat het alles betekent. Oh, maar Anne-Sophie, ik vond Seppe ook al leuk, die Seppe van daarnet. Maar jij bent nu eens echt de beste winnaar die wij ons konden inbeelden.
4: Oh, dankjewel.
0: Veel plezier. Nu zaterdag sta je daar front row bij jouw beste band aller tijden. Veel plezier.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
5: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
5: Luister,
1: speel mee
5: en win jouw ticket.

0: Oh, jullie sturen prachtige zonsopgangen door. Iemand die luistert zelfs van op een boot, de Julien uit Henegouw. Een soort van cargo-vrachtschip. Hele mooie dinsdagochtend nu al, maar voor sommigen extra mooi, want wie is jarig? Jos. Jos, Jos was niet aan het
1: Ja, er zijn
0: opletten.
1: Veel mensen jarig vandaag. Er zijn veel mensen jarig vandaag. Ik zie hier staan Jasper uit Kortrijk, die viert zijn 22e verjaardag vandaag. En ook een paar mama's en papa's. Fanny uit Rijkenvorstel, Jos uit Tongeren.
2: Ben je vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer via de VRT Max-app.
3: Eva en Dries.
0: Voilà, en dus papa Jos uit Tongeren, Sam uit Bornem, zijn dochter is een tiener. En Bout uit Hoogstraten, zijn zoon wordt vandaag 9 jaar. Niet nog eens, hè, Jos. Ela, bij de les blijven, hè.

0: vanavond op VRT1.
1: Er staat hier een koe op de pechstrook.
2: Oké. Okay. En die was alleen, hè?
1: Ah, nee, wij zijn hier met vliegende auto. De koe is alleen, ja.
2: De koe inderdaad.
0: Op VRT1 krijgt de noodcentrale soms verrassende oproepen. Op VRT Canvas kan je met Rudy Franks op onderzoek in Drugs Delta. En op VRT Max neemt Arnoud je mee dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier. It's a
3: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Goeiedag mevrouw, meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
8: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
7: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
8: Dat ben ik.
9: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
10: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
11: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
10: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot 3.300 euro terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
12: Zie het.
13: Gratis!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
15: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk.
16: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
17: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
18: Joepie, het is 8 uur.
19: VRT Nieuws.
18: Jannik Aerts.
20: We fietsen steeds vaker naar het werk. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies, dat zegt HR-bedrijf SD Works.
21: Uit ons onderzoek blijkt dat het aandeel werknemers die met de fiets naar het werk rijdt, ook in 2026 opnieuw stijgt in alle Vlaamse provincies. Maar dus de verschillen zijn inderdaad wel groot. Oost-Vlaanderen is eigenlijk de koploper met 27% fietsen. En dan op de voet gevolgd eigenlijk door Antwerpen en West-Vlaanderen met 26%.
20: In Limburg rijdt 14% van de werknemers met de fiets. In Vlaams-Brabant is dat 12%. Europa gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van socials, zoals op Instagram en TikTok. Dat zeggen verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media en de regels zouden ook gelden voor videoplatformen zoals YouTube en sommige online games en AI-chatbots. Digitaal cultuurexperte Mariek van den Abele is blij dat er maatregelen komen, maar geen strikte leeftijdsgrens.
22: Er zijn zeker problemen met sociale media. Denk aan het verslavende design en de risico's die mensen kunnen lopen daar, phishing en dergelijke. De vraag is, zijn dit kindproblemen of zijn dat meer algemene technologieproblemen die aangepakt moeten worden? En daar zie je vandaag dat de regulering veel meer opschuift echt naar big tech gaan aanpakken dan echt kinderen te gaan bannen van de platformen.
20: De Verenigde Staten zeggen nu voor het eerst dat ze wapens hebben in de ruimte. Over wat voor wapens het juist gaat, blijft geheim. Maar mogelijk zijn het wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Volgens de VS is dat nodig omdat ook Rusland en China dergelijke systemen ontwikkelen. En in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Actrice Jean Smart schreef geschiedenis vannacht. Ze wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy voor elk seizoen van de comedyreeks Hacks. De medische dramaserie The Pitt won dan weer 6 Emmys, onder meer voor beste dramaserie en beste acteur in een dramaserie. Het was dan ook 25 keer genomineerd. En de horrorcomedie Widow Base won 14 Emmys, onder meer voor de beste comedy. En dan naar het sport. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Estland. Onze mannen hadden het in de 2e set, die ze verloren, even moeilijk, maar ze wonnen wel verdiend. Dat vertelt basisspeler Martijn Colson.
1: Het positieve daarna is natuurlijk wel dat we ons herpakken. Zeker nadat we ook in de 3e set waar even op achterstand komen. Er worden wat wissels doorgevoerd, ik denk met succes. En vanaf dan hebben we het wel niet meer uit handen gegeven. Dus dan hebben we wel echt duidelijk onze veerkracht getoond, denk ik. En ook getoond dat we vandaag weliswaar verdiend gewonnen hebben als betere ploeg.
20: België klimt naar de voorlopig 2e plaats in de groep. Vanmiddag om 4 uur spelen de Red Dragons al opnieuw en dat tegen Denemarken. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag met temperaturen tot zo'n 27 en 28 graden. Tegen vanavond kan er hier en daar wel wat regen uitvallen. Morgen begint nog met zon en wolken, daarna opnieuw buien en het wordt ook gevoelig frisser bij zo'n 18 graden.
0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
13: Mooi weer, dat wel, maar ellendig veel file, Mona.
19: Ja, inderdaad. Ik geef de belangrijkste en de langste files mee. Dat is op de Antwerpse ring naar Nederland, waar je 20 minuten vertraagt vanaf Sint-Anna-Linkhover tot in Berchem. Richting Antwerpen, hinder op de E17, 20 minuten bij tussen Gentbrugge en Beervelde. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook, maakt daar een reddingstrook. Verder vanaf Kruijbeke zo'n 20 minuten bij. Nog naar Antwerpen, een half uur extra vanaf Massenhoven. Richting Brussel, een half uur bij vanaf Aalst, 20 minuten filegolven vanaf Londerzeel op de A12. Een half uur op de E19 vanaf Semst. Op de E314 20 minuten bij tussen Rotselaar en Winkselen. Verderop hinder bij Heverlee. Daar staat een defect voertuig rechts voor wie naar Luik wil. Verder nog richting Brussel 20 minuten vanaf Haasrode en vanaf Overijse. En dan rond Brussel op de binnenring 3 kwartier filegolven. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.

0: voor de laatste keer in je beste zomeroutfit en dan zometeen een verjaardagsfeest in bikini.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Ik heb hier een lonely boy in de studio en zijn beste vriend is de piano. Play it, Dries, voor onze jarige van vandaag. Jos, welke provincie gaan we uit?
1: We gaan naar Moordzele. Ik weet niet waar dat ligt. Ik denk West-Vlaanderen misschien.
0: Samuel, proficiat. Samuel? Oei, hallo. Hoor je ons, Samuel, daar in het verre Moordzele? Hallo? Ja, dat is...
2: spijtig.
0: Oh. Samuel.
2: Maar het goede is, we kunnen wel zingen zonder dat hij er is.
0: Ja, of moet ik nog eens heel even checken waar Moordzele ligt... dat we hem te pakken hebben. Moordzele is een Belgisch dorp in Oost-Vlaanderen. Het is een deelgemeente van Oosterzele. Ah ja, maar ja, oké, vallen. Oké, nou, anders was het een beetje gênant geweest. West-Vlaanderen. Hallo, hebben wij hier die Samuel die zo jarig is als maar zijn kan? Jos, kan je even doen alsof je Samuel bent? Samuel, je bent jarig!
1: Dank u, ik word 35.
0: 35, wat super.
1: Wacht, ik denk dat ik Samuel te pakken heb gekregen.
3: Ja.
1: Wacht, hè. Wacht, kunnen jullie hem horen?
0: Ja, Samuel, ben je daar?
3: Hallo?
0: Ja, Samuel, jij bent zo jarig en zo 35, man. En je woont in Oost-Vlaanderen, we weten al alles over jou. Bravo! Mogen wij u even vragen wat je vandaag gaat doen? Ja, hij hoort ons niet. Jos, wat gaat Samuel doen vandaag, denk je?
1: Samuel gaat werken, weet ik. En vanavond gaat hij met zijn... Nee, hij is alleen thuis. Zijn vrouw is weg. Dus hij heeft tegen mij gezegd dat hij een goed vleesje gaat bakken. Dat heeft hij tegen mij gezegd.
0: Prachtig. En wat is het slechtste verjaardagscadeau dat hij ooit heeft gekregen, die Samuel?
1: Ja, dat is dus een wijn van een vriend... Maar die vriend weet dat niet. En die vriend had die wijn zelf gemaakt.
0: Samuel, is dat waar?
3: Ja, dat is waar. Dat klopt, ja.
0: Wacht, dus jij hebt bedorven rotte wijn gekregen van een vriend?
3: Ja, en heel, heel zuur ook.
0: En dat noemt hij een cadeau?
3: Ja, maar die zal er zelf niet van geproefd hebben, denk ik. Want anders zou hij dat niet geven, vermoed ik.
0: Amai, oké, dat is wel... dat is moeilijk. Een moeilijk pakket, daar moet het ook nog eens over hebben. Over wat doe je met hele slechte verjaardagscadeau. Maar niet nu, want we zijn al veel te lang aan het praten met Samuel. Wij willen zingen.

0: Hey, dat was het echt wel waard om jou 3 keer terug te bellen, Samuel.
1: Ja, dat vond ik ook.
0: Dat was een hele mooie beheerste hoera. Ook heel fijn, zo'n diepe hoera van een 35-jarige borstkast natuurlijk. 3 cadeautjes voor jou om uit te kiezen, Samuel.
2: Yes.
0: We Will Always Love You, Samuel. Love Song van The Cure stond op 1 in de afrekening in 1989 op jouw verjaardag.
2: Doe maar de volgende voor mij.
1: Okay. Alright.
0: Oké, Samuel. Dat is echt wel het vleesje dat wij in onze kuip willen. Dit is echt ons lijflied, hè, Dries, mogen wij wel zeggen.
1: Oh, ik word hier wild van.
0: Ja, wij zijn hitsige kittens in een radiostudio. En wij gaan krabben met onze nageltjes als je deze zou kiezen. Rock This Party van Bob Sinclair stond op 1 in de Ultratop in 2006 op jouw verjaardag.
2: Ah, wel, even krap maar met je nageltjes, doet deze maar.
0: Baby Samuel, I like it als je tegen mij zo praat. Hier komen de nagels, gelukkige verjaardag.
3: Ben jij ook jarig deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: via de VRT
0: App. Je op een foute knop. Jelle, Dries.
1: Dit is de zieligste verjaardag.
0: Nee, stop met lachen. Dat is met die nagels op die toetsen hier van die radio's.
1: Ah, bob.
0: Sorry, hier gaan we.
1: Deze keer helemaal dance this party.
0: Miauw. Ik op cute to be Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere just bounce.

0: bovenaan met haar Lost Boys, Phoebe Bridgers. Wat doen Lost Boys het allerliefste wel zo onderweg naar school of naar hun werk? Luisteren ze graag Fontaine's DC. Marianne staat klaar na Joost.
1: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
6: Excellent! Bij Excellent zijn er nu ruildeals op Acer laptops.
7: Kom schat, snel naar Excellent!
8: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
7: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor. Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
8: Ja, en nog een korting ook zeker.
7: Ja, je krijgt 100 euro voor uw oude laptop.
8: Kom aan, we gaan direct naar de Excellent vakman.
9: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
10: Kijk op excellent.be.
11: Brussel.
12: Mijn naam is Joost en je luistert naar Studio Brussel. Live, live.
11: Live is music.
12: Live is music.

0: Zijn er nog mensen met een snotneus? Zijn er mensen die ook last hebben van het eerste slijm? You Say van Used, nu Fontaines DC en Marianne.
1: Hi, this is Fontaines DC and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels. Life is music.

0: Lizzo, goedemorgen. Het is 8:30. Yannick, in Nederland is er een grote storing van het treinverkeer op dit moment.
1: Wel, op meerdere plekken op het Nederlandse sporen zijn blijkbaar materialen gevonden die daar bewust zijn neergelegd. Vermoedelijk is het sabotage, zegt de Nederlandse spoorbeheerder. Maar meer informatie is er nog niet. Er zijn wel veel treinen die afgeschaft zijn, of er zijn ook treinen die heel veel vertraging hebben. Maar meer daarover nog straks. En bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat aantal stijgt al enkele jaren, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies. In Oost-Vlaanderen rijden de meeste werknemers met de fiets. En daarna hebben we Antwerpen en West-Vlaanderen. En in Limburg en in Vlaams-Brabant is dat wel veel minder. En het weer vandaag, het wordt zonnig en zomers tot 27 graden. Tegen vanavond kan er hier en daar wel wat regen uitvallen.
0: Een verhaal dat je vandaag sowieso gaat zien passeren gaat over Macklemore en Ed Sheeran. Dat zijn twee besties, twee goede vrienden die toevallig samen dezelfde job hebben, namelijk ze maken muziek en nu al zelfs samen op tour. Want Macklemore deed het voorprogramma van Ed Sheeran en je hoort het goed, deed. Want Macklemore is geschrapt uit de tour van Ed Sheeran en ze hebben duidelijk stevig moeten nadenken over deze beslissing.
2: Ja, het is allemaal begonnen ongeveer 2 weken geleden, begin deze maand, op een optreden in New Jersey. Daar heeft Macklemore pro-Palestijnse uitspraken gedaan, waaronder Free Palestine en andere steunbetuigingen aan de bevolking in Gaza. Dat doet Macklemore eigenlijk al bijna sinds het begin van het conflict. Bijna 3 jaar lang doet hij dat al. Ook onder andere hier op Pukkelpop 2 zomers geleden zei hij dit.
3: Right here at Pukkelpop. People in solidarity. People that realize that our freedom is tied to the liberation of Palestine.
0: Ja, op die uitspraken onder andere kwam heel veel commentaar begin deze maand, ook van zangeres Pink, die zei dat de woorden en de beelden van het conflict in de Gazastrook van Macklemore haar bang hadden gemaakt. Zij was zelf naar die show gaan kijken. Als Joodse moeder had ze heel veel zware gevoelens bij dat allemaal. Schrijft ze op haar socials, daar kwam dan ook weer veel commentaar op. Enfin, er is al veel om te doen geweest. Er is zelfs een petitie gekomen om Macklemore uit de tour van Ed Sheeran te verwijderen. Dan werd Ed Sheeran deze week door de eigenaars van een concertstadion opgebeld met de boodschap: als jij Macklemore niet verwijdert van je tour, dan kom je er zelf niet meer in. Vreselijk ultimatum, lijkt mij. Die mensen willen gewoon muziek maken, natuurlijk.
2: Inderdaad, dus gisteravond lezen we op Instagram een lange brief van Macklemore, waarin hij schrijft dat hij zelf en Ed Sheeran eigenlijk de slachtoffers niet zijn, maar het zijn de mensen in Palestina. Dat zijn eigenlijk de slachtoffers, zegt hij. En hij hoopt, ondanks het conflict, vriend te blijven met Ed Sheeran. En Ed Sheeran wil uiteraard gewoon in deze situatie vooral apolitiek blijven. Macklemore wil het gesprek eigenlijk gewoon verder zetten in alle neutraliteit.
0: Ja, dus twee vrienden die botsen plots daarop. Een conflict dus dat zulke gevolgen heeft op concerten in een ander land. Dat is echt wel zot en ongezien. We gaan nu luisteren hier op Studio Brussel naar Hints Hall. Dat is een nummer van Macklemore dat ook helemaal voor hem over dat gesprek, over het conflict past. Het gaat over een Palestijns jongetje van 6 jaar, Hint, dat gedood is geweest door het Israëlisch leger.

0: 20 graden hier vandaag. Heb je ook geen zin om er een 4/5 werkweekje van te maken?
1: Ja.
0: Werkweekje, hoe goed klinkt dat ook? Gewoon vrij op vrijdag. Zin in? Wij leggen je zo meteen na Bad Guy van Billie Eilish uit hoe je dat fixt.
2: I'm the bad guy.
3: Dit najaar in Ancien Belgique. Geniet van onvergetelijke concerten van Kids with Buns, Bio, Vrouwtje, Basement. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ja, dat zomergevoel is unlocked. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar bij mij is dat nogal een intens zomergevoel dat niet zomaar terug in de kast gestopt kan worden. Dus als je het mij vraagt, zou ik heel graag een korter werksweekje hebben. Wat denk je van vrijdag vrij te zijn? Wij kunnen dat fixen.
2: Studio Brussel.
3: Vrij.
2: Vrij.
3: Op vrijdag.
2: Eva en Dries helpen jou aan een extra dag verlof.
4: Joepie, we spelen deze vrijdag de Vrij op Vrijdag quiz met een van jullie. Als je wint, moet je vrijdag niet gaan werken. En dat is absoluut geen moeilijke quiz, die vrijvraagquiz. Het is gewoon zoals blokken, echt poepsimpel. Is vooral ook heel plezant. Misschien een klein voorbeeldje luisteren van een paar weken geleden toen Kaat uit Malle vrij op vrijdag won. Het was wel een hele spannende. Luister mee.
1: Wat heeft elke Spanjaard volgens het lied Dos Cervezas?
5: Ah.
1: Een snor. Welk stripfiguur is vernoemd naar zijn kapsel?
5: Ah.
1: Kuipje. Welke kapsel is ook een bekende discotheek langs de A12?
5: Carré.
1: Vul het spreekwoord aan. Geen haar op mijn puntje puntje dat daaraan denkt.
5: Oh.
1: Hoe heet de kapper van Samson en Gert?
5: Alberto.
1: Oh. Ah. Je bent vrij op vrijdag. Ja, hoe blij is die? En je zou voor minder. Thema was trouwens haargroei.
4: Ja.
1: Wel persoonlijk.
4: Belangrijk, belangrijk, ja.
1: Als je vrijdag ook zo'n quiz wil spelen en gewoon de dag zelf al verlof wil winnen, dan moet je je wel even gaan inschrijven. Doe dat via VRT Max daar op het Studio Brussel kanaal. Wij wachten dan op uw inschrijving en dan maken wij een quiz over kaas.
4: Ja.
1: Of over unibrows.
4: Ja.
1: Of we kunnen nog wel wat thema's bedenken. Gewoon jou gaan inschrijven op VRT Max.

0: Papa Roach met Last Resort. Het is bijna 9 uur. We hebben behoorlijk veel gedaan. We zijn waar voor ons geld geweest, Dries. We hebben tickets voor Nothing But Thieves uit de radio gegooid. Die wekker hebben we nog eens proberen raden. We hebben een degelijk verjaardagsfeest gebouwd. Maar ik vind, een puntje van kritiek, dat we nog niet blij genoeg geweest zijn over het weer van vandaag.
1: Oké, wacht, hè. Ik heb een idee. Misschien moeten we zo eens zoeken naar muziek die zo de zon uitstraalt.
0: Ja, dat zou tof zijn, hè. Hadden we daar maar aan gedacht.
1: Het mag vrij simpel zijn. Volgens mij kunnen we in een soort van tijdloze schuif wel eens gaan grabbelen met van Bill Withers.
0: Ja, zoiets echt van, amai, maar het wordt echt zo'n lovely day. Dat zou echt fantastisch zijn.
1: Ja.

0: ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalea op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
1: Excellent! Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: Verica Bank.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Dat kan.
4: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
5: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
4: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: 9 uur, heel erg goedemorgen.
10: VRT Nieuws.
9: Met Jenny Kaart.
11: Het treinverkeer in Nederland is zwaar verstoord. Vooral in het centrum en het noorden van Nederland zijn er problemen. En mogelijk komt dat door sabotage. Volgens de spoornetbeheerder ProRail zijn op meerdere plekken buizen vastgemaakt op de Nederlandse sporen. En daardoor zijn er storingen bij het treinbeveiligingssysteem.
12: Het gaat over hele lange afstanden waar die storingen zijn. Die rijden we nu allemaal na. Overal zijn aannemers. Dus we worden al meer plekken nu geconstateerd waar dat is. Dus zijn op 20 plekken zijn inmiddels al de storingen. En die zijn we dus nu allemaal aan het uitlopen.
11: Ja, of de sabotage iets te maken heeft met Prinsjesdag vandaag in Den Haag is niet duidelijk. Vandaag opent de Nederlandse koning officieel het nieuwe parlementaire jaar. 44 Vlaamse gemeenten willen minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering vraagt. Ze hebben een vrijstelling gevraagd van hun sociale woonplicht. Dat schrijft de Morgen. Kokzijde is een van de gemeenten die een vrijstelling heeft aangevraagd en ze hebben daar een goede reden voor, zegt de burgemeester.
13: Bijvoorbeeld natuurlijk ook het feit dat ja, bouwgronden duur zijn en ook schaars. Gewoon ervan uit gaan dat in schaarse bouwgrond, die heel duur is en die al voor weinig gebruikt kan worden omdat ze zo schaars is, ja, dat we dat allemaal moeten volbouwen met sociale woningen, dan is dat eigenlijk zeggen aan jonge gezinnen in mijn gemeente, voor u is hier geen plaats meer.
11: Europa gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar te beschermen tegen de gevaren van sociale media zoals Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot socials. En de regels zouden ook gelden voor videoplatformen zoals YouTube en sommige online games en ook AI-chatbots. De digitaal cultuurexperte Mariek van den Abele is blij dat er beperkingen komen en geen verbod.
14: Sociale media zijn voor kinderen en jongeren ook omgevingen waarin dat zij een gedeelde cultuur beleven, elkaar ontmoeten, informatie verwerven, hun mening kunnen geven en dergelijke. En dat zijn eigenlijk ook belangrijke rechten die kinderen hebben. En Europa stelt ook dat kinderen recht hebben op een veilige digitale omgeving. Hoe dat in de praktijk gebracht gaat worden, daar ben ik erg nieuwsgierig naar.
11: De Verenigde Staten zeggen nu voor het eerst dat ze wapens hebben in de ruimte. Over wat voor wapens het gaat, blijft nog wel geheim. Maar mogelijk zijn het wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Volgens de VS is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen ontwikkelen. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag met temperaturen rond zo'n 27, 28 graden. Tegen vanavond kan het hier en daar wel gaan regenen. Morgen begint met zon en wolken, daarna buien bij zo'n 18 graden.
15: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
16: Studio Brussel. Rick de Bruyker.
9: Snel, zie dat je deze voorbereiding beter nog even buiten gaat zitten. Het zijn allicht de laatste zomerstralen. En ik zorg voor de soundtrack met Skepta en een echte surfer.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

ASAP Rocky en Skepta die goed hebben opgelet in de les MO. En de beste blokfluittalenten bovenhalen op deze Praise the Lord. Hallo trouwens, goedemorgen. Het is dinsdag. Het is een dinsdag met een maximaal tot 27 graden. Dat is ongelooflijk. Gisteren waren we nog aan het zeggen dat de herfst echt begonnen was. Vergeet het. Straks een vreugdedans met Dick Dale en zijn Deltones. Maar eerst deze man. Samba.

Annick die zuurt dat al twistend haar klantje aan het feunen is. Jawel, de twist in de kapperszaak. Kan perfect. De twist achter de bureau, de twist in de werfkeet, maakt eigenlijk niet uit. Dikdeel en de deltones die zorgen ervoor. En je ziet het niet, eigenlijk ben je die typische surfroute aan het doen, de shaka. Het is vooral ook een teken om vandaag in de zon te gaan hangen. Het wordt prachtig weer. En dan past deze dikdeel en zijn deltones natuurlijk zeker. Miserloo, er lijkt trouwens een comeback aan te komen. Ik weet niet of je het gezien hebt voor onze Paul van Haver, a.k.a. Stromae. Want we zien zijn naam meer en meer in de credits opduiken. Binnenkort zelfs op het album van Céline Dion. Maar evengoed bij Paul Kalkbrenner of bij deze Zweedse Tovelo. Er is Stromae.

0: Met op de achtergrond die krachtige stem van Adelaide Omotayo, Gorillaz, Silent Running. Het is tijd om je lippen te tuiten nu. Dus ons wat rood erop of geel of paars maakt niet uit. Want we gaan zo meteen zoenen met Solwax. Studio
1: Brussel. De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
2: Zie het.
3: Groter!
2: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Samen. Uit elkaar. Je nieuwe thuis. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Walen vastgoedmakelaar voor. De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Hey, die van ons die lust aan alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

meesters van de mashup. Kanjers op de koebel. Soulwax, Lips Inc., New York Clips. This is the excuse that we're making, we're making. En als je wilt weten wie de rekening betaalt... You're paying. En nu een stem die niet elke dag hoort op je werk, denk ik. Indien dat wel het geval zou zijn, dan is het tijd om die collega in te schrijven voor The Voice, Idol en The Masked Singer tegelijkertijd, denk ik. Het

bariton van Josh Homme op de nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Easy Street. De economische samenwerking tussen België en Nederland die loopt weer heel erg vlot. Zeker sinds IJsland zich is gaan moeien. Ik heb het niet over het land natuurlijk, wel over het project van de Belgische Faisal en de Nederlandse rappers Sef en Abel, die met z'n drieën op heel wat festivals de vlag van de goede smaak mogen gaan hijsen. En die heel wat sterren hebben binnengereikt. Ook op Pukkelpop bijvoorbeeld, waar ze de tent in Lichterlaaien zetten. Hier heb

0: Als ik een beetje mijn best doe, dan zie ik hier af en toe een zonnestraal binnenvallen in de studio. Hopelijk is bij jou beter. Zit de zon op jouw snoet? Of kan je er vandaag toch ergens van genieten? The Clash, Rock the Casbah. Straks een combinatie zoals pindakaas en choco op één boterham. Verrassend, maar toch verslavend. Eerst de Electricity van Dua Lipa.
1: De pioniers van de hard rock. Korn komen opnieuw naar België.
2: Are you ready?
1: Op 9 november in de Avalsdome in Antwerpen. Beleef drie decennia aan iconische songs. Tickets en info, livenation.be. Korn Live. Samen met Studio Brussel.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
5: 3 avocados voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
8: wat... Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, schat.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
12: Ah, dat kan.
11: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
12: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
11: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Voorwaarden op kia.be.
1: Studio Brussel.

Ze is pas getrouwd en hopelijk zit ze binnenkort ook weer eens in de studio, toch? Dua Lipa. Vorige week hadden we hier een opvallende hotshot. Want de gast van Turnstile die werkte samen met Elton John, dat heb je misschien gehoord. Dat was een combinatie, een beetje zoals pindakaas en choco op één boterham. Verrassend, maar als ik het zo zag in de berichten hier ook best verslavend. Dit is Seeing Stars.

Dior is voor een remix van Transmission al sinds van Ilke Klein. Ik kreeg een berichtje van Geertje die de vogeltjes probeert te horen tussen Turnstile door. Ja, met die Joris Voren toch nog net iets moeilijker, denk ik. Maar geniet ervan. Want ze vallen nu weer weg, denk ik, die vogels, hoor. Zeker als die knop van de radio naar rechts gaat met The Strokes.

0: Chaka Khan, Chaka Khan. Het orakel, dat is Chaka. Hier met De La Soul. Prins is op komst. Net als Black Box Revelation en Blood Orange.
1: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
2: Meer tijd met je vrienden nodig?
3: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
4: Ching ching!
2: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
7: We're not gonna die out here.
6: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
10: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Het pijnlijk moment hiervoor in Jonge. Ai.
12: Gebeurt hier. En het
11: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
12: Gebeurt hier. Maar ook het
13: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
12: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
14: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
0: 10 uur, heel erg goedemorgen.
17: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aert.
18: Het treinverkeer in Nederland is ernstig verstoord. Veel hinder daar op de sporen, vooral in het centrum en het noorden van Nederland. Mogelijk komt dat door sabotage. Er zijn buizen vastgemaakt aan de sporen, zegt ProRail.
19: Er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. Maar in ieder geval dat het flinke storingen veroorzaakt en waardoor wij al deze plekken bij langs moeten om het spoor weer vrij te kunnen maken en dat reizigers treinen weer kan voortzetten.
18: Ja, er is op dit moment geen hinder op het spoor bij ons. Of de sabotage iets te maken zou hebben met Prinsjesdag vandaag in Den Haag in Nederland is niet duidelijk. Vandaag opent ook de Nederlandse koning officieel het nieuwe parlementaire jaar. 44 Vlaamse gemeenten willen minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering vraagt. Ze hebben dan ook een vrijstelling gevraagd van hun sociale woonplicht. Dat schrijft de Morgen. Volgens Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, zullen zeker niet alle aanvragen aanvaard worden.
20: Vanuit Vlaanderen hebben we gezorgd dat er meer budget is voor die woningen. Het enige wat wij verwachten van de lokale besturen is dat zij ook grond zoeken om die woningen te bouwen. En natuurlijk, hier en daar zal die grond moeilijk beschikbaar zijn. Dan zullen we hun doelstelling een beetje verlagen. Maar er zijn ook gewoon een aantal lokale besturen, daar moeten we ook eerlijk in zijn, die gewoon niet willen bouwen, die niet graag extra sociale woningen hebben. Dat is onbegrijpelijk, dat is eigenlijk tegen het belang van de eigen inwoners in. Maar daar gaan we echt wel streng op zijn.
18: De Vlaamse regering wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen bouwen, omdat er niet genoeg woningen zijn. Minister De Prater zegt dat die woningen er sowieso zullen komen, ook als enkele gemeenten een vrijstelling krijgen. Door de hoge dieselprijzen zijn de kosten voor transportbedrijven sinds begin dit jaar al met 9% gestegen. Diesel kost vandaag maximaal €2,40 per liter. Dat is geen record, maar wel veel. En transporteurs kunnen niet anders dan dat door te rekenen aan hun klanten. Al is er wel een systeem waarbij de factuur aangepast wordt aan de dieselprijs. Dat zegt de Transportfederatie Vepetra.
4: De dieselclausule maakt het mogelijk om in de loop van het jaar de afgesproken prijs aan te passen naar gelang de diesel stijgt of daalt. Bedrijven die momenteel geen dieselclausule hebben, die kunnen die verhoogde dieselprijs niet zelf dragen, omdat de marges in de transportsector vrij laag zijn.
18: Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft afgelopen nacht 2 nieuwe satellieten gelanceerd. Die moeten de natuur en ook het klimaat op aarde beter in beeld brengen. Een van de satellieten zal voor het eerst ook rechtstreeks de gezondheid van planten, struiken en bossen meten vanuit de ruimte. Verschillende Belgische bedrijven en universiteiten hebben meegewerkt aan de missie en zullen ook verder onderzoek doen met metingen van de 2 satellieten. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag met temperaturen tot 27, 28 graden. Tegen vanavond kan er hier en daar wel wat regen uit. Vallen. Morgen begint dan weer zonnig met wolken, daarna buien en ook gevoelig frisser bij zo'n 18 graden.
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
17: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
21: How do we feel, Belgium?
22: Can you believe it?
23: Make some noise out there!
17: Luister de hele dag naar Studio Brussel
24: en win jouw ticket voor de beste concerten.
17: Brussel, Rick de Bruyker.
0: Ik heb tickets voor Nothing But Thieves, platen van Black Blues Revelation en Blood Orange. En jawel, ook met dit weer trekken we ons paars gewaad aan als ode aan.
24: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

I would die for you. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Prins. Ik heb nog muziek voor jou van Talk Talk, van Black Box Revelation, van Blue Eye. Maar misschien ook een naam om op te schrijven is die van Blood Orange. Zeker na zijn passage op Pukkelpop. Heeft daar een hele show lang amper in het publiek gekeken eigenlijk. En hij zat in zijn eigen bubbel met een hoofdtelefoon op zijn kop. We hadden een pak straffe muzikanten rond hem. En hij heeft er alsnog mensen tot tranen toe bewogen. Dat is de kracht van de muziek van Blood Orange. Dit is die samen met Empress Of en Best of You.

0: ze hebben gelijk, hè. Talk Talk, life's what you make it. Zeker op een dinsdag.
1: Studio Brussel. Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: En vandaag toch weer een pak moois. Want ik kan misschien wel nu je Sinterklaas en je kerstcadeau regelen. Want vrijdag, komende vrijdag, staat Nothing But Thieves in België. Zaterdag, sorry, wauw, ik ben hier op verkeerde datum. Zaterdag, hè. We zien dat, ja, hebt dat, zien dat je zaterdag kan. Zaterdag staat Nothing But Thieves in België. En niet in de gigantische AFAS-dome, dat is voor in januari. Nee, ze staan in de, voor een keer, erg kleine Ancien Belgique. In de club zelfs van de Ancien Belgique. En dat is op zich al zot, hè, de AFAS-dome versus de Ancien Belgique. Maar nog zotter, de band speelt op één dag 3 shows in 3 landen. 'S Ochtends staan ze in Utrecht, in de middag spelen ze in Brussel en 's avonds spelen ze in Londen. Heel veel fans die willen daar uiteraard bij zijn. Maar als je zo'n kleine club hebt, dan zijn er niet veel tickets. Maar alsnog heb ik daar tickets voor liggen. Dus als jij Nothing But Thieves vandaag straks op de radio hoort, dan moet jij de app erbij nemen, de app van 14 Max, en in de chat Ticket Tuesday sturen. Zo simpel kan het leven soms zijn. Life is what you make it, ik zeg het al.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel. You've got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
5: Bij Vindica Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor als je zelf telt.
7: Zal wel zijn.
6: Voor als je elke cent telt.
7: Zal zeker wel zijn.
6: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Vindica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
7: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
6: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
5: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor jezelf, je streek en de planeet.
5: VDK Bank.
6: Klaar voor nog eens 100 jaar.
8: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
9: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
8: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
2: Studio Brussel.

als radiopresentator zijn sommige nummers echt vreselijk om uit te spreken. De titels toch? Deze? Nee, Zurb en Sofian Zaa met Mwaki. Mwaki, dat is leuk, hè? Goed. Maarten de Volderen van Warhouse, die ligt volgens mij met dit weer aan zijn zwembad. Je moet de clip van zijn nieuwe nummer er maar eens bij halen. Daar ligt hij onhandig in een band in het zwembad, met heel veel moeite, met een cornetto in zijn pollen. En vooral ook met nieuwe muziek onder zijn arm. Nieuwe muziek van op een album dat eraan komt. Dit is Warhouse en Simple Pleasures.

stemmetjes die je opzet. Als je deze probeert mee te zingen, het is belachelijk. Ik weet het, het is wel heel erg plezant. Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger. Het is dinsdag vandaag, Ticket Tuesday. En moest je wat horen van Nothing But Thieves, dan stuur je best Ticket Tuesday in de app van VRT Max.

0: Kan je voorstellen hoe hard deze moet binnenkomen in zo'n kleine zaal als de AB Club? Met dan ook meest voor jouw neus de band Nothing But Thieves. Moet toch waanzinnig zijn? Het moet toch waanzinnig zijn? En het is misschien zelfs de waarheid.
1: Studio Brussel.
2: Tuesday. Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ik ken mensen die hebben elke dinsdag met roze fluorstift omcirkeld in hun agenda. En ik snap het, want elke dinsdag kan je er fantastische tickets winnen. Voor shows waar je misschien zelfs nooit meer bij zou geraakt zijn. Een van die shows is nu zaterdag in Ancien Belgique. Een show van Nothing But Thieves. Een heel exclusieve show. Het is in de AB Club. Dat dikke 2-3 maanden voor ze de AFAS-dom gaan vol laten lopen. Want ze komen exclusief langs om hun nieuwe plaats Stray Dogs voor te stellen. In die AB Club. Een gigantische Engelse band. Die naar Brussel afzakt. Voor een handjevol fans. Ik denk dat je daarbij wilt zijn. En je hoorde er net Nothing But Thieves op de radio. Dan weet je, dat moet je een bericht sturen.
1: Studio Brussel.
0: Eens kijken wie er een bericht gestuurd heeft. De lijn gaat over, dat is al goed nieuws. We hebben betaald voor Proximus.
3: Hallo, met Nele.
0: Dag Nele, goeiemorgen. Hoe gaat het met jou?
3: Goed.
0: Weet je wie je aan de lijn hebt?
3: Studio Brussel.
0: Inderdaad, het is geen prank call. Het is wel degelijk Studio Brussel. Hallo, met Rick. Aangenaam Nele. Ben jij een fan van Nothing But Thieves?
3: Ik ben van, ja.
0: Zou je er graag bij zijn zaterdag?
3: Zou ik graag bij zijn, ja.
0: Je weet dat dat maar voor een handjevol fans is, hè?
3: Dat klopt, dat weet ik.
0: Goed. Nele, als jij een fan bent van Nothing But Thieves, dan zou het wel eens kunnen dat jij zaterdag naar de AB mag afzakken. Maar er staat tussen jou en dat ticket juist nog één vraag. Ben je klaar om een vraag te beantwoorden in de hoop om dat ticket te scoren?
3: Ja.
0: Goed, we gaan ervoor gaan. De bandleden van Nothing But Thieves die kennen elkaar van op school. In welke stad groeiden die gasten namelijk samen op? Is dat A. Brighton in Sussex? Is dat B. Southend-on-Sea in Essex? Of is dat Bournemouth in Dorset?
3: Nee, denk B.
0: Je denkt B. Dat is Southend-on-Sea in Essex. Waar je volgens mij lekkere vis en chips kan eten. Maar waar je volgens mij op een gewone dinsdag ook wel eens de gasten van Nothing But Thieves kan tegenkomen. Jawel hoor. Dikke, dikke proficiat Nela. Je bent erbij zaterdag. Lukt dat rond een uur of vier?
3: Normaal wel, denk ik.
0: Je moet het allemaal nog een beetje verwerken. Hè? Het is helemaal oké. Okay. Ja. 4 uur zaterdag, Ancien Belgique. Zie dat je er bent, want jij bent erbij met die handje, dat handje vol aan fans dat voor het eerst het nieuwe album Stray Dogs gaat mogen horen live in de AB. Veel plezier daar, Nela. En tot de volgende.
3: Ja, tot de volgende.
0: Tada.
4: Kevin Parker from Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels.
1: Brussels. Life is music.

0: Als Kevin Parker zijn hoog stemmetje bovenhaalt, dan mag je wat mee alles doen. Tame Impala, Loser. Straks de nieuwe Hotshot op je radio na Major Lazer.
1: Eén man, 10 instrumenten. Girl, you rockin' like... Multitalent FKJ brengt zijn betoverende mix van funk, jazz en soul naar België. Op 14 oktober in de Roma in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. FKJ Live, samen met Studio Brussel.
2: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
4: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
3: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be. Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
6: We're not gonna die out here.
3: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis, Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
7: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche bij

0: denk dat ze hier op Studio Brussel de nieuwe FIFA hebben gekregen. Waarom denk ik dat? Omdat er één, niemand op zijn mails antwoordt. En twee, omdat ik de hotshot van deze week gehoord heb.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Want die nieuwe muziek die komt van de soundtrack van FIFA, de nieuwe versie, de 27 dus. Het is muziek van The War on Drugs. Jawel, The War on Drugs heeft een nieuwe muziek gelost. Muziek die je trouwens ook al kon horen toen de band op Rock Werchter stond. En die ze ook hebben gespeeld tijdens de repetitie, waar we enkele luisteraars naartoe mochten sturen op datzelfde Rock Werchter. Het is een nummer in volledige War on Drugs stijl. In het lang, inslepend, met op het einde een schreeuwende gitaar. Dat kunnen ze dan ook. Dit is Who's That van The War on Drugs.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Daarom

0: grotesk. Ik denk als je in de wagen zit dat hij heel erg mooi binnenkomt. The War on Drugs onder Hotshot deze week. Who's Dead? En nu we toch bezig zijn met dromerigheid, misschien moeten we daar gewoon in verder gaan.
1: Life is music. Studio Brussel.

0: God Only Knows, The Beach Boys. God Only Knows waarom het vandaag toch 28 graden wordt. Straks een paar stappen, liefst in de juiste volgorde en op het juiste ritme met de junior, senior na het nieuws.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
5: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
4: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
6: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Goeiedag mevrouw, meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
9: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
8: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
9: Dat ben ik.
10: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
11: Verliefd? Verloofd? Getrouwd? Leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
13: Humo!
14: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
15: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
14: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
15: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
14: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
15: Humo!
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
0: 11 uur, heel erg goedemorgen.
18: VRT Nieuws.
19: Sommige gemeenten willen en kunnen minder sociale woningen bouwen. De 56.000 sociale woningen die de Vlaamse regering extra wil bouwen tegen 2042 zullen er komen. Dat zegt minister van Wonen, Melissa de Prateren, nu 44 gemeenten een uitzondering hebben gevraagd op hun sociale woonplicht. Ze vinden dan bijvoorbeeld dat er te weinig bouwgrond is en ook te duur is om genoeg te kunnen bouwen. Maar die mogelijke uitzonderingen gaan maar over een heel klein deel van het totaal, zegt de Prateren.
20: Dat gaat over een 3000-tal woningen op een pot van 56.000 woningen. Dus het merendeel zal gewoon via de normale procedure worden gebouwd. De uitzonderingen die worden toegekend, ook die woningen zullen nog steeds worden gebouwd, alleen komen die in een losse pot terecht, waar andere gemeenten die soms veel ambitieuzer zijn dan het doel dat wij vanuit Vlaanderen hebben opgelegd, die gemeenten zullen daarop kunnen inzeren en voor hen is dat dan natuurlijk ook een goede zaak, omdat zij dan versneld kunnen gaan bouwen.
19: Een man van 40 uit Temse krijgt een gevangenisstraf van 10 jaar effectief voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een wurgpoging van een vrouw van 29. Hij moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. Het gebeurde allemaal 2 jaar geleden en beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. Het treinverkeer in Nederland is nog altijd ernstig verstoord, vooral in het centrum en het noorden van het land. En mogelijk komt dat door sabotage, want er zijn buizen vastgemaakt aan de sporen, zegt ProRail.
21: Er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. Maar in ieder geval dat het flinke storingen veroorzaakt en waardoor wij al deze plekken bij langs moeten om het spoor weer vrij te kunnen maken en dat reizigers treinen weer kan voortzetten.
19: Er is op dit moment geen hinder bij ons op het spoor. China vraagt de VS om te stoppen met zich voor te bereiden op een oorlog in de ruimte. Voor het eerst hebben de VS toegegeven dat ze wapens hebben geïnstalleerd in de ruimte. Volgens de Amerikanen zijn die nodig om zich te verdedigen tegen vijandelijke aanvallen. Ook Rusland en China zouden dergelijke wapens ontwikkelen. Maar China zegt dat de ruimte geen nieuw slagveld moet worden. Het wordt een zonnige en zomerse dag vandaag met temperaturen tot 27, 28 graden. Tegen vanavond kan het hier en daar wel regenen. Morgen begint nog zonnig met een paar wolken, daarna wel buien en ook gevoelig frisser bij zo'n 18 graden.
16: Studio Brussel.
9: Brussel. Rick de Bruiker.
0: Van de Beatles tot de Beat. Het zit allemaal in de playlist deze voormiddag. En oh ja, het volume gaat omhoog, want de zussen komen langs. De zussen van Ray.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

Your Feet. Aan jou allemaal niet te gehoorzamen, denk ik. Aan Junior, Senior, Ray, dief nee muziek. Is dat nogthans gezegd, als ik het goed heb. Om niks uit te brengen tot ze van straat was. Maar haar zussen hebben haar gelukkig overtuigd. En bijgestaan op deze nieuwe muziek. Joy heet die.

zeer profetisch van de Beatles, want ze krijgen gelijk, hè. Op 15 september 2026, om precies te zijn, zon. Heel erg veel zon, de Beatles. Evie de Visser, die had het straks nog even scherp. Deze voormiddag, na Elderblok en Bob Moses, hun Inner Light.

0: Eefje de Visser en Vlijm Scherp. Zo dadelijk dansen in ons netpak met Triggerfinger.
1: Placebo viert hun 30ste verjaardag met een concert in België. Op zondag 1 november in de AFAS Dome in Antwerpen. 30 jaar iconische muziek en rauwe emotie. Tickets en info, livenation.be. Placebo Live, samen met Studio Brussel.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.

vrijdag is van dat. Nieuwe muziek, nieuw album van Triggerfinger. Na 9 jaar, eerste album zonder hun vriend Lange Polen erbij. Dat belooft wel straf te worden. All This Dancing Around. Het is ongeveer 10 jaar geleden.

het uithalen. Van Clear Soul, Besold en Free. Het is dinsdag, het is bijna 12 uur. Het is bijna uitkijken dus naar die meal prep die nu in de ijskast staat naar jou te loeren. Maar eerst gewoon ons nog verbazen aan hoe dansbaar ze de scheve beats in elkaar komen.

0: Rush richting de broodjeszaak of richting Frietkot deze middag. Kan ze maar. Zelfs op dinsdag. Maar wel op de kalmerende toren alleszins van One Track Brain en zijn Cool Abdul. It's a
1: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker. Cha-cha-cha. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days. En geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Studio Brussel.

stem van Meryem Hassan, beats van One Track Benen, Brainbeater van de Subs uiteraard. Cool Abdul theme song. Zeg, het gaat gebeuren, hè. Oasis komt richting Europa. Na het succes van de reunie van vorig jaar lijkt de ruzie tussen de broers nu echt helemaal bijgelegd. Ze lijken zelfs niet te stoppen. Ze trekken op tour volgend jaar naar de UK, de Verenigde Staten, Ierland en dus ook Europa. Helaas geen stop bij ons om de hoek. Nee, wel in Amsterdam eind juli en in Parijs een paar dagen later. Ja, terug dikke liefde dus tussen de broers of een gespekte rekening, wie zal het zeggen. Maar dat maakt eigenlijk niet uit. Als je de Oasis live aan het werk kan zien, dan denk ik dat het allemaal goed is. Dit is Cigarettes and Alcohol. Live in Manchester vorig jaar.

Rockwell, Somebody's Watching Me. Ondertussen worden hier planten verkocht in de studio. Ze zijn hier voor Kom op tegen kanker om een azalea mij aan te smeren. Maar het is voor het goede doel, dus ik snap het maar al te goed. Ik ga er eentje meenemen. Misschien volgend weekend, als jij mensen tegenkomt, ook eentje in huis halen. Wel genoeg water geven, genoeg zon geven. En daarnaast een radiootje met Studio Brussel. Dat werkt eigenlijk ook altijd heel erg goed. Ik heb nog muziek voor jou tot deze middag, 12 uur. Daarna is dan Gunter D. Pakt nog eentje van de streets. En nieuwe muziek van Ila. Ila en Sorry. Studio.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: We moeten nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, vanavond op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
7: Ah, hoor ik mijn naam?
6: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
7: Ik bouw slim op.
6: Maar niet snel.
7: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
8: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
9: Het pijnlijk moment hiervoor in Jon. Ai, ai, ai, ai, ai.
10: Gebeurt hier.
9: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
10: Het gebeurt hier. Maar ook het
11: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
10: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
12: Nog voor jij kan denken...
13: Ik heb gelijk geen energie.
12: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
14: Oh, mijn rug zit vast.
12: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
15: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
12: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
16: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
17: Klaar?
16: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
17: Ja?
16: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
17: Nog mee?
16: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
17: Gaat het nog?
16: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
17: Kortom?
16: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
17: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
16: Peugeot.
18: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
19: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
20: Dit is Studio Brussel.
21: Studio Brussel.
22: Een hele goede middag, het is 12 uur.
23: VRT Nieuws.
22: Hier is Melina.
24: In Nederland start het treinverkeer opnieuw op. Dat was overal in het land urenlang ernstig verstoord door sabotageacties. In het noorden en het oosten van het land is er wel nog veel hinder. Al op 8 plaatsen zijn buizen gevonden op de sporen. Andere plaatsen worden nog onderzocht. Deze reizigers zijn boos over de sabotageacties.
25: Ik had vanaf Steenwijk deze kant op willen reizen. Maar ja, dat kan dus niet nu met de auto. Ja, ik noem het geen storing. Het is sabotage. Het is de boel lam leggen.
26: Ja, baldadigheid en mensen, dat is natuurlijk vreselijk. Ze moeten gestraft worden, dat alles.
24: Een man van 40 moet 10 jaar naar de cel voor de verkrachting van een vrouw en het proberen wurgen van een andere vrouw. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde beslist. Hij moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. De feiten dateren van 2 jaar geleden. De 2 zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. De slachtoffers reageren opgelucht na de veroordeling.
27: Eén, het is denk ik erkenning voor het feit dat het wat ons is overkomen serieus genomen wordt. Maar 2, als ze ziet wat voor strafblad die persoon heeft, kan hij niet in de maatschappij leven momenteel. Voor mij nooit. En ze erkennen dat wel, vandaar ook die straf. Dus dat geeft toch wel een gerust gevoel ergens. En ik zou het heel erg vinden moest hij nog nieuwe slachtoffers kunnen maken.
24: DNA-onderzoek heeft bevestigd dat de lichamen die eind augustus in de provincie Namen werden gevonden wel degelijk die van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Ook de resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn intussen bekend. Daaruit blijkt dat in het lichaam van de vader sporen van druggebruik zijn aangetroffen. Bij Timeo waren de resultaten negatief. Ook de telefoon van de vader is gevonden en wordt nu verder onderzocht. Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, zegt dat er wel degelijk 56.000 extra sociale woningen bijgebouwd zullen worden tegen 2042. 44 gemeentes hebben intussen al een uitzondering gevraagd op die plicht. Onder meer Braschaat in Antwerpen vraagt uitstel. De gemeente vond nog geen geschikte bouwgronden om de inhaalbeweging te maken, zegt schepen van Wonen, Joris van Kouwelaert.
0: Er is een bepaalde zone in Braschaat waar dat een worg op is. Dus een watergevoelig open ruimtegebied. Het is een zone die voorzien was voor sociale woningbouw. Maar die omwille van het feit dat die zeer watergevoelig is, mag er niet meer op gebouwd worden.
24: Minister De Prater zegt dat niet alle aanvragen voor een uitzondering aanvaard zullen worden. En als een gemeente toch een uitzondering krijgt, komen er extra sociale woningen bij op andere plaatsen. En het wereldkampioenschap atletiek zal in 2029 voor het eerst in Afrika georganiseerd worden. Nairobi in Kenia wordt dan de gaststad van het WK. Deze namiddag warm en vrij zonnig. We halen tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en dan tot 19 graden.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
2: Brussel.
3: 5 over 12.
2: Gunter D.
13: Een hele goede middag. 12 uur gepasseerd. Hoog tijd dus om weer eens een nieuwe 5 over 12 te maken. We beginnen eraan na Disclosure.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Exposure. Dat was Tondo.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: De zon doet overuren. Vandaag kunnen we zelfs temperatuur tot 27 graden verwachten. En dat na al een hele prachtige zomer. Dus misschien is het wel even tijd om de zon te bedanken deze middag. Wat wil jij graag zeggen tegen de zon? Welk complimentje verdient de zon voor al dat harde werk van de voorbije maanden en ook van vandaag? Stuur het nu door via de app van VRT Max. Jouw boodschapjes, jouw complimentjes gericht aan de zon. Ik zal beginnen. Het is een beetje een originele bedanking, maar goed, het is gewoon om erin te komen natuurlijk en jullie op weg te helpen. Dus doe vooral beter in de VRT Max app. Beste zon, thank you.
1: 5 over 12. Studio Brussel.

0: The Tempo Trap en Sweet Disposition. De zon die straalt erop los vandaag. Niet alleen tijdens de voorbije maanden, maar dus ook vandaag met temperaturen tot 27 graden. Hoog tijd dus om eens een complimentje te geven aan de zon. Een bedankje. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in de app van VRT Max. Sverre uit Mechelen die wil graag dit complimentje geven aan de zon. You light up my life. Van Aretha Franklin. En Lieve uit Oostende, die wil graag dit zeggen tegen de zon. You're beautiful.
1: You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true.
0: Van James Blunt uiteraard. Welk complimentje wil jij geven aan de zon? Voor al haar harde werk van de voorbije maanden en vandaag. Stuur het nu door via de app van VRT Max. Straks de 5 leukste. En dat naar Baloo Brigada.

0: Onze grensdeurwaarder, mevrouw Van Burm, die staat bij haar gong en ze gaat er nu op slaan. Dat wil zeggen dat zij de inzendingen gaat afsluiten, al jullie inzendingen bekijken en er een top 5 van maken. En die hoor je zo na de National.
1: Laat je meeslepen door Rye X. De Australische singer-songwriter brengt zijn betoverende muziek naar België. Op vrijdag 9 april 2027 in Fort Nationaal in Brussel. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Rye X Live, samen met Studio Brussel. Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5.000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

0: The National. En Bloodbus, Ohio.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
0: De zon maakt overuren. Niet alleen tijdens de vakantiemaanden straalde ze volop. Ook vandaag doet ze haar best. Daarom is het vanmiddag misschien wel een gepast moment om een complimentje uit te delen aan de zon voor al dat harde werk. We hebben een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op 5 staat de suggestie van Maarten uit de Pinte. Goedemiddag, Maarten.
3: Goedemiddag, Kinder.
0: Goedemiddag en gefeliciteerd met jouw 5e plek.
3: Ja, dank u.
0: Ben je in de mogelijkheid vandaag om te genieten van de zon, om lekker aan vitamine D te slurpen?
3: Het zal redelijk beperkt zijn, want ik heb een werkdag vandaag. Maar ik kijk wel uit mijn raam naar de zon. Dus,
0: kijk, dat is toch al iets.
3: Tegen de avond zal het wel lukken.
0: Ja. Oké. Heel interessant allemaal. We moeten verder helaas. En dat met de vraag van vandaag. Welke boodschap heb jij voor de hardwerkende zon?
3: You're gorgeous van Diddy Birds.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 5.

0: was Fred Again. Ze weet van geen ophouden, de zon. Na al haar harde werk in de maanden juli en augustus schijnt ze er vandaag weer op los. En ook volgende week kunnen we temperatuur tot 24 graden verwachten. Hoog tijd dus om de zon te eren en te bedanken voor al dat werk. En dat met een top 5 van complimentjes gericht aan de zon. We zitten op plek 4 van die top 5 en daar staan de mooie woorden van Marie uit Ter Alphene. Zij heeft deze boodschap voor de hardwerkende zon. Can't take my eyes off you. Frankie Valli.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 4.

0: De top 3 van vandaag die krijg je zo meteen te horen. En dat na Calvin Harris.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
3: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.

0: Calvin Harris en Blessings.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
1: Gunter D.
0: De zon blijft maar stralen. Vandaag kunnen we temperaturen verwachten tot 27 graden. En dat na al dat werk van de voorbije maanden. Hoog tijd dus om de zon in het zonnetje te zetten. We hebben een top 5 gemaakt van al jullie complimentjes aan de zon. En we zitten bij de top 3. En op 3 staat de inzending van Sylvia uit Blankenbergen. Goedemiddag, Sylviatje.
3: Dag, Gunther.
0: Goedemiddag. Zeg, en proficiat hè, met jouw derde plek.
3: Dankjewel.
0: Goed gedaan, baby. Oh. Schijnt de zon daar ook aan het zeetje, zoals hier in Brussel?
3: Ja, de zon schijnt.
0: Oh, oké, dus je zit lekker aan fotosynthese te doen. Heerlijk is dat, hè?
3: Ja. Ja, hoor.
0: Heel leuk. Goed, we zijn benieuwd. Welke boodschap heb jij voor de hardwerkende zon?
3: De best van Tina Turner.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 3.

0: dat is een zekere zon. Simply the best. Want ik kijk door het raam en ik zie de zon flink schijnen. En dat heeft ze ook de afgelopen maanden al gedaan. Hoog tijd dus om de zon eens te bedanken met een top 5 van complimentjes gericht dus aan die prachtige zon. We zitten op plek 2 en daar staat de suggestie van Lize uit Wetteren. Zij wil graag dit zeggen tegen de zon om haar te bedanken voor al dat harde labeur. Superstar, hier is Jamilia.
1: Studio Brussel, 5 over 12.
2: Nummer 2.

0: was Jamilia.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 complimentjes gericht aan de hardwerkende zon. Op 5, You're Gorgeous van Baby Bird. Op 4, Can't Take My Eyes Off You van Frankie Valli. Op 3, Simply the Best van Tina Turner. En zo net dus Superstar van Jamilia op 2. En op plek 1, daar staat de suggestie van Julie uit Sleidingen. Goedemiddag, Julie.
2: Hallo.
0: Hallo, ze zijn proficiat met jouw eerste plek.
2: Dank u.
0: En dat niet alleen, want jij bent vandaag ook...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey.
0: Goed gedaan, en wij zijn vooral benieuwd, welke boodschap heb jij voor de hardwerkende zon?
2: Ja, ik zou graag dat u heel vaak blijft. Dus stay, please.
3: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer

0: Bladhuis.
1: Used and Stay. Blijf bij Studio Brussel, want ze komt eraan. My sunshine. My baby. Kiki.

0: The people of Israel are with you.
1: Honger.
2: Did I say that?
1: Tarieven.
2: I can't believe I said that.
1: Europa in woelig water.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: China.
4: God is good.
1: Rusland.
5: Zielde militarisatie Europa.
1: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
6: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
7: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu 20% korting op je keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
11: Voor als je mening telt.
12: Zal wel zijn.
11: Voor als de planeet ook telt.
12: Allokers, pro-planeet hier.
11: En voor als elke cent telt.
12: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
11: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
10: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
11: Voor jezelf, je streek en de planeet.
10: Verikabank.
11: Klaar voor nog eens 100 jaar.
13: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
14: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
15: Immoscoopman!
14: Een zeer serieuze partij.
13: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
15: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
14: Ja, dat is een cape.
13: Ah, een cape?
15: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Immoscoopman!
11: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
17: We're not gonna die out here.
11: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
18: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
19: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
18: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
20: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Dit is Studio Brussel.
21: Studio Brussel.
22: 1 uur, een heel erg goede namiddag.
23: VRT Nieuws.
22: Melina Verbeek. Er zijn nog nieuwe sabotageacties op het Nederlandse spoor. Op een 30-tal plaatsen in Nederland zijn al buizen of ander materieel gevonden op de sporen dat daar met opzet is neergelegd om het treinverkeer te saboteren. Op plaatsen waar de sporen al werden vrijgemaakt is er nieuwe sabotage. Spoorwegbeheerder ProRail geeft al het gevonden bewijsmateriaal door aan de politie.
24: De omvang is inderdaad groot, maar naast dat is het ook gewoon dat we ter plekke ook hebben gezien dat er inderdaad dit moedwillig daar is neergelegd. Dus op het moment dat we dat hebben aangetroffen, hebben we ook gelijk de politie ingeschakeld. Zij doen ook groot onderzoek. En wij zullen hen daarbij helpen door ook aanleveren van beeldmateriaal als dat aanwezig is. Om in ieder geval zo snel mogelijk te kunnen kijken wie hier achter zit.
22: Een man van 40 uit Temse in Oost-Vlaanderen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor de verkrachting van een vrouw en het proberen wurgen van een andere vrouw. De man moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. De feiten dateren van 2 jaar geleden. DNA linkte de 2 zaken aan dezelfde dader. Die was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De advocaat van de 2 slachtoffers is tevreden met de uitspraak.
25: Een zeer strenge bestraffing, ook een terechte bestraffing voor gruwelijke feiten. Die gewoon heeft gezegd, zulke feiten op zich van vrouwen zijn onaanvaardbaar en de rechtbank. Frank is daar in meegaan, heeft een duidelijk signaal afgeleverd. Maar belangrijk is nu dat de rechtbank ook nog een 5 jaar extra ter beschikkingstelling heeft uitgesproken. Wat betekent dat de man eigenlijk nog verder kan opgevolgd worden. En als blijkt dat hij nog even gevaarlijk is en dat hij nu is, dat hij dan niet zal buitenkomen na die 10 jaar, maar nog extra 5 jaar in de gevangenis kan opgesloten blijven.
22: DNA-onderzoek heeft bevestigd dat de lichamen die eind augustus in Ouen in de provincie Namen gevonden werden, wel degelijk die van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Ook de resultaten van een toxicologisch onderzoek zijn nu bekend. Daaruit blijkt dat er in het lichaam van de vader sporen van druggebruik zijn gevonden, bij Timeo niet. Ook de gsm van de vader is gevonden en wordt nu verder onderzocht. In het Europees Parlement zijn er twijfels of de nieuwe regels rond sociale media wel effect zullen hebben. In een gelekt voorstel van de Europese Commissie staat dat kinderen jonger dan 15 maar beperkt toegang zouden krijgen tot sociale media, zoals Instagram en YouTube. Vanaf 13 jaar mag je wel een account maken, maar dan zijn er beperkingen op contacten en hoe lang je op het platform mag. Een stap vooruit, zegt Europarlementslid voor CD&V Lisbeth Somma, maar de vraag is of dat ook nageleefd zal worden.
0: We gaan hier de platformen verantwoordelijk stellen. We weten ook met de huidige wetgeving die eigenlijk al toezicht en aanpak moet doen om sociale media en online veiliger te maken, dat de platformen daar heel vaak eigenlijk niet doen wat ze moeten doen. Dus daar gaan we toch veel meer toezicht vanuit de Europese Commissie op moeten toepassen. En we gaan moeten zien of die Europese leeftijdsverificatie-app of die misschien kan helpen om dit effectief te laten afdwingen.
22: De Europese Commissie vergadert vandaag nog over de tekst. Donderdag wordt die definitief voorgesteld. En het wereldkampioenschap atletiek zal in 2029 voor het eerst in Afrika georganiseerd worden. Nairobi in Kenia wordt dan de gaststad van het WK. Deze namiddag warm en vrij zonnig. We halen tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien. En dan nog tot 19 graden.
2: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
3: Studio Brussel.
4: Kirsten Lemaire.
21: Ah, heerlijk daarbuiten. Het voelt weer als zomer. Dus hou ons nu nog tegen 3 uur bakken goede muziek. Speciaal voor jou.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.
26: Hey, hey, hey. Good to see you. Come on, let's go.
27: Yeah, let's go.

Maar voor Macklemore even geen feest. Hij mag niet langer het voorprogramma verzorgen van Ed Sheeran tijdens de Loop-tournee, omdat te veel Amerikanen aanstoot nemen aan zijn uitspraken over Palestina op het podium. En een stadion-eigenaar Ed Sheeran ook onder druk zetten om Macklemore effectief te weren. Twee vrienden nogthans. Veel discussie daarover. Je hoort het straks uitgebreid bij Nona en Thibaut tussen 4 en 6. Dit is Royal Blood.

Scott is een DJ en Maxi Jazz zijn allerfavorietste MC. Je hoorde Faithless, een heel erg goede namiddag, bijna 1:15. En met dat zonnetje daarbuiten moeten we wat zonnige muziek spelen, toch? We gaan daarvan genieten de hele namiddag. Jungle is altijd zonnig, altijd dansbaar ook. Someday, somewhere.

Someday Somewhere Jungle. Heel veel ophef na die pikante reclamespot met actrice Sydney Sweeney. Het was een spot voor sportvoorspellingen, voor een merk dat dat wou promoten. Ze is daar het nieuwe gezicht van, maar weinig kleren en gewoon een pikant filmpje. En deze muziek werd ook gebruikt, maar vooral het ging helemaal niet over sport. Dus de hele sportwereld op haar achterpoten. Anderson .Paak, die heb ik nog niet horen reageren, maar het is dit nummer dat in die spot zit. Calm down, Anderson .Paak.

0: De soundtrack bij die veelbesproken reclame die totaal niet over sport gaat. Met Sydney Sweeney, die onder andere staat te golven in een witte onderbroek en enkel een onderbroek. Anderson Paak met Calm Down.
1: Pussyfur, het veelzijdige collectief rond Maynard James Keenan, Matt Mitchell en Carina Round komt naar België. Op 2 november brengen ze hun nieuwe album naar Ancien Belgique. Donkere elektronica, postpunk, goth en scherpe humor. Pussyfur live. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Studio Brussel.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank. Excellent.
4: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
5: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
5: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Studio Brussel.
11: Hey.

Leuke nootjes, leuk kinderkoor bij Gabriel Rios en Broad Daylight. Dat zonnetje dat vraagt ook om hele fijne gitaartjes. From Down Under deze keer, dit is Royal Otis met Sophie.

Het duet waarvan je niet wist dat het ooit zou komen, maar het werkt wonderwel, die stemmen van Olivia Rodrigo en Robert Smith van The Cure samen, What's Wrong With Me. Dit is Young Yellow en Koppegaard.

0: Kate Fire, veel nooit stuurt Erik. Het is nog maar ook ready to start en ook ready voor die nieuwe hotshot straks.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
1: B-bad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
10: En voor mijn pensioen?
11: Tweede of derde pijler, juffrouw?
10: Wat lief?
11: En hebt u een VAPZ?
10: Wat?
11: Wat is een VAPZ, juffrouw?
10: Ik weet niet.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
13: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
14: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
15: Het is maar een 20 seconden spot.
13: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
14: Ja, heel sterk, hè.
16: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
17: Studio Brussel.
18: Aan de slow. Take out the slow.

0: My Soul, dat was Beyoncé, bijna kwart voor twee.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En wij zijn al heel lang fan van The War on Drugs. Ze hebben nieuwe muziek, een nieuw nummer, nog geen nieuws van een nieuwe plaat of een nieuwe tournee. Maar we hebben ze natuurlijk bij het begin van de zomer gezien. Ze hebben toen ook een repetitie gespeeld waar wij enkele luisteraars naartoe hebben mogen sturen vlak voor die grote show op Rock Werchter. En ze speelden op Werchter dat nummer dat je nu zo meteen gaat horen, Who's That? En ik kan je ook vertellen dat dat ook op de soundtrack staat van FIFA 2027. Dus zeer veel mensen zullen het horen. En jij hoort het nu.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week...

Kijf OMD, hier laden mijn batterijen terug van op. Voilà, graag gedaan. En weet dat ze dit jaar naar de Night of the Proms komen in Antwerpen, die Britse synthpop-pioniers. Dus ze staan mee daar op de affiche. Dus het wordt een beetje met een symfonische dimensie daar. Eind november is dat in Antwerpen, in de Avansdome. Live, live is music.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, vanavond op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
7: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
8: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
9: We're not gonna die out here.
8: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis, Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
10: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
11: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
10: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
11: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
10: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Meer tijd voor jezelf nodig?
13: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamers doen. En de slaapkamer kuisen.
12: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
13: Even helemaal niks.
12: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
14: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
16: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
15: Tot 10 jaar?
16: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
15: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
16: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: 2 uur, een heel erg goedemiddag.
20: VRT Nieuws.
19: Melina Verbeek. In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart. Op dat proces staan 46 mensen terecht voor de handeling cannabis, cocaïne en ecstasy in de Matongewijk in Brussel. De politie rolde de bende vorig jaar op. Ze zou op 3 jaar tijd meer dan €6 miljoen verdiend hebben met de drugs. De advocaat van een van de beklaagden vindt dat het gerecht hier onterecht een symbooldossier van maakt om te tonen hoe kordaat het de drugsproblematiek aanpakt.
21: Iedereen die daar in Matonge aangeraakt of betrokken is geweest met drugs, is hier vandaag op de zitting. Het zijn allemaal kleine dossiers, ook mensen, de helft van de helft. Alleen niemand kent elkaar eigenlijk in dit dossier. Hier zeer duidelijk.
19: In Nederland zijn er nog altijd nieuwe sabotageacties aan treinsporen. Op zo'n 30 plaatsen zijn buizen of andere spullen gevonden op de sporen. Op plaatsen waar de sporen al werden vrijgemaakt, is er nieuwe sabotage. Alles wordt aan de politie bezorgd, zegt spoorwegbeheerder ProRail.
22: Wat er op het spoor ligt, halen wij zo snel mogelijk weg. Proberen we ook veilig te stellen, zodat in ieder geval bewijsmateriaal ook veilig wordt gesteld en de politie daarmee aan de slag kan. En op het moment dat dat vrij wordt gemaakt, dan kan het treinverkeer weer worden opgestart.
19: Langs de snelwegen in Nederland zijn er intussen hooibalen in brand gestoken. Mogelijk is dat het werk van boeren die gezegd hadden dat ze vandaag zouden protesteren. Of er een link is met de sabotage op het spoor is nog niet duidelijk. In het Europees Parlement zijn er twijfels of de nieuwe regels rond sociale media wel effect zullen hebben. In een voorstel van de Europese Commissie staat dat kinderen jonger dan 15 maar beperkt toegang zouden krijgen tot sociale media, zoals Instagram en YouTube. Vanaf 13 jaar mag je wel een account maken, maar onder ouderlijk toezicht en beperkte surftijd. Hilde Voutmans, Europarlementslid voor Anders, vindt zo'n leeftijdsgrens geen goede oplossing.
23: Ik geloof er niet in. Ik denk echt dat het een schijnoplossing is. Ik denk dat jongeren de leeftijdsgrens altijd gaan proberen te ontwijken.
9: Ik denk echt niet dat we met bijkomende wetgeving die schadelijke effecten van het internet gaan beperken. Ik denk dat we veel meer moeten inzetten op mediawijsheid, om jongeren te begeleiden. En ik denk echt niet dat Europa met dit soort wetgeving nu weer moet afkomen. Dat vingertje en die verboden.
19: De Europese Commissie vergadert nog over de tekst. Donderdag wordt die definitief voorgesteld. En de zangeres van de Franse rockgroep Lerita Mitsuko is overleden. Catherine Ringer is gestorven aan kanker. Ze werd 68. Bij ons is ze vooral bekend van deze hit. Met

0: zonnig en warm weer tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien en dan 19 graden.
1: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: How do we feel, Belgium?
2: Can you believe it?
3: Make some noise out
2: there! Luister de hele dag naar Studio Brussel.
4: En win jouw ticket voor de beste concerten.
2: Studio Brussel.
4: Kirsten Lemaire.
5: Als je fan bent van Nothing But Thieves en je hebt nog geen ticket voor die exclusieve AB-show nu zaterdag, blijf luisteren en waag dan straks je kans.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Falling in the Deep van Adele. Je hebt het gehoord. Straks Ticket Tuesday voor Nothing But Thieves. Maar eerst een muzikale ode. Het zat daarnet in het nieuws. De Franse zangeres Catherine Ranger is op 68-jarige leeftijd overleden aan kanker. Die naam die zal je misschien weinig zeggen, maar het duo waar ze in zat wel. Ranger maakte namelijk deel uit van de groep Le Rita Mitsuko. Heerlijke duo was dat. Vooral bekend van dit nummer, Marcia Baila. Een gigahit in de jaren 80. We gaan nog eens luisteren.

Marcia Baila, een ode aan danseres Marcia Moretto, een vriendin van Lerita Mitsuko die op jonge leeftijd overleed aan borstkanker. Intriest om nu te horen dat de zangeres Catherine Ranger ook aan kanker is gestorven, net als haar partner en de andere helft van het muziekduo Fred. Je hoorde Lerita Mitsuko. We gaan terug naar ons land met deze Kids with Buns. Het is een nieuwste single, dit is Best Friend.

Hoppa, stuurt Robin via de VRT Max app. Ik snap helemaal wat daarmee bedoeld wordt na deze domino van Oxia. En Kaat, die vraagt zich af in de app, wat moet ik precies doen voor dat duo-ticket van Nothing But Thieves? Gewoon blijven luisteren in de eerste plaats. Als je naar de AB Club wil, nu zaterdag voor die speciale show. En als je Nothing But Thieves op de radio hoort, dan stuur je Ticket Tuesday via de VRT Max app.

0: Antwerp. Op 10 november. 1 ticket, 1 stad, oneindig veel sidequests. Ontdek 150 Belgische artiesten op 40 unieke locaties. Van het Mas, schoolverdiep in het stadhuis en de Singel, tot het Centraal Station en natuurlijk de vertrouwde iconische clubs. Tickets en info, full-circle.be. Samen met Studio Brussel.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee? Met het leven.
0: Studio Brussel. Please, man. Pretty please with a cherry on top, game.

doet, dan komen de toeters en de steelpens naar boven. Muramasa en A$AP Rocky en een paar margaritas in Lovesick. Een heel erg goede namiddag. Ik denk dat er intussen al ontzettend veel studies zijn gemaakt over hoeveel muzieknummers er wel niet over de liefde gaan. De vorige, check. Want ja, Lovesick. En de volgende ook, check. Dit is de nieuwste Jake Bernhardt, Love Is On My Mind. Ja.

Voor sommige mensen is dit een speciaal plaatje. Pieter Jan die stuurt net via de VRT Max-app Bliss. Al een jaar of 17 mijn ringtone en tot op vandaag nog steeds meer dan terecht topplaatje. Wat ik me dan wel afvraag, Pieter Jan, is dat dan ook een soort van Pavlov-reflex? Als je Bliss dan op de radio hoort, zoals nu, denk je dan, ah, iemand probeert mij te bellen? Vroeg het mij gewoon af. Goeie ringtone wel. Bliss van Muse. Ah, leven de zon. Leven deze dinsdag. Want het is Ticket Tuesday. En ja, effectief. Dit uur gaan we dat nog

0: Katrien vraagt, waar kan ik stemmen op de afrekening? Via VRT Max. Al weken op 1 in de afrekening. Deze Phoebe Bridgers en Lost Boys. Een oorworm. Ik zing dat heel vaak vanzelf op de fiets.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Ja, en vandaag met tickets voor Nothing But Thieves, want die gaan iets speciaals doen. Die gaan 3 shows spelen in 3 verschillende landen op 1 dag. En ons land is, ja, net als die 2 andere landen, zaterdag al aan de beurt, want dat nieuws kwam er plots. De ticketverkoop begon plots en het spel was meteen uitverkocht natuurlijk, want dat concert, die release show eigenlijk, die vindt plaats in de AB Club in Brussel. Nu zaterdag dag al om 4:30, een speciaal uur, maar het zal de moeite zijn, want dan ga je als eerste dat nieuwe album Stray Dogs live kunnen ontdekken. Dus iedereen wil daarbij zijn als je fan bent van Nothing But Thieves. Het plan is, als je Nothing But Thieves dit uur nog hoort, dan stuur je Ticket Tuesday en je telefoonnummer via de VRT Max app.
1: Papa Roach komt terug naar België. Of the Roach Tour met Landmarks en Sweet Theory als special guests. Op zaterdag 28 november in de ING Arena in Brussel. Tickets en info livenation.be. Papa Roach Live samen met Studio Brussel.
3: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
3: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
2: Studio Brussel.

0: Brussel.
1: Ticket Tuesday.
0: Ticket Tuesday.
2: De VRT Max-app die is hier even roodgloeiend geworden terwijl je naar Impossible van Nothing But Thieves aan het luisteren was. Prachtig nummer. En hoe schoon zou het zijn dat computer er nu jouw telefoonnummer uitpikt zodat niets onmogelijk lijkt en ik jou nog naar dat uitverkochte en exclusieve concert van Nothing But Thieves kan sturen met twee. Nu zaterdag al in de AB Club in Brussel. Kijk naar je telefoon, want misschien gaat die nu wel af.
3: Hallo, met Katrien.
2: Ah, goedemiddag, Katrien. Met Kirsten van Studio Brussel.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, goedemiddag.
2: Je verwachtte mij precies op de een of andere manier, Katrien.
3: Ik hoopte nu heel hard aan de lijn te krijgen vandaag. Ik plak echt aan mijn telefoon vandaag.
2: Ah, dat is zeer goed. Kijk, voilà. Dat stukje is al in orde. Katrien, waarom wil jij zaterdag naar Nothing But Thieves?
3: Ja, ik ben echt fan. Sinds een paar jaar hebben die mijn hart gestolen. Ik ben er al voor naar Barcelona gegaan. Mijn tickets voor Amsterdam en Brussel en Antwerpen volgend jaar zijn binnen.
2: Oh.
3: Maar dit is iets anders, hè. Het is echt in een kleine club, dus ja.
2: Ja, zou je zo iemand zijn als je erbij bent die dan echt naar voren gaat kruipen, helemaal vooraan gaat staan om het allemaal goed te kunnen horen en zien?
3: Het zou kunnen. Het zou heel goed kunnen. Ja.
2: Het zou heel fantastisch zijn mocht jij daarbij zijn als zeer grote fan. Katrien, je weet, ik moet een vraag stellen.
3: Ja.
2: Dat is zo, hè. Dat is het wedstrijdreglement. Daar hoort een vraag bij. Luister goed, Katrien. Volgende week verschijnt dus die nieuwe plaat Stray Dogs van Nothing But Thieves. Ja. Om dat te vieren speelt de band in verschillende steden, in drie verschillende landen, op één dag. Ze starten nu zaterdag 's morgens in Utrecht. Dan spelen ze om 16:30 in Brussel. Maar waar eindigen ze 's avonds hopelijk op tijd?
3: In Londen.
2: Oh, ik hoor jouw ademhaling. Die is zo super luid en super zwaar.
3: Ja, ze gaan naar Londen.
2: Ze gaan naar Londen. Ze gaan naar Londen en jij gaat naar de AB.
3: Dankjewel. Amai, absoluut.
2: Met veel plezier.
3: Dankjewel.
2: Amai, is dit de grote opluchting, Katrien?
3: Dat is het. Nu kan ik mij terugfocussen op mijn werk. Sorry, baas.
2: Ja. Wat doe je van werk?
3: Dat ga ik niet zeggen. Nee. Stel je voor dat je luistert.
2: Nee. Ah ja, nee, voilà. Kijk. We gaan niks jinxen. In elk geval, Katrien, je bent er zaterdag bij. Kruip maar helemaal naar voren. Wie ga je nog meepakken? Wie mag er mee?
3: Mijn nicht. We hebben vrijdag alles geprobeerd om de pre-sale te hebben. En dat is allemaal niet gelukt. Dus die ga ik nu bellen en zeggen dat ze mee kan.
2: Oh, ja. Zalig. Kijk, een concertdate met je nicht. Geniet ervan zaterdag.
3: Dank u.
2: Dag, Katrien.
0: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
1: Studio Brussel
0: is Ticket Tuesday.
1: Luister.
0: Speel mee.
1: En win jouw ticket.
0: Studio Brussel.

0: Verel over de liefde, hè? Mrs. Van Dominic Fijk.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: Zie het.
7: Grazer!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelukkig geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
0: Studio Brussel. Het is 3:00 en heel goedemiddag.
12: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek. Dieseltanken wordt vanaf morgen duurder. De prijs van diesel staat morgen bijna op het hoogste niveau van dit jaar. Een liter kost dan maximaal €2,47. Stookolie is nu dubbel zo duur als een jaar geleden. Door die dure olie zullen ook andere prijzen verder stijgen, zegt Tom Simons van de bank KBC.
13: Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek, toekoer dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En binnenkort hebben we het herfst- en het winterseizoen, dus ook de verwarming wordt een pak duurder. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten. Die uiteindelijk, zoals altijd, de volle rekening van de inflatie betalen.
0: De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart. Op dat proces staan 46 mensen terecht voor de handel in cannabis, cocaïne en ecstasy in de Matongewijk in Brussel. De politie rolde de bende vorig jaar op. Ze zou op 3 jaar tijd meer dan €6 miljoen verdiend hebben met de drugs. De advocaat van een van de beklaagden vindt dat het gerecht hier onterecht een symbooldossier van maakt om te tonen dat het de drugsproblematiek fors aanpakt.
14: Iedereen die daar in Matonge aangeraakt of betrokken is geweest met drugs, is hier vandaag op de zitting. Het zijn allemaal kleine dossiers, ook mensen, de helft van de helft. Alleen niemand kent elkaar eigenlijk in dit dossier zeer duidelijk.
0: De Belgische telecomsector heeft 103 miljoen valse telefoonoproepen geblokkeerd in de eerste helft van dit jaar. Daarnaast zijn er ook meer dan 7 miljoen sms'en onderschept en 400 miljoen e-mails. De fraude die het meeste voorkomt is spoofing, criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie, zoals bijvoorbeeld een bank. De telecomoperatoren zeggen dat de fraude intussen verschuift naar WhatsApp, omdat de operatoren daar minder vat op hebben. In Nederland zijn er nog altijd enkele branden langs autosnelwegen, maar er is geen hinder meer voor het verkeer. Rond de middag werden hooibalen in brand gestoken langs enkele autosnelwegen daar. Mogelijk door een radicale boerenorganisatie die acties had aangekondigd op Prinsjesdag, vandaag dus. De boeren protesteren tegen het stikstofbeleid. Er zijn ook al een hele dag sabotageacties op het spoor in Nederland. Het is niet duidelijk of die twee acties iets met elkaar te maken hebben. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 honderdjarigen. Japan heeft de op 1 na oudste bevolking ter wereld, na Monaco. En 90% van die honderdjarigen zijn vrouwen. Intussen blijft het geboortecijfer in Japan wel dalen. Het gemiddelde aantal kinderen per Japanse vrouw ligt op 1,1. In de Japanse hoofdstad Tokio is dat zelfs minder dan 1. Op dit moment heeft Japan een bevolking van ruim 122 miljoen mensen.
7: Zonnig en warm weer tot 28 graden vandaag. Morgen krijgen we meer wolken en ook buien. Dan halen we tot 19 graden.
10: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
12: Brussel. Kirsten Lemaire.
15: Allemaal op een Japans dieet, zeg. Dan worden we misschien ook 100 en allemaal blijven dansen, want dat is gewoon plezant en gezond. Dit is Amerie.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

schudden met alles wat je hebt in het zonneke vandaag. One Thing van Amory. Zometeen kan je meezingen met Gauthier en Kimbra. Misschien met z'n tweeën. Altijd leuk. En anders is eerst dit nog. Up tempo nummer. Zo kennen we ze. Kasabian and Nothing Better Than This.

0: Dankjewel voor al die schone duetten daar.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: By the way, dit zijn de Peppers.

0: heerlijke sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Goeiedag, mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
2: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: Kom in september met twee of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Studio Brussel.

Een zonnige dag zonder reggae, dat is niet echt een zonnige dag, toch? Bob Marley en Is This Love. Zullen we nog eens teruggaan naar Pukkelpop, naar Bazaar, op dat grote, grote podium? 1, 2, 3...

Oké, Pukkelpop. Geen excuses. Ik wil het fucking weg. Maar mijn lid worden. Ik wil iedereen zien springen. Van voor tot van achter. Ik wil de wij doen daveren op zijn grondvesten. Mooi zin.

Ai, ai, ai. In Lichtervelde is de zon reeds van deze middag achter de wolken verdwenen. Sorry Henk, om dat te moeten horen. Maar we gaan nog zonnige plaatjes spelen. Je kreeg Sam Fender en Olivia Dean natuurlijk met Rain Me In.

0: heerlijke collectief IJsland staat na een hopeloos uitverkochte clubshow op 30 oktober in Trix. In het voorjaar dan nog eens in Trix in de grote zaal. Toen ze op Pukkelpop bij mij in de studio langskwamen, was dat concert nog niet uitverkocht. Maar nu dus wel. Want intussen danst iedereen al maanden op dit nummer Tijdsgeest. En er zijn zelfs richtlijnen in de lyrics geslopen.
1: Voor de mensen die het nummer niet kennen, er zit een heel intelligent stuk tekst aan het einde van het liedje. Waarin we zeggen, we gaan achteruit en we gaan vooruit. En je raadt het niet wat er dan gebeurt?
0: Nee. Ze doen het gewoon.
1: Ze doen dat.
2: There's levels to this shit, gewoon.
0: Ja, ze doen het effectief gewoon. Dat is op zich wel zeer opmerkelijk. En misschien gaat dat ook wel weer gebeuren op die zaalshows. Tenminste, als je tickets had. Adel, Seb en Faisal samen dus IJsland.

0: handig om te weten hoe je dan moet bewegen op dit nummer. Bommetje, deze tijdsgeest van IJsland. Zometeen Arctic Monkeys.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Verica Bank. Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
5: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
4: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
5: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
4: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Goh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
1: Debat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, graag iets Japandi.
12: Ibiza. Ruim. Jongen, niet te groot, hè.
11: Kleurrijk.
12: Ja, met veel beige.
10: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: prachtig tijdloos toch, deze Heart of Glass van Blondie. Bijna 4 uur. Nona en Thibaut die staan al te trappelen, maar eerst nog dit.
1: Life is music.

0: Leven we binnenkort in een narco-staat?
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, vanavond op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd, dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: En er trekt een actieve
6: omringzone
5: over het land met
6: wat... Oh, schat, kijk eens naar de lichten. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over je verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 hassen avocados voor €3.
12: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
11: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: 4 uur, een hele goede middag.
16: VRT Nieuws.
15: Met Melina Verbeek.
17: Diesel en stookolie worden weer duurder. De prijs van diesel komt morgen in de buurt van de recordprijs enkele maanden geleden. Een liter kost vanaf morgen maximaal €2,47. Stookolie is nu dubbel zo duur als een jaar geleden. De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten en die prijs zal niet snel structureel zakken, zegt econoom Tom Simons van KBC.
18: Op dit moment zie je dat de vooruitzichten voor de olieprijs altijd maar wat wordt opgetrokken, omdat een oplossing van dat geopolitiek conflict in het Midden-Oosten verder en verder weg lijkt. En dat we ook nog de energievoorraden, vooral dan in Europa en in Azië moeten aangevuld krijgen. Dus de vooruitzichten zijn dat die dieselprijzen mogelijk misschien wel een beetje kunnen zakken, maar zeker niet structureel. Dus het zal eerst moeten opgelost worden in Iran. Tot op dat moment zullen we moeten blijven vullen met dure diesel.
17: Bijna de helft van het fietsverkeer 's ochtends zijn kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Fietsersbond. Die telde eind mei op 21 plaatsen hoeveel kinderen en jongeren fietsen tijdens de ochtendspits.
19: Dat gaat zowel over kleuters, lagere schoolkinderen als middelbare schoolkinderen. Wat ons is opgevallen is dat er iets meer kinderen zelfstandig fietsen op het platteland dan in steden. Dat kan te maken hebben met het feit dat er in steden scholen dichter bij de woonplaats van de kinderen liggen en dat die dan ook makkelijker te voet gaan. Maar wat we vooral positief vinden is dat op het platteland heel veel kinderen zelfstandig naar school fietsen.
17: De overheidsdienst Economie en de Pro League Voetbal starten een campagne om te waarschuwen voor de risico's van illegaal streamen. In ons land is er een groot legaal streamingaanbod met bijvoorbeeld Streams, DAZN of VRT Max. Maar toch blijven nog altijd 100.000 Belgen illegale streamingwebsites gebruiken. En dat is gevaarlijk, zegt de FOT Economie.
20: Consumenten zijn er zich ook vaak niet van bewust dat er achter deze illegale websites georganiseerde misdaad schuil gaat. Zij beschikken op deze manier over heel veel gegevens, zoals de naam, contactgegevens, maar ook bankgegevens. En die worden dan weer doorverkocht en gebruikt voor phishing en andere vormen van oplichting. En daar willen we de mensen zeker ook op wijzen.
17: In Nederland rijden nog altijd minder treinen na sabotageacties op het spoor. Op verschillende plaatsen werden buizen vastgemaakt aan de sporen. Rond de middag stonden er ook hooibalen in brand langs autosnelwegen. Er was ook even hinder voor het verkeer daar. De hooibranden werden opgeëist door een radicale boerenorganisatie. Die had acties tegen het stikstofbeleid aangekondigd vandaag op Prinsjesdag. Het is niet duidelijk of de boeren ook achter de sabotage op het spoor zitten. En een Russisch oorlogsschip heeft 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense legerhelikopter. Dat gebeurde in de Baltische Zee. De waarschuwingsschoten hebben de helikopter net niet geraakt. De Deense premier Frederiksen noemt het incident ernstig. Volgens haar is het opnieuw een poging van Rusland om Europa te intimideren. Het Oekraïnse leger heeft intussen een oliefabriek in Rusland aangevallen. En er is ook een dronefabriek en een lanceerbasis voor drones geraakt. Zonnig en warm weer tot 28 graden. Morgen meer wolken en ook buien dan. Dan halen we tot 19 graden.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
21: Ideaal weer om in de file te staan, denk ik dan. Op de Antwerpsring richting Nederland 45 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent ook een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Stabroek op de R2 tussen Beveren en de Thijsmanstunnel ook 15 minuten aanschuiven. Naar Antwerpen gaat het trager op de E34 vanaf Melcelen 25 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke een half uur. En op de E313 vanaf Herentals-West 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel ook een kwartier aanschuiven tussen Groenendaal en Oudergem door een ongeval op de middenrijstrook. Verder is het ook 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring van Brussel tot slotte 25 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
22: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
23: Studio Brussel. En Thibault.
24: Ik zeg het niet snel bij een dinsdag, maar het wordt er eentje om je vingers bij af te likken.
21: Ja, je valt misschien wel in de prijzen. En er komen ook 2 Belgische artiesten langs die plotsklaps hebben samengewerkt.
24: Je gaat dus echt wel willen blijven hangen. Welkom.
23: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Knakkers en makkers van de radio, welkom. En als het over engelen gaat, ja, Nona heeft een beter dag gehad dan gisteren. Ja, Noens, gisteren was het een moeilijke maandag.
1: Ja.
0: Hoe is deze dinsdag?
1: Het is een dolle dinsdag vandaag. Normaal haat ik dinsdag en vind ik dat de verschrikkelijkste dag van de week. Maar de migraine is gepasseerd. Ik heb een pilletje gepopt. Daarmee bedoel ik gewoon Excedrine of migraine-medicatie. En het is weer allemaal goed. Maar noem je mij een engel?
0: Of? Nee.
1: Allee.
0: Ja, absoluut niet. Het lijkt alsof er engelen zijn neergedaald en deze dinsdag mee in gang hebben gezet. Want het wordt wel een speciale dag vandaag. Gisteren hadden we al het goede nieuws van Oasis. En vandaag nog meer moois.
1: Ja, we hebben hier voor 6 uur nog een duo-ticket voor de release show van Nothing But Thieves. Die staan zaterdag in de AB Club. Voor dus echt 200 à 300 man om hun album voor te stellen. En wij hebben dus nog een plaatje om daar naartoe te kunnen gaan. En we hebben ook nog iets anders dat je kan winnen. Als je daar geen goesting in hebt, dan is dat een bumpersticker.
0: Ja, maar we krijgen ook bezoek van niet één winnaar uit de nieuwe lichting. Maar wel van 2 winnaars uit de nieuwe lichting. Ja, die hebben samen iets bekokstoofd. Ze hebben samen een nummer gemaakt en vertellen er zometeen alles over.

0: Krieg, Skepta en Bloemenkarten.
1: Och, dat klinkt zo Duits agressief.
0: Ja, dat is een mondvol voor een muzikale samenwerking of een collab, zoals we tegenwoordig zeggen. En dat is het volgende nummer ook. Dat komt van twee personen die uit België komen. Belgische artiesten met best wel wat gelijkenissen, durf ik zeggen. Ze hebben alle twee een prachtige coupe krullend haar. Ze hebben alle twee een trofee van de nieuwe lichting op de schouw staan. En ze hebben alle twee vooral een bangelijke stem waarmee ze bangelijke muziek maken.
2: Dag Jente van Portland en Roosje van Rosie Stewart.
3: Hey. Oh,
2: hoe is het met jullie?
3: Ja, nu heel goed. Dat waren echt wel goede complimentjes. Ja. Dus thank you.
0: Maar om al even in het thema te blijven, pure eerlijkheid, ik heb niks gelogen, Jente.
3: Amai.
0: Wij hadden het natuurlijk niet meteen zien aankomen bij Studio Brussel, maar Jente, jullie hebben samen een nummer gemaakt. En ja, dat komt eigenlijk morgen pas officieel uit.
3: Ja.
0: Hoe spannend is het dat jullie nu al hier zijn en dat we het zo meteen al voor het eerst kunnen draaien?
3: Oh man, ik ben vooral echt super gelukkig, maar ook wel nerveus. Ik vraag me wel heel hard af wat mensen gaan denken en gaan reageren. Maar vooral ook, dankjewel om er nu zo even zo een speciaal momentje voor te maken.
0: Heel veel plezier. We moeten misschien wel beginnen bij het begin. Roosje, hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen?
2: Jente had ons bezig gezien op Rocksottegem. En dan zagen we elkaar heel kort in de backstage en hij was een sigaret aan het roken en ik vroeg of ik een sigaretje mocht. En hij had geen sigaretjes en hij zei, zal ik erom gaan, boven? Zo, kei ver weg. En ik was zo, nee. En dan keken we naar elkaar en zeiden we, oh, zo'n lieve jongen, zo'n tof meisje.
0: Ja, Brandon. Zo hebben jullie elkaar leren kennen, maar wanneer beslissen jullie dan van, hey, misschien moeten wij samen nog eens een nummer maken?
3: Ja. Het ding is, ik was heel fel aan het schrijven. En ik had dus haar gezien voor de eerste keer op Rocksottegem. En toen viel mijn Frank van, zal het nu niet de max zijn om zo gelijk om haar te durven vragen en te zien of dat eventueel iets zou kunnen zijn. En ja, dan heb ik haar eigenlijk gewoon gestuurd. En ja, zo is dat toch heel spontaan verlopen of zo.
0: En Roosje, jij dacht, tuurlijk, doen we.
2: Ja, sowieso, maar ik kan het nog steeds niet geloven. Ik snap niet waaraan ik het verdiend heb. Dus ja, super tof.
0: Ja, dat heb je vooral te danken aan je eigen talent, durf ik alvast zeggen. Het nummer heet Pure Honesty en ik denk te horen dat dit ook wel een heel persoonlijk nummer is. Jente, hoe persoonlijk is het voor jou, dit nummer?
3: Als ik heel eerlijk mag zijn, best wel hyperpersoonlijk of zo. De laatste jaren waren, maar dat is wel zo'n beetje gekend denk ik, niet altijd super evident of heel simpel. En het was gewoon nodig om even iets te maken om te focussen op een leukere toekomst en om niet altijd terug te kijken naar het verleden of zo. En zo zijn wij trouwens ook aan een hele diepe babbel geraakt en ik denk dat wij allebei wel wat dingen hebben meegemaakt of zo. En het was gewoon zo nodig om onze gedachten naar iets heel positiefs in de toekomst te richten. En eigenlijk ben ik wel verschoten, ook omdat Roosje heeft zo ook de tekst van haar strofe hard veranderd. En daardoor ben ik weer beginnen vragen stellen van, ah ja, hoe komt jij hierop en zo? En eigenlijk was dat wel heel mooi en heel diep om elkaar op die manier plots instant heel diep te leren kennen. Ja.
1: Ja, Roosje, op welke manier was het voor jou een soort persoonlijk proces? Want je hebt inderdaad wat tekst aangepast. Hoe komt dat? Hoe voelt dat?
2: Ja, ik denk in mijn perspectief of zo was het eerst een soort van het meisje helpt de jongen erdoor. En dan kreeg ik die tekst en dan dacht ik, oei, maar ik ben helemaal niet sterk genoeg om iemand erdoor te trekken. Ik ben zelf ook een gekwetst vogeltje of zo. En dan heb ik dat stiekem een beetje aangepast en gevraagd of dat mocht. En het mocht.
3: Natuurlijk mag je dat. Maar het ding is ook gewoon, laat haar doen whatever dat er potentieel zou kunnen gebeuren. En er komt altijd wel iets moois uit. Ik vind het eigenlijk ook wel echt de max dat we zo qua stemmen op een of andere rare manier toch een match blijken te zijn. Mag ik dat vertellen?
0: Jij mag dat zeker vertellen. En ik heb het ook al gehoord en ik kan dat bevestigen, maar het grote publiek gaat het nu voor het eerst horen. Dus laat in de VRT Max app weten wat je ervan vindt, want dit is een primeur voor het eerst live op de radio. Niet live op de radio, maar op de radio. Pure Honesty van Portland en Rosie Stewart.

0: Het lijkt alsof het zo moest zijn op een laatste nazomerdag met prachtige temperaturen, ook prachtige muziek. En die komt van Portland en Rosie Stewart. Pure Honesty. Ja, ik ga nu al de complimenten overdragen. Dit was een prachtig stukje muziek. Maar ik ben niet de enige die dat doet.
1: Nee, absoluut niet. De app van VRT Max die stroomt weer vol met mooie complimentjes voor jullie. Portland en Rosie Stewart. Bart Ingelaar die zegt... Robert Smith en Olivia Rodrigo hebben een opvolger. Dree uit Locris die vindt het een zalig nummer. En Nicky Govers die zegt dat hij blij is dat hij in de rij moest wachten bij het tankstation, zodat hij dit nummer toch nog even kon luisteren. Het is prachtig, zegt hij. Rosie Stewart in het voorprogramma van Sylvie in het OLT gezien. 1,5 kracht. Jullie zijn toppers. En dan is er Freya uit Assenede die een vraag stelt. Zij vraagt of je op 7 november Rosie Stewart wil meenemen. Want jullie gaan samen spelen.
2: Ik weet dat nu eigenlijk echt niet van buiten. Oké, maar wat ik wel weet is dus met Portland. Wij starten eind september aan onze Fall Tour. En ja, achter de schermen zijn we nog zo van alles aan het regelen. Maar ik weet dat Rosie alle shows dat ze kan. Maar ik ken het dus niet van buiten. Komt ze mee om het support te spelen en om mee te spelen bij de live set van ons.
0: En kunnen ze die data ergens vinden op het wereldwijde web? Ongetwijfeld.
2: Ja, absoluut.
1: Heel binnenkort.
2: Dat staat gewoon ook op alles van Portland eigenlijk. Okay. Onze sociale media.
0: Keigoed. Ja. Jente, Roosje, blijf nog even hangen, want we willen het zo meteen met jullie over iets toch wel vrij belangrijk hebben.
3: De pioniers van de hard rock. Korn komen opnieuw naar België. Are you ready? Op 9 november in de Avalsdome in Antwerpen. Beleef 3 decennia aan iconische songs. Tickets en info, livenation.be. Korn Live, samen met Studio Brussel.
4: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be. Knaldi.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.

0: En als je denkt, amai, dat is gaaf dat die twee hebben samengewerkt. En die artiesten, oh godverdikke, dat is toch allemaal heel cool wat die allemaal doen hier in ons land. Ja, weet dan dat het voor hen op deze manier ook begonnen is.
1: Studio Brussel gaat op zoek naar nieuw muziektalent.
2: De nieuwe lichting 2027.
3: Want Jenta van Portland en Roosje van Rosie Stewart. Ja, we mogen wel zeggen dat er sinds het winnen van de nieuwe lichting veel voor jullie veranderd ook is, hè?
4: Absoluut.
5: Ja, it's crazy.
3: Jente, je hebt in 2018 gewonnen met Portland. Kan je je nog herinneren hoe het was voor jou om deel te nemen?
5: Ja, my god. Maar 2018, dat is al zo lang geleden.
3: Ja.
5: Ik was er juist met die boy hierover bezig. Ze hebben dat in 2016.
0: Ja.
5: My god. Nee, maar ik weet dat nog heel goed. Het ding is ook, ik had Portland ingeschreven. En ik was toen na 2 weken wakker geworden in de nacht. En ik was toen aan het zoeken van, kan ik niet van nummer veranderen? Want dit is niet goed genoeg. Ik was er helemaal over aan het doordraaien. En ik had het dan nog liggen opzoeken. Maar ik kon dus de song niet meer veranderen. En ik dacht van, ja oké, dit is dan het einde van het latijn of zo. En uiteindelijk heeft dan toch die song dat dan gewonnen. Dat is eigenlijk wel maf. En dan, ja, ik moet eerlijk toegeven, dan is alles heel snel gegaan. Wij mochten dan in 2019 spelen wij onze eerste keer op Rock Werchter en Pukkelpop. En ja, natuurlijk in 2018 ook prachtige festivals voor de eerste keer mogen doen. En dan eerst begonnen met een AB Club. En dan is dat een AB Box geworden. Dan is dat een main hall geworden. En ja, my god, die wedstrijd, ja. We kunnen het niet ontkennen, maar ja, dat doet wel heel veel. Hè. Dat is wel een feit.
3: Ja, Roosje, je hebt het nu dit jaar gewonnen. Je hebt net de eerste zomer als winnaar van de nieuwe lichting beleefd. Wat was zo jouw hoogtepunt tot nu toe al?
4: Afgelopen zondag eigenlijk op Leffingen-Leuren was echt super magisch in de zaal van de Zwerver. En de supportshows met Sylvie en het OLT waren ook super cool. Maar eigenlijk, allee, we hebben op Rock Herk, Rock Zottegem, Zeverok, Rijvers. We hebben echt alle zot mooie festivals gedaan. Dat waren, allee, gewoon, dit jaar is een hoogtepunt sowieso.
0: Stel, er luisteren nu enkele mensen, jonge mensen die ook met muziek bezig zijn en nog twijfelen van, goh, zou ik mij wel inschrijven voor de nieuwe lichting 2027? Wat zouden jullie dan tegen hen zeggen op dat moment?
5: Ja, uiteraard, zeker en vast. Al wil ik ook wel graag onderstrepen dat het werk is dan nog vooral ook aan jezelf na de winst. Hè. Dus moest je winnen, dan is er nog heel veel werk te doen om het te bevestigen of zo. Maar uiteraard, ja, het is een prachtige springplank, dus nooit aan twijfelen. Tenzij dat je denkt dat je er misschien nog niet klaar voor bent, wacht dan misschien nog een jaartje of zo, maar eigenlijk doen. Gewoon doen.
0: Ja. Wie weet maak je dan ooit muziek met een andere nieuwe lichting winnaar. Sta je hier bij ons in de studio.
5: Maar is dat ooit al gebeurd?
0: Ik denk het niet eigenlijk. Nee.
5: Kijk.
4: Let's go. Cool.
5: Ja.
0: Kijk, Rosie Stewart Portland, bedankt om langs te komen met nieuwe muziek. Bedankt ook om nog eens duidelijk te maken waarom je moet inschrijven voor de nieuwe lichting. En hopelijk tot snel.
5: Hopelijk tot heel snel.
1: Studio Brussel gaat op zoek naar nieuw muziektalent.
2: Schrijf je in bij Studio Brussel op VRT Max.
1: En word de nieuwe lichting 2027.
0: Kijk, en die jongens van Waste hebben dat ook gedaan afgelopen editie. Dit zijn ze met Doghouse.

0: You Got The Love, dat is een nummer van Florence and the Machine. En dat is vandaag misschien ook wel relevant, want dit zei Macklemore op het podium een aantal dagen geleden.
1: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums and say two words that are very near and dear to my heart.

0: Free Palestine.
1: En gisteren zegt hij op Instagram, Ed Sheeran en zijn team hebben beslist om hij uit hun tour te verwijderen.
2: Studio Brussel.
1: Thibault. En dat is best opvallend, vinden wij. Macklemore, die niet langer mag optreden als voorprogramma van Ed Sheeran na pro-Palestijnse uitspraken.
3: Hallo, dag Veerte, nieuwscollega Ferre Windey.
4: Goeiedag, hey.
3: Jij hebt het op de voet gevolgd voor ons. Wat is er exact gebeurd?
4: Yes, want het is eigenlijk geen verhaaltje van vandaag. Het gaat al een beetje langer mee.
3: Ja.
4: Vandaag weten we nu dat, of eigenlijk gisteren, is dat voorprogramma dus aangepast. Mag Macklemore niet meer mee op tour met Ed Sheeran. Maar het is eigenlijk begonnen al begin deze maand. Toen stond Macklemore mee op het podium met Ed Sheeran. Heeft hij pro-Palestijnse speech gegeven, protestsong gezongen ook op dat optreden. Doet hij vaker. Macklemore is daar echt heel erg mee bezig. Hij heeft daar kritiek op gekregen van onder andere de zangeres Pink. Had er toen een heel punt van gemaakt. Pink heeft daar op haar beurt ook wel wat kritiek op gekregen. Een bekende Joods-Amerikaanse lobbyorganisatie heeft ook heel zware kritiek geuit op Macklemore. Dus het is echt een discussie die is beginnen ontstaan in de VS. En uiteindelijk heeft Ed Sheeran en zijn team beslist dat Macklemore niet langer welkom is.
1: Ja, je zei het zelf al, Ferre. Macklemore doet dat eigenlijk al jaren. We hebben hem dat op Pukkelpop vorig jaar ook horen doen. Waarom is dat dan nu plots een probleem en wordt hij uit die tour gehaald?
4: Wel, we hebben deze informatie vooral van wat Macklemore daar zelf over zegt. Macklemore die zegt dat hij op een bepaald moment is opgebeld door Ed Sheeran. Ed Sheeran en Macklemore zijn goede vrienden, komen goed overeen, allang. Maar die zegt dat Ed Sheeran zou opgebeld zijn door de eigenaar van het stadion waar de volgende show van Ed Sheeran zou plaatsvinden. En dat is een stadion niet ver van de Amerikaanse stad Boston. Dat is zo'n American football stadion. En de eigenaar van dat stadion, Robert Kraft, zou zelf gebeld hebben naar Ed Sheeran en hebben gezegd, Macklemore, ja, met die standpunten, met die speech, komt hij er niet in het stadion. En ja, Ed Sheeran zou daar dan voor geplooid zijn. Dat zijn de woorden van Macklemore, maar we begrijpen intussen ook uit een reactie van die stadion-eigenaar dat hij effectief wel een groot probleem heeft met alles wat Macklemore daarover zegt en dat hij liever niet wil dat dat voorprogramma met Macklemore is.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp, heeft Macklemore dus nu zelf gezegd dat Ed Sheeran een beetje onder druk gezet werd door andere concertorganisatoren. Ed Sheeran zou gezegd hebben van, ja, ik wil zelf geen politiek standpunt innemen, maar ja, kan je eigenlijk nog neutraal blijven als je zo'n grote artiest bent en dan als hoofdact moet beslissen met wie je wel of niet op een podium staat?
4: Ja, dat is een super interessante vraag en er valt echt wel iets over te zeggen. Ed Sheeran, dat is echt zo'n artiest met een heel breed publiek. Heel veel mensen zijn fan van Ed Sheeran. Dat weet hij ook. Ja, dat wil hij graag ook zo houden. Ed Sheeran houdt zich het liefst weg van uitspraken over politiek. Hij heeft daar ook ooit eens een nummer over geschreven. What do I know? Dus het is echt wel, ja, iets van Ed Sheeran om dat niet te doen. Maar er valt natuurlijk wel iets voor te zeggen dat je ook door iets niet te doen ergens een soort van standpunt inneemt. Ja. En dat is wat Macklemore hem nu een beetje kwalijk neemt. Hij zegt van, kijk, deze situatie is zo ernstig. Als jij beslist om je daar niet over uit te spreken of om daarin mee te gaan, dat je je show neutraal wil houden, ja, dan neem je eigenlijk ook een beetje een standpunt in. En ja, daar valt wel iets voor te zeggen. En ik denk dat dat ook iets is wat vaker en vaker verwacht wordt, ook van artiesten, dat zij kleur bekennen, dat zij kant kiezen, dat zij hun podium, vaak een heel groot podium, gebruiken om bepaalde boodschappen te delen. En als je daar meer over wil weten, onze podcast Het Kwartier heeft daar een gesprek over gehad met een interessante stem. Dus dat kan je zeker herbeluisteren op onze website en in onze app.
1: Dat gaan we zeker doen. Verre bedankt voor de verheldering en tot de volgende keer alweer.
2: Nona en Thibault. Studio Brussel.
1: En dus niet alleen de woorden van Macklemore, maar ook dit nummer deed natuurlijk heel wat stof opwaaien. De protestsong Hinshall van Macklemore.

0: Jeroen Kraamhals. Die stuurt alvast ritsen in de app. En dat heeft alles te maken met onze ritsquiz.
1: Studio Brussel.
2: Nora en Thibault.
1: De ritsquiz.
3: En in die ritsquiz kan je onze mooie bumpersticker met I Love Ritsen erop winnen. Jij moet gewoon nog kiezen met wie je wil spelen, met mij of Thibault. En dan proberen wij samen die bumpersticker voor jou binnen te halen.
0: Ik ga alvast zeggen, kies voor mij, want ik heb de Actua-site bekeken vandaag.
3: Echt?
0: Ik denk dat ik een basiskennis heb om te kunnen winnen.
3: Oké, dat vind ik een bold statement. Ja, kies maar voor Thibault. Het is goed. Als jij wil ritsen, stuur dan vooral het woord ritsen in de app van VRT Max.
1: Wil jij onze bumpersticker winnen?
2: Stuur nu ritsen via de VRT Max app en speel mee.
1: Nona en Thibault.
2: Studio Brussel.
1: Eén man, 10 instrumenten.
4: Girl, you rockin'
1: like. Multitalent FKJ brengt zijn betoverende mix van funk, jazz en soul naar België. Op 14 oktober in de Roma in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. FKJ Live, samen met Studio Brussel.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
8: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
9: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
9: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
9: Gebeurt hier. En het
11: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
9: Gebeurt hier. Maar ook het
12: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
9: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
13: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Studio Brussel.

0: Eens zien of die boze een bold statement waar gaat worden of niet.
1: Studio Brussel.
2: Ik heb geen bold statement gemaakt. Ik heb gewoon gezegd, stel, je wil ritsen en je kan kiezen tussen Nona en mezelf. Mm. Weet dan alvast dat ik de nieuwsites wel bekeken heb.
0: Ja, we zullen eens kijken of Ellen voor jou gaat kiezen of voor mij. Dag Ellen.
3: Hallo.
0: Zeg het eens, wil jij graag deze Actua-quiz met mij spelen of met Thibaut?
3: Ik ga je toch moeten teleurstellen, Nona. Ik had al vol zijn bold statement al beslist dat ik het met Thibaut wou doen.
2: Oh, hey Ellen. Ik heb het gevoel dat wij wel een connectie hebben op deze manier. Het zijn natuurlijk ook de statistieken die Nona tegenspreken, want zij heeft al het minst kunnen winnen. Ellen, heb jij dan de Actua-sites een beetje kunnen bekijken? Want we moeten natuurlijk samenwerken in dit spel.
3: I know, en vandaag is het er helemaal niet van gekomen, want ik heb de ganse dag op de baan gezeten met een collega. En ja, ik heb er geen tijd voor gehad, dus ik vrees van, I'm the weakest link today.
2: Oké, dus ik ga straks alle schuld op jou steken mocht het niet gelukt zijn, oké?
3: Dat mag.
2: Maar we gaan voor die bumper stickeren, Ellen.
0: Ellen en Thibaut, jullie moeten de ritsquiz tot een goed einde brengen. Dat betekent dat jullie 4 goede antwoorden op een rij moeten geven binnen de minuut. Jullie moeten dat dus om de beurt doen, al ritsend. Stel, je geeft een fout antwoord, dan beginnen we helemaal terug opnieuw. En als jullie dus 4 juiste antwoorden op rij kunnen halen, dan win jij die bumper sticker. Ellen, als je er klaar voor bent, dan mag je let's fucking go roepen.
3: Let's fucking go!
0: Ellen, daarnet nog in onze show. Welke artiest zet Macklemore uit zijn tour door zijn pro-Palestijnse uitspraken?
3: Ed Sheeran.
0: Thibaut, welke Vlaamse grootstad gaat geluidsflitspalen installeren om te luide motoren tegen te gaan?
2: Geluidsflitspalen, is dat een ding?
0: Ja, een grootstad hier in België.
2: Moet Gent zijn.
0: Echt? Goed. Oké, 2. Ellen, van welke artiest is onze hotshot deze week? Het nummer heet Who's That?
3: Oh.
2: Come on, Ellen.
3: Ik weet het niet, maar ik kan nothing but thief zeggen, maar het is het niet, maar ik weet het gewoon niet.
0: Het is de War on Drugs. Thibaut, welke supermarktketen biedt korting op groente en fruit als je een fitnessabonnement neemt?
2: Colruyt.
0: Ja, dat is juist. Ellen, welk buurland wordt geteisterd door sabotages aan het spoor en de snelwegen? Een buurland.
3: Frankrijk?
0: Nee, het is Nederland. Thibaut, momenteel zijn de Red Dragons aan het spelen. En ja, we zijn er helaas.
3: I told you so.
2: Ja, Ellen, ik had het op voorhand gezegd. Het gaat aan jou liggen, maar ja, het is nu ook zo.
3: Ja, maar het is ook zo. Ik neem dit hele schuld op mij.
0: Ja.
2: Maar heb jij nog leuke plannen vanavond om het een klein beetje te verzachten?
3: Ik moet naar het oudercontract van mijn dochter, die is op humaniora begonnen. En trouwens, daar wil ik heel even nog jou voor bedanken. Want vorig jaar op Rock Herk heb jij een meet and greet met haar georganiseerd. En daar was hij heel blij mee.
2: Oké, dat is met heel veel plezier gedaan, Ellen. Zeg, ik wens jou een heel fijn oudercontact. En misschien toch ook, om maar even mee te geven, de hotshot van deze week is dus niet van Nothing But Thieves, maar de War on Drugs. En we gaan hem je nu al vastgeven.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.

gasolina. Gasolina. Gasolina. Gasolina. Gasolina.

0: Vroom, Gasolina van Dikke, dat is heel leuk voor jou, Nona. Zometeen iets wat ik heel leuk vind.
1: Oh.
0: Iets met films.
1: Ja, ja, ja.
0: Meer bepaald, de nieuwste film van Brad Pitt waar wij tickets voor weggeven.
1: Ik zou dus geen enkele film kunnen opnoemen waar dat Brad Pitt in meespeelt. Geen flauw idee.
0: Wat?
1: Geen enkele, er komt niks in mij op.
0: Dat kan echt niet.
1: Brad Pitt, ik weet niet.
0: Stop nu met babbelen. Stop nu alsjeblieft met babbelen. Stop, stop, stop.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Verica Bank. Excellent.
4: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
5: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
6: Elke medium meeneemt pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
8: Chipolatas, klinkt goed, hè?
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Goeiedag, mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
10: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
9: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
10: Dat ben ik.
11: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
12: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
0: Het is ondertussen al 5:00.
15: VRT Nieuws
0: met Melina Verbeek.
16: Morgen betaal je meer voor diesel en stookolie. De prijs van diesel staat morgen bijna op het hoogste niveau van dit jaar. Een liter kost dan maximaal €2 en bijna 47 cent. Stookolie is nu dubbel zo duur als een jaar geleden. Door die dure olie zullen ook andere prijzen verder stijgen, zegt de econoom Tom Simons van KBC.
17: Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek, toekoer dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En binnenkort hebben we het herfst- en het winterseizoen, dus ook de verwarming wordt een pak duurder. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten. Die uiteindelijk, zoals altijd, de volle rekening van de inflatie betalen.
16: De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna de helft van het fietsverkeer 's ochtends bestaat uit kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen, dat zegt de Fietsersbond. Die telde eind mei op 21 plaatsen hoeveel kinderen en jongeren fietsen tijdens de ochtendspits. Steden, gemeenten en gewesten kunnen kinderen helpen om hun verplaatsingen nog veiliger te maken, zegt de Fietsersbond.
18: Het gaat niet alleen over de school, het gaat ook over de jeugdclub, de muziekschool, de tekenschool, noem maar op. Vertrek vanuit een kindweefsel waar je alle fietsers veilig kan laten naartoe fietsen, zeker de jonge kinderen. Voor de Vlaamse overheid vragen we, zet in op een andere manier van de verkeersbelasting voor grote zware wagens, want dat is heel gevaarlijk voor jonge kinderen als die in confrontatie komen met die hele grote zware auto's.
16: In Nederland zijn alle sporen nu vrijgemaakt na de sabotageacties van vandaag. Op verschillende plaatsen waren buizen vastgemaakt aan de sporen. Rond de middag werden ook hooibalen in brand gestoken langs autosnelwegen. Die actie werd opgeëist door een radicale boerenorganisatie. Die had acties aangekondigd vandaag op Prinsjesdag uit protest tegen het stikstofbeleid van de regering. Maar die boerenorganisatie ontkent dat ze achter de sabotage op het spoor zit, zegt Bram van de Putten in Nederland.
19: De Farmers Defence Force heeft intussen ook wel zelf gereageerd. Ze ontkennen formeel dat ze achter de sabotage op het spoor zitten. Maar ze zeggen ook, ja, we kunnen niet uitsluiten dat er misschien andere boeren toch ook verantwoordelijk waren voor die sabotage. Dus op dit moment nog niet echt een spoor van de daders. Al zouden er wel daders vastgelegd zijn op camerabeelden die de politie nu volop aan het onderzoeken is.
16: De Nederlandse overheid houdt ook rekening met klimaatactivisten of buitenlandse inmenging. En doelman Matsels stopt als rode duivel. Dat heeft hij beslist nadat hij niet mee mocht naar het WK voetbal afgelopen zomer. Sels is 34 en speelt in de Engelse Premier League bij Nottingham Forest. Voor de rode duivels kwam hij 13 keer in actie. Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van de duivels, kan voor de komende Nations League matchen ook niet rekenen op doelman Thibaut Courtois. Courtois zal wel beschikbaar zijn voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Vanavond komen er wat meer wolken, mogelijk met een bui in het noordoosten. Vannacht minimaal tussen 12 en 16 graden. Morgen krijgen we wolken en opklaringen, in het oosten ook buien. En tot 19 graden dan.
10: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen gaat het traag 25 minuten extra op de E34 vanaf Melselen, ook op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 1 uur file tussen Waterloo en Oudergem. Dat komt door een ongeval. Daar zijn twee rijstroken dicht. En verder ook een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een half uur aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Oudergem. Naar Brussel gaat het ook traag op de E411 vanaf Jezus-Eik, een kwartier erbij. En naar Lummen op de E314 een half uur aanschuiven tussen Maasmechelen en Genk door een defect voertuig op de rechte rijstrook. En op de A12 naar Brugge is bij Brugge Zeehaven door een ongeval de linkerrijstrook versperd.
15: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
20: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
21: How do we feel, Belgium?
20: Can you believe it?
21: Make some noise out there!
20: Luister de hele dag naar Studio Brussel
22: en win jouw ticket voor de beste concerten. Studio Brussel.
0: Antibo. Nothing But Thieves en Brad Pitt die staan hier te trippelen, maar ze hebben voorlopig nog niet echt geblaft.
1: Nee, mocht je hen horen, dan moet je alert zijn, want wie weet ga jij al kwispelend naar hun film of naar hun concert zaterdag in de AB Club.
22: Je luistert naar
20: Studio Brussel. Life is music.

0: Welkom knakkers en makkers van de radio. Ik ga het gewoon eerlijk benoemen. Nona van Brakel heeft daarnet een bom gedropt. Zij heeft hier dingen geponeerd. Woorden die uit haar mond kwamen. Waarvan, ja, ik ben van mijn stoel gevallen. Wij geven zo meteen tickets weg voor de nieuwe film met Brad Pitt. Gerenommeerd acteur, zullen we zeggen. Heart of the Beast heet die film. En Nona, wat zeg jij?
1: Ik zou geen enkele film... Ja, ik durf het al bijna niet meer zeggen, want jullie zijn mij aan het judgen. Maar ik zou geen enkele film op dit moment kunnen opnoemen waarvan ik weet... Brad Pitt speelt daarin mee. Ik ken Brad Pitt. Maar ik heb geen... Blank gewoon. Mijn hoofd zegt niks.
0: Oké, ik ga heel even 2 meter naar links, weg van de micro en... What the fuck? Kan echt niet.
1: Ja,
0: kan echt niet.
1: Sorry, films en ik, dat is echt verschrikkelijk.
0: Oké, we gaan het daar zo meteen over moeten hebben, want ik word agressief. Ja, we hebben het over iets anders leuk. Nothing But Thieves. Ja, die kan jij deze zaterdag van heel dichtbij meemaken. Want ze spelen een release show van een nieuw album Stray Dogs in 3 verschillende landen.
1: Ja, super uniek. Want ze beginnen dus in Nederland om 11:30. En dan komen ze naar de AB Club hier in België om 16:30. Ish staat erbij. En dan eindigen ze om 22:00 s'avonds in de UK. Daar staat dan weer bij, hopefully, dat ze daar geraken. Want ik blijf dat toch wel ambitieus vinden, dat plan.
0: Dat is een zeer strakke planning, waarvan ik hoop dat er iemand logistiek mee achter zit om dat in goede banen te leiden. Maar ja, de AB Club, dat alleen al.
1: Ja.
0: Ik heb daar zelf vroeger ook mogen optreden. Ik denk, 300 man?
1: Ja, nog niet zelfs.
0: Dus dat is natuurlijk heel logisch dat optreden instant uitverkocht was. Maar daar zijn wij weer. Hè. Nona
2: en Thibaut. Ticket Tuesday.
3: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
1: En Jos Dirks die is zijn duimen al aan het testen. Die stuurt ook letterlijk test in de app van VRT Max. Want als jij voor 6:00 een nummer van Nothing But Thieves hier nog hoort op Studio Brussel, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app. En dan maak jij misschien kans om dat duo-ticket van de AB Club te winnen.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
3: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
3: speel mee
2: en win jouw ticket.
3: Studio Brussel.
0: Maar je bent ook heel veel mensen kwaad aan het maken, Nona.
1: Ja, ik weet dat de app, ze zijn niet mijn vriend vandaag.
0: Ja, jij bent natuurlijk het goede nieuws aan het verspreiden als het over Nothing But Thieves gaat. Maar Frederik de Klerk, Kim de Klerk, ik denk dat het families zijn die nu aan het samenspannen zijn, die snappen niet waarom je niks kan opnoemen met Brad Pitt.

0: Black Keys, Wild Child. Ja, ze hebben mij daarnet een hartmassage moeten geven na de uitspraken van onze Noens. Want jij hebt daarnet gezegd dat je geen enkele film zou kunnen opnoemen met Brad Pitt.
1: Ja, en dat is nog altijd het geval. Er komt niks in mij op.
0: Brad Pitt, een van de bekendste acteurs ooit, is geen referentie voor jou.
1: Ja, mijn excuses, maar mijn mama stuurt mij nu een berichtje en zegt... Nona, zeg gewoon Mr. en Mrs. Smith.
0: Ah, goeie film. Goeie film.
1: Ik heb niet gezien, dus.
0: Ja, dat jij niets, maar dan ook echt niets van films kent, is meestal geen probleem, maar nu bijna verontrustend. Want we hebben tickets die we mogen weggeven voor de film Heart of the Beast. Maar daar heb jij ook nog nooit van gehoord, waarschijnlijk.
1: Ja, sorry.
0: Ja, kijk, dit vrouwtje legt het kort uit.
2: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
3: We're not gonna die out here.
2: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
0: Ja, VRT Max, maar dus ook via ons. Jij kan zomaar even naar de nieuwste film met Brad Pitt in de Kinepolis gaan. Met een happakje en een drankje. En ook in 4DX is dat.
1: Sorry, 4D, wat dan? Sorry, ik heb daar nog nooit van gehoord.
0: Bewegende stoelen en een echte hond die in jouw kuiten komt bijten. Maar daar moet je natuurlijk iets voor doen. Want ik zie het als filmliefhebber, als mijn plicht om alleen echte filmliefhebbers naar die film te sturen. En misschien ook om jou iets bij te leren.
1: Ja.
0: Daarom heb ik jou daar straks wel een filmscène van Brad Pitt laten zien. Een bekende film die je eigenlijk zou moeten kennen. Jij hebt daarnaar gekeken en ook beschreven wat je zag.
1: Ja, ik herkende de film dus uiteraard niet. Maar ik heb wel beseft... Oh, Brad Pitt. Tof gast. Knappe gast. Goeie acteur. Dus voilà. Als jij kan raden zo meteen over welke film het gaat... welke film ik heb besproken... dan moet je gewoon in de VRT Max-app sturen welke film het is. En dan, wie weet, geven wij die tickets voor Heart of the Beast dan aan jou.
0: Je moest zelfs weer opnieuw nadenken over welke film het is. Kijk, dames en heren. Spits de oren. Wees verwonderd, want dit is Nona haar geweldige omschrijving van een hele bekende film met Brad Pitt. Als jij het weet, laat het weten in de app van VRT Max.
1: Dat begint al enorm donker. Amai, Brad Pitt. Ja, oké, nu snap ik het, Thibaut, waarom je er zo zot van bent. De eerste regel van de vechtclub is dat je er niet over babbelt. Hij is de baas van een vechtclub of zoiets. Het zijn eigenlijk gewoon allemaal mannen in hun... in hun basement, in hun kelder. Oei, ja, ze beginnen te vechten. En de Brad Pitt is een sigaret aan het roken. En ze gaan... ze vliegen op de grond. Ze zijn dood. Nee, waarom zouden dat doen? Dat snap ik niet goed. Waar gaat deze film over? Ze zijn gewoon aan het vechten. En allemaal mannen staan daar rond en zijn aan het juichen. Alsof dat we in het middelbaar zitten. Ja,
0: weet jij over welke film Nona het heeft? Laat het weten in de VRT Max-app en houd je gsm bij de hand, alsjeblieft.

0: 20ste verjaardag met een concert in België. Op zondag 1 november in de Avas Dome in Antwerpen. 30 jaar iconische muziek en rauwe emotie. Tickets en info, livenation.be. Placebo Live, samen met Studio Brussel.
1: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
2: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
4: Klaar?
3: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
4: Ja?
3: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
4: Nog mee?
3: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
4: Gaat het nog?
3: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
4: Kortom?
3: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
3: Peugeot.
5: Studio Brussel.
6: Goedendag.

0: Joost Klein. Die ken je wel.
1: Ja, gelukkig maar.
0: Nona, die ken je wel. Met Brad Pitt is net iets anders.
1: Ja, ik ken Brad Pitt wel, maar gewoon al de blijkbaar tientallen films waar hij een iconische rol in had, niet.
0: Ja. Mm-hmm. Is dat even handig om die onwetendheid uit te spelen? Want wij hebben hier tickets liggen voor de nieuwe film met Brad Pitt. Heart of the Beast heet hij. En jij kan daar tickets voor winnen voor de avant-première. En dan is het met een hapje en een drankje. En maar we wilden natuurlijk dat je daar iets voor deed. En daarom heeft Nona van mij verplicht moeten kijken naar een Brad Pitt film, moet ik zeggen. Heeft hij beschreven. En als jij kon raden over welke film het ging, dan bellen we jou misschien wel op als je het juiste antwoord hebt gestuurd. Gewoon voor de sport en gewoon voor de slappe lach nog eens te krijgen. Dit was Nona haar beschrijving.
1: Oh, hey. Dat begint al enorm donker. Amai, Brad Pitt. Ja, oké, nu snap ik het, Thibaut, waarom je er zo zot van bent. De eerste regel van de vechtclub is dat je er niet over babbelt. Hij is de baas van een vechtclub of zoiets. Het zijn eigenlijk gewoon allemaal mannen in hun basement, in hun kelder. Oei, ja, ze beginnen te vechten. En de Brad Pitt is een sigaret aan het roken. En ze gaan... ze vliegen op de grond. Ze zijn dood. Nee, waarom zouden dat doen? Dat snap ik niet goed. Waar gaat deze film over? Ze zijn gewoon aan het vechten. En allemaal mannen staan daar rond en zijn aan het juichen. Alsof dat we in het middelbaar zitten. Maar is het zo of is het zo? Je kunt mij niet tegenspreken.
0: Nee, de beschrijving is vrij accuraat. Maar het feit dat je niet echt weet over welke film het gaat, dat raakt mij in het binnenste van mijn ziel. Ik heb de film onlangs, denk ik, voor de 6e keer of zo opnieuw gekeken. En op Letterboxd, ik denk 5 sterren gegeven.
1: Ja?
0: Topfilm, topfilm.
1: Ja, ik ben benieuwd over welke film het gaat. Enlighten me.
0: Heb je het juiste antwoord gestuurd via VRT Max, dan kan het zijn dat je nu telefoon krijgt.
2: Hallo?
0: Hallo, met wie?
2: Hallo, met Emma.
0: Dag Emma. Je hebt een briefje gestuurd in de app, want jij denkt te weten over welke film Nona het heeft, hè?
2: Ja, ik weet het wel vrij zeker eigenlijk.
0: Welke film is het?
2: Fight Club.
1: Ja, dat klinkt dan wel heel logisch inderdaad.
0: Jawel, Emma. Jij hebt met een simpele maar accurate beschrijving van Nona met filmtickets gewonnen voor de nieuwe film met Brad Pitt. Hoe blij ben je?
2: Yowie!
0: Ja, super blij.
2: Daar zijn we heel blij mee.
0: Kijk, zo simpel kan het zijn, hè?
1: Ja, Emma, ik ben blij.
2: Dat was wel eerlijk, is niet zo heel moeilijk.
0: Nee,
1: dat snap ik.
0: Zeg maar, Emma, je vond het misschien te gemakkelijk? Is dat wat je wil zeggen?
2: Oh, nee, het was cool, maar ja, we wisten het toch wel redelijk rap.
0: Oké. Maar dan heb ik een idee, want we hebben nog tickets voor Heart of the Beast. Dus misschien moeten we dat morgen opnieuw doen en kunnen we zo Nona wat meer kennis over Brad Pitt films meegeven. Is dat een idee?
2: Ik vind dat een supergoed idee.
0: Oké, Emma, bedankt voor dat goede idee en veel plezier op die première van Heart of the Beast natuurlijk. En Nona, ja, met jou heb ik nog een eitje te pellen.
1: Ja.
0: Want ik wil ook heel graag meegeven dat dit nummer van de Pixies heeft echt een heel groot aandeel in de film Fight Club.
1: Oh ja, dat kan.
0: Ja, je gaat hem kijken. Ja, moet nu wel.

0: En dan is er nu een nummer van Nothing But Thieves.
1: Ja, nee, Thibaut.
0: Nog altijd niet.
1: Ja, er zijn nog andere leuke dingen die wij ook willen vertellen. Want vanaf morgen staat hem hier weer, onze paarse piano.
2: Studio Brussel. Piano tapes.
0: Werkt dat ding nog?
1: Ja, we gaan het morgen meemaken.
0: Ja, ik zie altijd die gekke Dries daarop spelen, op die paarse piano.
1: Ja, dat is waar. We weten niet wat hij daarmee doet, natuurlijk. Maar ja, morgen hebben we een nieuwe pianotape. Het is natuurlijk al even geleden dat we dat gedaan hebben. Dus ik wil je nog eens meenemen door wat dat eigenlijk precies is en wie dat al allemaal gedaan heeft. The way I am, not strong enough to be a man. Bijvoorbeeld Kids with Buns en Kaat van Stralen. Ze hebben een cover gebracht van Not Strong Enough. Maar dan was er ook de andere kant van het spectrum, Amenra. Daar waren heel wat luisteraars diep van onder de indruk. En ja, dan is er ook nog eentje van mijn favorieten, Dikke. Die bracht het nummer Als ik thuis kom.
3: Door de druk.
0: Want hij zong ook nog natuurlijk, nadat de piano aangeslagen was. In ieder geval, ja, morgen voegen we nog een leuke band toe aan dat lijstje. En die hebben een boodschap achtergelaten voor ons.
4: Dag Nona en Thibaut, we hebben nieuws voor jullie. Jawel, wij komen morgen naar jullie om een pianotape op te nemen. Ja, wij zullen er zijn. Mario en Ruben van Triggerfinger.
0: Mario en Ruben van Triggerfinger komen morgen af.
2: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT.

0: Studio Brussel.
1: En ze hebben alvast laten weten dat ze Through the Beam gaan spelen. Een gloednieuw nummer van op dat gloednieuwe album van Triggerfinger dat eraan komt. Ik weet niet hoe dit vertaald wordt naar de piano. Zeer benieuwd dus.

0: dit morgen op jouw radio, maar dan met een piano. Triggerfinger komt langs voor de pianotape. Maar ja, dan gaan we dus nu eindelijk wel naar een nummer van Nothing But Thieves luisteren, omdat we daar tickets voor weggeven.
1: Ja, ik heb het eens aan Ruben van Gucht en de Verraders gevraagd, maar die weet ook niet of het eraan komt, ze.
2: You don't have a clue.
3: Dit najaar in Ancien Belgique. Geniet van onvergetelijke concerten van Kids With Buns, Bio, Vrouwkje, Basement. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcert.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel. It's a
4: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
6: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
5: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
7: Nee.
8: Wat dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
13: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
14: Pak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
13: Zij de zot, het geld groeit niet op mijn rug, hè.
14: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
13: Oh ja. En welk merk is dat?
15: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.

0: Luisteraar Siebe uit Lokeren die doet zoals Ruben van Gucht in De Verraders.
1: Ik hou me niet meer aan de regels.
2: Nee.
0: Ja, die stuurt nu al Ticket Tuesday in de app, maar dat is te vroeg, hè?
3: Nona en Thibaut.
4: Ticket Tuesday.
3: Ticket Tuesday.
4: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
5: Het is natuurlijk pas als je een nummer van Nothing But Thieves hoort dat je Ticket Tuesday in de app kan sturen om kans te maken op een duo-ticket voor een release show in de AB Club deze zaterdag.
0: We hebben je daarnet verteld dat we voor 6 uur nog een plaat van Nothing But Thieves zullen draaien en ja...
1: Mijn woord is mijn woord.
5: Dus zwier de app van VRT Max open en dan kan je zo meteen, ja, misschien zoals Ruben zeggen...
1: Ik heb een boel geflikt.
3: Elke dinsdag bij Studio Brussel...
4: Studio Brussel...
3: ...is Ticket Tuesday.
4: Luister.
3: Speel mee.
4: En win jouw ticket.
3: Studio Brussel.
5: Want als ik me niet vergis, is dit een nieuw nummer. Baby Cool, Nothing But Thieves. Laat de berichten maar komen. Hey.

0: Brussel.
1: Tuesday. Ja, dat was Connor Mason en zijn sloepervrienden van Nothing But Thieves. En jij maakt kans om bij de release show te zijn in de AB-club van een nieuwe album Stray Dogs. Tenminste als je Ticket Tuesday hebt gestuurd in de app en als je je telefoon opneemt.
2: Hallo?
1: Hallo, met wie?
2: Met Kato.
1: Kato. Rustig, ademhalen. Je bent al binnengeraakt op Studio Brussel. Dat is al gelukt. Maar je gaat nog één ding moeten doen, Kato. Dat is voorbij die verdomse Nona van Brakel geraken.
2: Kato. Oké.
3: Ik heb nog één vraag voor jou die je juist moet beantwoorden. Come on, you got this. Nothing But Thieves die stond een jaar geleden onverwacht toch op Rock Werchter. En dat kwam omdat de headliner toen last minute moest afzeggen. Ja. Wie was die headliner?
2: Ja. Sam Fender.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, dat is juist.
3: Zo, je bent erbij.
2: Ja. Ja, ik was zo boos. Ik had geprobeerd voor het ticket. Wat was echt direct uitverkocht.
1: Kato, word rustig. Neem een glaasje water. En bekijk vooral eens hoe je zaterdag op een veilige manier in de AB geraakt. Want jij gaat naar die exclusieve release show van Nothing But Thieves. Proficiat, hè?
2: Oh my god, dank u wel.
0: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
4: Studio Brussel
0: is Ticket Tuesday.
4: Luister,
0: speel mee
4: en win jouw ticket.

0: mag ik toch even onderbreken in dit geweldige nummer? Want we hebben natuurlijk een laatste plaat die de luisteraar kiest. En dit is nu wel echt, ja, moeten we tijd voor maken.
1: Ja, ik snap het. Het is Valerie die vandaag de keuze maakt voor Oasis.
2: De laatste plaat van Nona en Thibault.
3: Hey Nona en Thibault. Als laatste plaat van de show zou ik heel graag Champagne Supernova horen van Oasis. Ik ben super blij dat ze opnieuw gaan toeren. Dus voor goed geluk heb ik alvast mijn tamboerijn klaar en mijn vissershoedje opgezet, zodat ik hopelijk tickets kan bemachtigen. Kunnen jullie deze al spelen alsjeblieft? Dankjewel.

0: The people of Israel are with you.
1: Honger.
2: Did I say that?
1: Tarieven.
2: I can't believe I said that.
1: Europa in woelig water.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: China.
4: God is good.
1: Rusland.
5: Zielde militarisatie Europa.
1: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
6: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
7: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
10: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
9: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
12: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
13: Oh, zalig, hè?
14: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
13: Oh, oei. Met een enkel.
14: Schat, ça va?
13: Nee.
14: Waar kunt er nog op staan?
13: Zo'n beetje.
14: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
13: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
14: Ah, oh, dat is in orde dan. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
15: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
16: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
18: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
19: En ik nog een boterhammetje.
18: Of een nieuwe gaming-laptop.
19: Ja, allee, kom, we zijn weg.
18: Ah, nu heb ik u, hè.
20: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
21: Kijk op excellent.be.
22: Ben je op zoek naar je eerste job?
23: Zo klaar voor.
22: Of is het tijd voor een carrière-switch?
24: Ja, zo klaar voor.
22: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
24: Zo klaar voor.
22: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
25: Dit is Studio Brussel.
26: Goedenavond, het is 6 uur.
27: VRT Nieuws.
26: Melina Verbeek.
28: Een nieuwe campagne waarschuwt voor de risico's van illegaal streamen. De overheidsdienst Economie en de Pro League Voetbal lanceren samen de campagne Play Fair. In ons land kan je gemakkelijk legaal streamen via bijvoorbeeld Netflix, DAZN of VRT Max. Maar toch blijven veel mensen illegale streamingwebsites gebruiken. En dat is gevaarlijk, zegt de overheidsdienst Economie.
29: We hebben afgelopen 2 jaar meer dan 2000 websites afgesloten. En we kunnen wel zien dat in die tijd al meer dan 800.000 keer consumenten hebben geprobeerd deze pagina's te raadplegen. Consumenten zijn er zich ook vaak niet van bewust dat er achter deze illegale websites georganiseerde misdaad schuilgaat. En zij beschikken op deze manier over heel veel gegevens, zoals de naam, contactgegevens, maar ook bankgegevens. En die worden dan weer doorverkocht en gebruikt voor phishing en andere vormen van oplichting.
28: De Belgische telecomoperatoren hebben dit jaar al zeker 103 miljoen valse telefoonoproepen geblokkeerd. Daarnaast zijn er ook meer dan 7 miljoen sms'en onderschept en 400 miljoen e-mails. De fraude die het meeste voorkomt is spoofing, criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie, zoals bijvoorbeeld een bank. Maar de fraude verschuift intussen naar WhatsApp omdat dat moeilijker te controleren is. De telecomwaakhond BIPT raadt aan om een oproep niet op te nemen als je privé, anoniem of onbekend nummer ziet staan. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt na verschillende hooibranden langs autosnelwegen, omdat ze de verkeersveiligheid in gevaar brachten. De actie werd opgeëist door een radicale boerenorganisatie die zo wilde protesteren tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Eerder waren er ook al sabotageacties bij het spoor. De boerenorganisatie ontkent daarachter te zitten. Dat wordt nu onderzocht, maar de politie denkt tegelijk ook aan andere mogelijke daders, zegt Bram van de Putten in Nederland.
0: Wat ook niet wordt uitgesloten is dat het eventueel om extreem links protest gaat, zoals we bijvoorbeeld een paar weken geleden in Duitsland hebben gezien met die sabotage van elektriciteitscentrale. De radicaal linkse klimaatbeweging Extinction Rebellion heeft intussen ook al formeel ontkend dat ze iets met die treinsabotage te maken hebben. En dan is er natuurlijk nog een derde piste in deze geopolitieke tijden, dat er toch ook rekening wordt gehouden met mogelijke buitenlandse sabotage, en dan wordt er ook wel in de richting van Rusland gekeken.
28: Rusland zegt dat westerse diplomaten en politici die naar Oekraïne willen reizen maar beter goed nadenken over de veiligheidsrisico's. 2 dagen geleden werd een passagierstrein geraakt door een Russische drone. Kort daarvoor reed er een trein op dezelfde lijn met enkele toppolitici aan boord. Rusland verdedigt aanvallen op transportvoorzieningen. Volgens Rusland hebben die een militaire functie en mag het die dus bombarderen. En doelman Matsels stopt als Rode Duivel. Dat heeft hij beslist nadat hij niet mee mocht naar het WK voetbal afgelopen zomer. Zelfs is 34 en speelt in de Engelse Premier League bij Nottingham Forest. Voor de Rode Duivels kwam hij 13 keer in actie. Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels, kan voor de komende Nations League matchen ook niet rekenen op doelman Thibaut Courtois. Courtois zal wel beschikbaar zijn voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Vanavond meer wolken, mogelijk ook met een bui in het noordoosten. Vannacht minima tussen 12 en 16 graden. Morgen wolken en opklaringen, in het oosten ook nog buien. En tot 19 graden.
1: Op de buitenring rond Brussel een half uur trager tussen Waterloo en Groenendaal. Verder een half uur file golven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Beersel en Zelk. Naar Brussel op de E411 vanaf Overijse 10 minuten. In Jezuseik is er een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten erbij. Van Sint-Annelinkroever tot Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Ook op de E17 tussen de Pinte en Gentbrugge, de weg is er wel vrij. Verder ook vanaf het parkeerterrein in Kruinbeke. Ook op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk, door een ongeval op de rechterrijstrook. 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven en ook op de A12 vanaf Antwerpenhaven.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.

0: You gotta unwind your mind.
1: Out of office.
2: Bert van Steenbergen.
3: Die zonnige warme dag midden september, ja, daar genieten we nog altijd van nu. Met de gepaste muziek, Ned Sky en Rio.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Ja goed, zo tropisch is het zeker niet, maar toch wel gepast om zo'n zomerse track als Rio vandaag boven te halen. We gaan tussen 6 en 7 samen out of office. Bedankt aan de werkdag. Tijd nu voor ontspanning. En dat kan perfect met de combinatie van Turnstile en Elton John. See you in stars.

0: Donna Summer, I Feel Love. Ik wil iets van jou. Dat hoeft niet per se liefde te zijn. Nu, dat is altijd welkom via de VRT Max app. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik wil vooral een goede plaat krijgen van jou.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Het nummer waarmee jij alle stress kan loslaten. Die paar minuten muziek die gewoon alle stress direct doen verdwijnen. Zodat je met alle gemoedsrust de avond in kan. Welk nummer doet dat voor jou? Wat is jouw anti-stressplaat? Stuur die door via de VRT Max app.
2: Out of office.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Angie.
0: Dit is WK op je radio. Interplanetary Criminal en Silva Bamba. Twee Britse boys samen op deze Hold the Phone. Goedenavond.

0: Another Thing Coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel. Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld... verborgen

0: ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedesoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Black Box Revelation en Stronger.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Goedenavond, Siska.
3: Goedenavond.
0: Hoeveel punten geef jij deze dinsdag op een score van 10?
3: Een gewone 7.
0: Ik vind het goed dat je zegt een gewone 7. Wat kon er nog beter dan vandaag, dat het misschien meer dan een 7 kon zijn?
3: Oh, ik had het hele werk vandaag. Dus geen hoofdvlieger, geen wilde vergadering nog. een dof.
0: Je viel even weg op het einde, Siska, maar je zei ook dus geen wilde vergaderingen. Normaal, als jij op het werk bent en niet van thuis werkt, dan zijn dat wel wilde vergaderingen altijd.
3: Oh, soms met de plannen en wel de ideeën, dus daar kreeg ik wel een beetje energie van, maar dus vandaag iets minder.
0: Ja, ik begrijp het. Kijk, we gaan dat oplossen nog met wat energie, die ook helpt, vooral de gemoedsrust, de anti-stressplaat. Wat is de jouwe?
3: Ja, dat mag een stevige Marlon Hofstad zijn, Makine Time met Dimitri Vegas.
0: Ja, dat is wel echt stevig, hè? Dat is wel 10 op de schaal van stevigheid, denk ik, of niet?
3: Wel, dat gaat mijn score in de lucht hangen.
0: Voilà, oké, dat is goed. Goeie stevige anti-stressplaat, merci om die te sturen. Siska, geniet er goed van en maak er vooral ook nog een heel fijne dinsdagavond van.
3: Ja, voor jullie hetzelfde, bedankt.
1: Out of office.

0: Ik help jou gezellig op weg naar je avond met een goede playlist. En soms, vooral op dinsdag dan, ook eens tickets voor een leuke avond. Nu, nee, geen tickets voor een concert van Nothing But Thieves. Nee, maar wel iets anders.
1: Studio Brussel. Ticket Tuesday. Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket.
0: Op donderdag 8 oktober dan zat Alex Agnew de eerste van 3 keren in de AFAS Dome in Antwerpen. Is misschien wel nog altijd de luidste comedian van ons land en is klaar met een nieuwe show die hij dus 3 keer gaat spelen in die gigantische AFAS Dome. Misschien dat hij het dan wel ook iets anders noemt tijdens de show. Die zaal, de AFAS Dome, zou kunnen, wie weet. Nu, die nieuwe show die heet No More Heroes. En die is wel echt anders dan alle eerdere shows, heeft Alex zelf verteld hier op Studio Brussel.
2: Het is in ieder geval persoonlijker dan al met een andere stuff. Ik merk dat bij de andere shows vertrok ik meestal vanuit een ergernis. Maar nu ga ik het meer over gevoel. Heeft waarschijnlijk te maken met, ik weet het niet, mijn leeftijd. Dus je begint wel te voelen van, als je zo nog echt dingen wilt zeggen, zeg het dan.
0: Jij kan er op onze kosten bij zijn op die show van Alex Agnew, No More Heroes. Als je mij 1 juist antwoord geeft. Alex Agnew doet al lang veel meer dan alleen comedy. Maakt bijvoorbeeld al een hele tijd een succesvolle podcast samen met mijn Studio Brussel-collega Andries Bekkers. De simpele vraag is, hoe heet die podcast van hen? Stuur je antwoord in de VRT Max-app en dan ga je misschien op onze kosten naar No More Heroes van Alex Agnew.
3: Laat je meeslepen door Rye X. De Australische singer-songwriter brengt zijn betoverende muziek naar België. Op vrijdag 9 april 2027 in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Rye X Live, samen met Studio Brussel.
4: Goeiedag mevrouw, meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
5: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
4: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
5: Dat ben ik.
6: Kom in september met 2 of alleen naar Suzuki en krijg een dubbele overnamepremie. Tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw verdeler en op suzuki.be.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
8: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
9: Wel, meneer, 5.317.
8: Ja, maar mijn naam is...
9: Ja, 5.317, ik weet het.
8: Oké.
7: Bij Neobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Neobank. U bent goed omringd.
10: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
11: Excellent! Bij Excellent zijn er nu HP-laptops met ruildeals tot €150.
12: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP-laptop met Intel Core Ultra 5-processor?
13: Ik wil eerst nog een koffie.
12: En daarbovenop krijg je nog geld voor uw oude laptop.
13: Voor dat oud wrak?
12: Ja, het zijn ruildeals.
13: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
12: Onze vakman.
13: Yes.
14: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
15: Kijk op excellent.be.

0: De heerlijke gitaar van Sons. Voor comedy moet je op 8 oktober in de AFAS Dome in Antwerpen zijn.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
0: Goedenavond, Wouters.
3: Goedenavond.
0: Jij kan naar de show No More Heroes van Alex Agnew als je weet, wat is die succesvolle podcast van Alex Agnew samen met mijn Studio Brussel collega Andries Bekkers.
3: Welkom to the AA.
0: Ben jij een vaste luisteraar, Wouter?
3: Nee.
0: Dat is goed, want je moet vooral naar Studio Brussel luisteren, maar het is wel een goed antwoord. Dus proficiat, Wouter.
3: Ja, merci.
0: Je gaat naar die show No More Heroes. Veel plezier daar.
3: Ja, in orde.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister, speel mee
1: en win jouw ticket.
2: Studio Brussel.
0: Wouter klonk niet bijzonder enthousiast, maar is het diep binnenin wel, hoop ik. We zullen zien. Dit is Eli Brown. Die zorgt voor beats die strak rechtdoor gaan. It's like that.

Kings of Leon en You Somebody. Ik stuur je richting 7 uur en richting Radar met een heel mooie samenwerking. Barry Can Swim en Sammy Virgie die slaan de handen in elkaar voor deze tune. I Could

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, vanavond op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles komt goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Humo!
9: Humo!
10: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
11: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
10: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
11: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
10: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
15: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
16: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
15: Ja.
16: Wauw.
15: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over je energieverbruik.
16: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
15: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
16: Om de 6 seconden?
15: Nee, nee. 1 keer per maand.
16: Ah.
15: Meer info op luminus.be.
17: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
18: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
17: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
15: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
17: Doen we wel. Argenta.
19: Zo simpel kan het zijn.
20: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
20: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
21: Dit is Studio Brussel.
22: Studio Brussel.
23: 7 uur, goeie avond.
24: VRT Nieuws.
25: Melina Verbeek.
26: Skies waarschuwt voor hinder door een staking. Luchtverkeersleider Skies zegt dat meer dan 800 vluchten getroffen zullen zijn door de staking van de luchtverkeersleiders in Charleroi. Vanaf morgenavond leggen die ruim 3 weken lang het werk neer, van 10:00 s'avonds tot 8:00 s'morgens. De staking komt er na een conflict over nachtpremies die de luchtverkeersleiders in Charleroi eisen. Het sociaal overleg daarover is mislukt. In Bruggen is vanmiddag een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat er juist gebeurd is, is nog niet duidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en naar een kamer op de 3e verdieping zijn gegaan. Toen het personeel dat ontdekte, bleek de kamer gesloten te zijn. Wellicht probeerde de tiener weg te komen en is hij gevallen. Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quentin, wil de civiele bescherming integreren in defensie. De civiele bescherming helpt de brandweer en politie bij zware ongevallen of rampen, zoals onlangs tijdens een grote brand op de Hoge Venen.
1: We moeten evolueren naar een geïntegreerde civiele veiligheid, waarin hulpverleningszone, civiele bescherming en defensie complementair samenwerken en elkaars capaciteit versterken. En dat allemaal in het belang van onze burgers.
26: In België heeft de civiele bescherming nu 2 kazernes, 1 in Braschaat en 1 bij Luik. Quentin laat onderzoeken of dat ook nog altijd de beste locaties zijn. De Europese lidstaten moeten nog beter informatie uitwisselen nu Rusland de EU steeds meer probeert te intimideren. Dat zegt EU-buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas. Afgelopen nacht nog moesten gevechtsvliegtuigen in Litouwen een drone neerschieten die vanuit Wit-Rusland kwam. De Russische president Poetin wil testen of de solidariteit binnen de Europese Unie standhoudt, zegt Kallas.
7: This is why intelligence sharing is vital. I can only encourage member states to do more and make the best use of our intelligence and situation center. Putin will not stop unless he's stopped.
26: Op het EK volleybal hebben de Red Dragons Denemarken verslagen met 3-1. De Belgische volleybalmannen verloren de eerste set, maar wonnen daarna 3 sets. De Red Dragons hebben nu 3 van hun 4 groepswedstrijden gewonnen. Donderdag is de laatste groepsmatch tegen Servië. België is al zeker van een plaats in de 8e finales. En Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Volgens de krant Het Laatste Nieuws werd Willems zo pas ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Willems had al een hele tijd een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat zou hebben geleid tot zijn ontslag. Vanavond meer wolken, mogelijk met een bui in het noordoosten. Vannacht minima tussen 12 en 16 graden. Morgen wolken en opklaringen, in het oosten ook buien. En tot 19 graden dan.
8: Blokleider, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader.
9: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
23: How do we feel, Belgium?
9: Can you believe it?
23: Make some noise out
9: there! Luister de hele dag naar Studio Brussel.
24: En win jouw ticket voor de beste concerten.
25: Studio Brussel.
27: Hi, I'm Olivia Dean.
28: Hello, this is Joe from Idols.
29: I'm Charlie XCX.
30: Hi, I'm Jamie XX.
31: Resin Kaat van Stralen.
32: Hi, this is Fontaine's DC.
33: Ik ben Evie de Visser.
34: What's up, it's Gies.
35: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys. En je luistert naar Radar.
36: We're listening to Radar.
37: Radar.
38: Radar.
39: Radar.
40: Radar.
41: Thomas Michiels.
42: Een hele fijne avond. Hoe kan je als artiest een voorprogramma zelf afdwingen? We hebben het ook over het succes van Adela en we starten met Bobby van Phoebe Bridgers.
43: Je luistert naar
44: Studio Brussel.
45: Life is music.

0: Barbie van Phoebe Bridgers. Als je nu in de file staat op de Antwerpse ring, is dat mogelijk door Cat's Eye, een groep die gevormd is in de Popstar Academy op Netflix. Ze spelen in de AFAS Dome vanavond.
1: Radar. Radar. Studio Brussel.
0: Adela die deed ook mee aan die Academy, maar de jury gooide haar eruit omdat ze vonden dat ze meer potentieel had als solo-artiest. En dat is ze in recordtempo aan het bewijzen, hoor. Pak je volle pukkelpop. En een week later kwam haar debuutalbum uit, Prima. Een goede samenvatting van die plaat is deze Ain't in LA van Adela.

stel dat jij artiest zou zijn, volledig doorbreekt als in wereldberoemd. Ik overval je even met die vraag, maar stel je het je even voor. En dan mag je zo je eigen idolen uitnodigen als special guest, want zo groot ben je dan geworden. Wie zou jij dan vragen? Harry Styles, die heeft daar een antwoord op gevonden, want die ging dit jaar al eens op wereldtournee en die nam mee Shania Twain en Robin. En ook voor 2027 heeft Harry grootse plannen. In Londen pakt hij Tears for Fears mee. Dat is niet de minste, hoor. Hij coverde die zelf al op zijn tour dit jaar. Luister maar.

sorry voor die overgang. Ik moest het gewoon doen. Van die cover van Harry naar het origineel van Tears for Fears. Hij heeft er dus voor gezorgd dat in 2027 Tears for Fears in levende lijve mee mag op tour. Moet toch zalig zijn als je van zo'n groot orde bent en je kan gewoon kiezen van dit mag wel mee. Ja, heb ik graag. Zet de sfeer voor mijn eigen show en dan kan ik nog genieten van elke avond dubbel en dik. Hij pakt ook een van zijn grote invloeden voor zijn nieuwste album mee, zoals hij zelf zegt. Dat zijn deze. LCD Sound System. Je hoort het wel hoor, die aperture die zit er zo wel wat een beetje in. Ja, hij respecteert zijn helden van LCD Sound System. Die mogen mee naar La Bella Italia voor de shows in Rome. En hij heeft ook een plekje gereserveerd voor een coole band. Eentje die we volgen met radar. Een band die er in 2024 zelfs zelf om gevraagd heeft. Een soort van profetische woorden.

0: Get Down Services, zalige band. Brits duo. Het is niet in dit nummer hoor dat ze dat geprofeteerd hebben. Of hoe zeg je dat dan? Die profetische woorden hebben geuit. Nee. In 2024 schreef Get Down Services de song Caesar. En daar zit dit stukje in. Luister goed.
1: Harry Styles called, he's asking for a merger. Harry Styles called, he's asking for a merger.
2: Dream on, buddy.
0: Ja, en vooral die laatste, dream on, buddy. Maar ze moeten dus niet meer verder dromen. Het gaat gewoon werkelijkheid worden. Ze mogen mee met Harry Styles. Hij heeft echt gebeld. Niet voor een merger, een samenwerking, maar dus wel voor een supportslot in Berlijn. En dan zeg je natuurlijk geen nee. Misschien moet ik ook zo eens een songtekst schrijven over Queens of the Stone Age of zo.
3: Radar. Studio Brussel.
0: Dat is nog eens een vorm van manifesteren. Binnenkort dus Get Down Services mee op tour met Harry Styles. Ik zeg binnenkort, maar we spreken over juli 2027. Dan staan ze samen in Berlijn. Dit is The Radiator.

0: Ascension van op die nieuwe Pegassi-plaat. Zometeen nog meer nieuws van Lambrini Girls.
1: Pussyfur, het veelzijdige collectief rond Maynard James Keenan, Matt Mitchell en Carina Round komt naar België. Op 2 november brengen ze hun nieuwe album naar Ancien Belgique. Donkere elektronica, postpunk, goth en scherpe humor. Pussyfur Live. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Studio Brussel.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Stap in de Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Samen zorgen voor een goede start. Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
7: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1.

0: Welkom in Radar. One Song Away From Crying van Rachel Chinoriri. En na Rachel is het tijd voor een lesje Cuntology 101 van Lambrini Girls. En dat mag je letterlijk nemen. Phoebe en Celine hebben op hun socials in herkenbare, schreeuwerige stijl groot nieuws aangekondigd.
1: Oi! Are you happy the world's run by billionaires?
2: No!
1: Are you happy that your favorite pop stars are singing about horses, sparkles and falling in love while the world burns around us?
2: No!
1: Everyone's pretending things are normal. We're not. No refunds. Out January 15th.
0: Hun nieuwe album No Refunds, daar kwam het op neer, komt dus uit op 15 januari. Groot, groot nieuws. En ze gooien er meteen ook twee Belgische shows tegenaan. 31 mei AB en 1 juni de Roma. Vanaf vrijdag kan je tickets kopen. En er is natuurlijk nog een nieuw nummer ook.
3: Studio Brussel. First play.
0: Ja, dat moet wel natuurlijk. Zoveel nieuws om te vertellen. Dan moet je dat kracht bijzetten met een nieuw nummer. Anders zouden we maar hongerig achterblijven. Dit is hem. Bang, bang, bang van Lambrini Girls.

twee voeten vooruit. Lambrini Girls en hun allernieuwste Bang Bang Bang. Kom met dat nieuws van die nieuwe plaat op 15 januari en die twee Belgische shows 31 mei en 1 juni. AB en Roma. Lambrini Girls, helemaal terug van ooit weg geweest. Oh, no,

0: Een hele fijne avond. Na 4 jaar is er nieuwe muziek van The War on Drugs.
1: Hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En eigenlijk wisten we dat al een tijdje, want op Rock Werchter openden de rockers uit Philadelphia al met dit nieuwe nummer, Who's That? En die avond ervoor hadden ze dat zelf al eens uitgetest. In een kleine zaal was dat in ons land als soort van generaal repetitie, de aanloop naar Rock Werchter. Luisteraar Adriaan, die was daarbij.
2: Het was echt ongelooflijk. Het was echt de beste muzikale ervaring van mijn leven. Het is de 5e keer dat ik de War on Drugs zie en ik heb ze nog nooit zo goed geweten, zoveel interactie met het publiek, zoveel grappige mopjes maken. Het was echt, het was waanzin.
0: Ja, en de dag erna deden ze dat gewoon nog eens op die wei van Rock Werchter dan met dat nieuwe openingsnummer. Vandaag kregen we nog eens warm zomerweer met die 27 graden. Dus als je je ogen sluit, dan kan je een beetje doen alsof je terug op Rock Werchter staat met zo'n ondergaand zonnetje en dat is de ideale setting voor deze verse hotshot van The War on Drugs.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: dit past toch geweldig bij dat zonneke dat we vandaag nog eens gekregen hebben. Klein beetje zomer op je radio. The War on Drugs and Who's Dead, de hotshot van deze week. Ik wil het hebben over een andere opvallende gitaarband. Vooral dit jaar in 2026, want dat is zonder twijfel Bleach 93. Je hebt al een paar kansen gehad dit jaar om ze aan het werk te zien. Op AFF onder andere, op Rock Werchter. Maar heb jij die kansen allemaal laten liggen, dan ben ik jouw laatste strohalm.
1: Studio Brussel. Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Bleach 93 komt vrijdag naar de Botaniek en het is Ticket Tuesday vandaag, dus ik mag trakteren op tickets voor die show. Open de app van VRT Max alvast en hou je klaar om je antwoord door te sturen. Want ik wil van jou weten waarvoor die 9 en die 3 staan in de bandnaam van Bleach 93. Het is meer keuze, maar luister goed. Is dat een verwijzing naar A. hun schoenmaat, B. hun favoriete maaltafel of C. een vers in de Bijbel? A, B of C. Nu in de app van VRT Max.
2: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on!
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar. Elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
14: Maak je afspraak op carglass.be.
15: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
16: If you got a problem.
17: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
15: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
18: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
19: Oh.
18: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
19: Check.
18: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
19: B-bad.
18: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
20: Cha-cha-cha. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkt.

0: Tussel.
1: Ticket Tuesday.
0: Ticket Tuesday.
2: Audrey Hubbard zou zeggen, sue me, maar ik wil het weten. Als je dacht dat die 9 en die 3 in Bleach 93 zomaar waren, dan zit je goed mis. Hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo, met Jules.
2: Dag Jules. Over die Bleach met twee E's in plaats van EA was de band redelijk zeker, maar ze voelden dus dat er nog iets na moest komen. Jules, ik heb voor jou één vraag. Was dat hun schoenmaat? Hun favoriete maaltafel? Of was dat een referentie naar een vers in de Bijbel? Wat denk je?
3: Ik denk dat het gaat over een vers in de Bijbel.
2: Een vers in de Bijbel. We gaan luisteren naar de band zelf, want zij maken de onthulling. Luister lekker mee, Jules.
4: We just needed to add something else. And then Sam one day thought about, I wonder if Bleach is ever mentioned in the Bible. So he looked it up, and the only time that it's mentioned is in Mark 9:3. That is where the 9:3 comes from. That is a Bible reference.
2: Hopla, wat denk je dan, Jules? Dat is helemaal juist, hoor.
3: Merci.
2: Yes, hoe blij ben je?
3: Super blij, ja.
2: Ja, het zal...
3: Proberen om nog tickets te regelen. Dus nu eindelijk
2: gelukt. Bam! Dankzij Studio Brussel. Hey, Ticket Tuesday. We zijn er voor je, Jules. Die tickets zijn helemaal binnen. Een verwijzing dus naar een Bijbelvers, die 9:3. Enkele bandleden van Bleach vonden veel steun in hun geloof tijdens een afkickprocedure. Ik weet niet of je dat wist, maar bij deze dan nu wel. Jules, veel plezier op vrijdag in de Botaniek bij Bleach 9:3. Salut, vriend.
3: Dank u wel. Dag.
0: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
1: Studio Brussel
0: is Ticket Tuesday.
1: Luister,
0: speel mee
1: en win jouw ticket.
0: Studio Brussel.
4: Hi, we are Bleach 9:3 and you are listening to Radar on Studio Brussel. Life is music.

Op deze Steve Lacy outro stel ik je graag voor aan een artiest die er van geluid heel kort bij ligt. De Amerikaanse singer-songwriter Malcolm Todd. En leuk nieuws als je zo meteen luistert en fan bent, want hij komt naar ons land. Vorstnationaal op 18 februari. Tickets vanaf vrijdag. Dit is Malcolm Todd.

0: Inner Light van Elderbrook en Bob Moses. Zometeen na 8 uur leren we de band Kyo een beetje beter kennen. Gitaarband uit de London scene. Blijf zeker hangen. Tot zo.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
1: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
2: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
1: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
5: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Code Yellow!
7: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Voor veel Belgen betekent september ook terug aan het werk. Niet altijd eenvoudig. Want uit de AXA Mind Health-studie blijkt dat 2 op de 5 mensen kampen met angst of sombere gedachten in relatie tot hun werk. Merk je dat het mentaal zwaar begint te wegen? Praat erover met je leidinggevende. Die beseft niet altijd wat er speelt. Een open gesprek kan al veel verschil maken. Blijven de klachten aanhouden? Zoek dan zeker professionele hulp. Vandaag kan dat zelfs online. En durf ook grenzen te stellen. Een gezonde balans tussen werk en privé is essentieel. Zo zorg je beter voor jezelf en kan je in alle vertrouwen aan de slag. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music.
9: Life is music.
8: Studio Brussel.
10: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Op de luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. En volgens Skies zal er heel wat hinder zijn, zegt woordvoerder Kurt Verwilgen.
11: In die periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de probleem.
10: De uitbater van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies dus op tot dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Premier De Wever herhaalt dat er stevige ingrepen nodig zullen zijn bij de opstelling van de begroting. Dat heeft hij gezegd net voor een evenement van ondernemersorganisatie Unizo vanavond, naar aanleiding van de start van het politieke werkjaar.
12: We zitten in een perfecte storm. Daar moet je geen doekjes rondwinden, dus er zal doortastend moeten worden ingegrepen. Nog veel meer dan dat we hadden gevreesd, maar goed, het is nu zo. En mislukken is eigenlijk geen optie, want dan weet je dat het alleen maar erger zal worden. En dus ja, op dit moment kan ik geen geruststellende boodschap geven aan niemand, maar mijn filosofie is een begroting op te stellen die het economisch groeipotentieel maximaal vrijwaart.
10: De regering zit midden in de begrotingsonderhandelingen en wil in de komende weken zeker 10 miljard vinden. In Brugge is vanmiddag een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en dan naar een kamer op de 3e verdieping zijn gegaan. Toen het personeel dat ontdekte, bleek de kamer gesloten. Wellicht probeerde de tiener dan weg te komen en is hij gevallen. Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Ja, Peter van den Bent, waarom moest Willems vertrekken?
13: Wel, de rechtstreekse aanleiding is een openlijk conflict met voorzitter Pascal Van Damme. Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en haar directie stonden lijnrecht tegenover elkaar. elkaar over de manier waarop de bond moest reageren tegen FIFA in de affaire Balogun. En toen Van Damme ter oren is gekomen later dat Willem zijn bedenkingen ook wel een keer uitte bij zijn vele contacten bij UEFA en FIFA, was er voor haar sprake van een vertrouwensbreuk en wilde zij de CEO weg. En daarvoor maakte ze dan handig gebruik van wel een aantal dossiers waarin ook andere leden van de Raad van Bestuur niet tevreden waren over de manier waarop Peter Willems die had aangepakt. En dus exit CEO Peter Willems.
10: Dank je, Peter. Vanavond meer wolken met vannacht kans op buien in het noordoosten en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
8: Studio Brussel.
9: Hello, this is Joe from Idols.
14: I'm Charlie XCX.
15: Hi, I'm Jamie XX.
16: Resinkaat van Stralen.
17: Hi, this is Fontaine's DC.
18: Ik ben Evie de Visser.
19: What's up, it's Gies.
20: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
21: We're listening to Radar.
22: Radar.
23: Radar.
24: Radar.
25: Radar.
26: Thomas
27: Michiels. Ik heb voor jou in de aanbieding Man, Woman, Chainsaw. Een warme kennismaking met de gitaren van Kyo uit Londen en Slater met Dance. Goedenavond.
8: Je luistert naar
6: Studio Brussel. Brussel. Life is music.

eind oktober in de grote zaal van Trix. Slater. Klinkt geweldig goed. Ik ga plaatsmaken voor leuke bands, maar eerst wil ik je warm maken voor een uur vol radioplezier. Zometeen laat ik je een stukje Kio horen. Het is te zeggen, een stukje van hun fans. Gisteren in de Ringo in Gent. Die gingen helemaal los op die nieuwe nummers die ze daar kwamen voorstellen. Maar dus eerst deze band, waar jullie gisteren de meeste berichten over doorstuurden in de app van VRT Max. Man, Woman, Chainsaw. En hun prachtige nummer Nosedive staat op hun album dat uitkwam begin augustus. Ze speelden ook op Leffingeleuren, op Rockwerchter. En ik denk dat jullie ze stilaan in jullie hartjes zijn aan het sluiten. Heb jij ook liefde te geven voor Man, Woman, Chainsaw? Laat je dan horen in de app van VRT Max. Dit zijn ze met Nosedive.

lees weer zoveel leuke berichten over Man Woman Chainsaw in die app van VRT Max. Zeg, en nu ik jullie toch hier aan boord heb, pak ik jullie mee naar nog een ontdekking. Misschien staat die binnenkort ook wel te blinken in jouw favoriete playlist. Ze luisteren naar de naam Kio, 3 letters, K-E-O. En we moeten een grote aftelklok maken tot 25 september. Want dan komt de debuutplaat uit.

is ook weer zoiets goed, hè, van over het kanaal. Ze zijn Brits, ze zijn hun album nu volop aan het promoten hier in Europa. Ze speelden gisteren in de Ringo in Gent. Dat was een set met nummers van hun eerste EP, waaronder deze Thorn. Maar ook songs die op hun debuutplaat zullen staan, zoals That's Me. En die worden een dikke week voor release nu al luidkeels meegebruld. Ook in Gent. Luister.

0: Ongelooflijk toch, luidkeels, maar echt super hard meeroepen. Die fans, ook hier in België, zijn helemaal show voor die release van Kyo. Het is een band van vier, rond de broers Finn en Connor. En ze komen wat van overal uit de UK, maar ze zijn vooral London-based. En de broers, die hebben ook Ierse roots.
1: Yeah, both my grandparents are Irish. They grew up in Roscommon. And my dad still makes a living playing Irish music in the UK. But yeah, me and my brother used to kind of just jump in and jam along and kind of have like a trad session. And we'd throw a hat out onto the floor and people would basically throw us tips and stuff. And that was how me and my brother first made any sort of money. But we were about, you know, 10 and 11. Yeah, it was cool. That's how we got going.
0: Ja, zo rol je erin natuurlijk. Als 10, 11-jarige eigenlijk zelf al muziek beginnen spelen, met de hoed rondgaan en zoal een eerste klein zakgeldje verdienen, al spelend in de muziek. Het zat er altijd al in de Kyo-broers. Ze kwamen langs voor ze gisteren naar die show in Gent afzakten. Ze zijn super sympa en ze hebben het over heel veel gehad. Vorig jaar onder andere bracht Kyo een eerste EP uit. Daar hebben ze al dat succes mee behaald. Met die Thorn bijvoorbeeld. Kalem nog eens boven. Just

0: Ja, nu ga je zeggen, dat hebben we toch al eens gehoord, ik weet het. Maar ik ben een beetje verslaafd aan dit nummer, die Thorn. Dat is het nummer waarmee ik helemaal aan boord ben gesprongen. Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ze op mijn radar kwamen. En ook voor de band zelf is deze Thorn een nummer met heel veel betekenis.
1: That was the one song on there that we felt we didn't see through to its full potential on that version. We wanted to give it another go.
2: We made that EP with kind of next to no budget. Thorn kind of took the brunt of... you know, the lack of time and the tiredness. It was a bit of a shame, to be honest. It deserves a kind of more emotional take and a more fleshed out performance.
1: I think we just felt like that song was so important to the beginning of the band and where we are now that it kind of had to be on our first album.
2: You know, when you look at your favorite band or you talk about your favorite band, you talk about their first album, not their first single or first EP. And Thorn is half the reason that we're in this room right now, you know, like it's lifted some weight for us and brought a lot of people, you know, to attention of the band. So yeah, I think it had to be on the debut album.
0: Ja, ze denken er goed over na, hoor. Het was dus al uit als single, op dat EP'tje ook. Maar ze dachten, als het niet op dat debuutalbum staat, dan gaan mensen het misschien vergeten. Ze hebben het dus heropgenomen, op die debuutplaat gezet. En nu is het dus bijna, ja, wat is het? Nog een 11 dagen wachten op die plaat. 25 september komt die uit. Heel belangrijk, dan loopt ons alarm gezamenlijk af voor Put a Smile On For Me. Een albumtitel die je met een lach en een traan kan lezen.
2: Hi, we're Keo and you're listening to Radar on Studio Brussels. Live is music.

Frederik stuurt, deze zie ik binnen een paar weken. Dat wordt een dik feestje in de pit. En ook Nele zegt, die Kio klinkt fantastisch, maar naar deze kijk ik toch ook echt uit. In de Roma, Fat Talk binnenkort. Ik heb nog dit trio voor je klaarstaan. I'm chilling with London Sisters. Highlight, Prince Easy en Grismo. Drie Belgische artiesten, maar ze klinken super internationaal. Op deze London Sisters.

0: ben je er klaar voor. Vanaf donderdag om 9 uur gaan we terug voor een albumpremière. En het is een leuke, het is weer een Belgische. Het is die van Triggerfinger. Die vorige plaat, die dateert al van 2017. Ja, dat is 9, bijna 10 jaar geleden. Colossus, je weet het misschien nog, maar het is hoog tijd voor een opvolger. En de boys van Triggerfinger, die zijn er klaar voor. En dan moet ik een paar registers zakken, want ik heb een lage stem. Rick de Bruiker straks, die heeft ook een lage stem. Maar Ruben Blok, die heeft de allerlaagste stem.
1: Hallo, Ruben en Mario van Triggerfinger hier. Vrijdag komt ons nieuwe album Tarmac uit. Maar je kan hem donderdagavond al als eerste horen in de radar. Op Studio Brussel vanaf 21 uur. Veel plezier.
0: Ja, die mag van mij een verhaal voorlezen. Ook een uur lang, maar we gaan toch luisteren naar dat album. Tarmac zal het zijn. En nog meer goed nieuws. Ze komen ook een pianotape opnemen. Mario Gosses en Ruben Blok van Triggerfinger. Ze willen trouwens terug die baan op. Er staat een grote tour gepland. Een Europese, dus over die Tarmac. Waar ze het dan over hebben, daar kunnen ze binnenkort weer overlopen met hun instrumenten. Vrijdag, ik verwacht je in die listening party.

0: Benieuwd naar donderdag, stuurt Tim uit Semst. Ja, ik ook. Die nieuwe triggervinger, hoe gaat die klinken? Je zal het ontdekken vanaf 9 uur donderdag. Dit was Through the Beam.
1: Radar. Studio Brussel. Hello, I'm Anthony Schmerich and you are listening to Radar.

Criminal van Anthony Schmirak. Zometeen zoom ik met je in op het album dat ik vanmiddag nog aan het beluisteren was tijdens het koken van This Is Lorelai. Eerst krijg je The Warning en hun zware gitaren. Ze hebben aangekondigd dat ze op 26 maart naar de AB komen. Het is een Mexicaans trio. Het zijn drie zussen. En ze hebben net een plaat uit. Everything's Falling. En deze Kerosene staat daar ook op. Je bent gewaarschuwd.

0: Michiels.
1: Ik pak je mee naar mijn keuken deze middag, maar eigenlijk naar afgelopen vrijdag. Want toen kwam het nieuwe album uit van This Is Lorelai. Ik heb daar straks op staan koken. Het is geweldig, het is zo luisterbaar. Je kan er zo doorheen. This Is Lorelai, dat is het project van de Amerikaanse Nate Amos. Die kan je ook kennen van Water From Your Eyes. Het is eigenlijk een van zijn speeltuinen waar die man zich volledig uitleeft. Water From Your Eyes heeft 5 albums in 7 jaar tijd uitgebracht. Die man zit niet stil, Nate Amos. Album na album en die blijft maar maken. En vooral zichzelf ook muzikaal heruitvinden. Want van deze Water From Your Eyes springen we dus naar zijn andere project. This Is Lorelai.

en dat is toch nog heel anders. This is Lorelai. Hij gaat meer zo die folky kant op, maar hij is ook de autotune in deze niet schuw. Ik vind het heel leuk, die experimenteert. Dat is een singer-songwriter in de brede zin van het woord, mag je zeggen. Op deze Dancing in the Club, zalig nummer. En kleine stat, ook hier, 10 albums in 7 jaar tijd. En daar heb ik dan die mixtapes, de projectjes op Bandcamp nog niet bijgerekend. Wat een machine. Nate Amos, dames en heren. En vrijdag dus kwam zijn nieuwste album uit, The Singer in My Band. Oh no, now my. Dat is zo eentje die ik niet snel ga vergeten. Ik ga die op repeat zetten. Dat is een van mijn favoriete nummers op die plaat. Omdat hij daar kiest voor die cadans met die woorden. En hij laat die tekst zo uitkomen dat het voelt alsof het altijd zo moest zijn. En die woorden die heeft hij daar dan opgebricoleerd. En het past perfect. Hij staat echt op de voorgrond als singer van zijn band. Dus op deze meer frisse gitaar hoor je ook. En er zitten veel meer country-invloeden verstopt op dat album. Je waant je soms echt in een saloon met zo van die klapdeurtjes. Letterlijk, als je luistert naar dat album. Hij moest het ook niet ver gaan zoeken, die invloeden, want zijn vader is een bluegrass-muzikant. En die speelt banjo. En zijn zus doet backing vocals op het album. Yo, muzikaal familietje. Nate Amos, This is Lorelai. Die wou dus voor deze plaat alle overbodige belletjes overboord gooien. En schrappen en echt voor die pure sound gaan. En dat is hem helemaal gelukt. Kook erop. Chill erop. Drink een tas thee. Kruip onder uw dekentje. En zie of kijk naar de regen. Dagenlang. Daar zingt hij ook over in een van zijn songs. Dat is het gezelligste dat je ooit kan doen, denk ik. Gewoon uren, dagenlang naar de regen staren. Hadden we daar allemaal maar de tijd voor. Maak toch maar een beetje tijd voor die nieuwe plaat van This is Lorelai. Geweldig album. We gaan luisteren naar The Kid with the Crown.

0: na de gitaren van Green Lung.
1: Radar. Studio Brussel.
0: Heb je nog één nummer te goed vlak voor 9 uur van Baloo Brigada? En na het nieuws van 9 neemt Rick de Bruiker over met Decibel. En ik zie ook dat Sitze van Meltheads daar te gast is. Dat wordt leuk. Heel graag tot morgen.

0: Radio Brussel.
1: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws. Mijn Brecht Schabrix. De luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. Volgens Skies zal er heel wat hinder zijn. Woordvoerder Kurt Verwilgen.
2: In die periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de problemen.
1: De uitbater van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies op tot dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Heel wat websites van steden en gemeenten in ons land liggen plat, vermoedelijk door een storing. Ze hebben allemaal dezelfde leverancier. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Wanneer het is opgelost, is nog niet duidelijk. En Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. De aanleiding is een conflict met Pascal Van Damme, de voorzitter van de Voetbalbond. Dat vertelt Peter van den Bent.
3: Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en haar directie stonden lijnrecht tegenover elkaar over de manier waarop de bond moest reageren tegen FIFA in de affaire Balogun. En toen Van Damme ter oren is gekomen later dat Willems zijn bedenkingen ook wel een keer uitte bij zijn vele contacten bij UEFA en FIFA, was er voor haar sprake van een vertrouwensbreuk en wilde zij de CEO weg. En daarvoor maakte ze dan handig gebruik van wel een aantal dossiers waarin ook andere leden van de Raad van Bestuur niet tevreden waren over de manier waarop Peter Willems die had aangepakt.
1: En in Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de acties zitten. Bram van den Putten is in Nederland.
4: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren, dat dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste. Maar politie en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie er mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
1: Het weer vanavond en vannacht, meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Decibel. Rick de Bruiker.
6: 2 uur lang een playlist met Belgen, halve Belgen en stukjes Belgen. Zolang er maar iets Belgisch aan is en het goed klinkt, gooien we ze in de playlist. Heel erg goedavond, welkom bij Decibel.
5: Je luistert naar Studio Brussel.

0: testgeest van IJsland. Half Belgisch, of toch een derde Belgisch, maar eigenlijk ergens ook een tweede Belgisch. Dus we dan toch aan de wijze kunnen beginnen. Want de muziek, die komt van bij ons. De raps, die komen uit Nederland. De muziek van Faisal natuurlijk. Heel erg goedenavond. Het is dinsdag. En dan luister je natuurlijk rond dit uur naar Decibel.
1: Studio Brussel. Decibel.
0: Dat wil zeggen, het beste van bij ons. Letterlijk soms van om de hoek. Zeker als je in Wetteren woont. Straks krijg jij, zeer exclusief zelfs, nieuwe muziek van die opvallende stem uit de nieuwe lichting vorig jaar. Rosie Stewart is er met Nieuw Kabaal, in duet zelfs, met een ander straf, de nieuwe lichting protégé. Vertel ik straks allemaal wel. Maar er is ook, misschien nog opvallender, de return van Melthead. We kennen ze ondertussen, Melthead, in het Engels, maar stel je voor dat ze terug in het Nederlands zouden gaan zingen. Stel je voor, wat zou dat geven? Een goede vraag. Misschien krijg je straks wel het antwoord. Want zet je schrap, je krijgt hier 2 uur lang de beste Belgische muziek van in Wetteren tot in Liège zelfs met deze Eosin. En straks het antwoord, hoe klinkt wel altijd anno 2026 in het Nederlands? Ik ga het je al verklappen. Goed, en je krijgt het zo meteen op je radio. Nieuwe muziek van Melthead in het Nederlands. Eerst deze Waalse in het Engels. Eosin.

0: Eosin. Gekend uit de nieuwe lichting, zaten we de 9 finalisten vorig jaar. En als je heel erg goed luistert, dan hoor je een achtergrond. Andere stemmen, backing vocals, blijkbaar. Ik had er ook niet helemaal goed op gelet. En de backing vocals die komen van Sietse, van Meldhead. Dus waar is Sietse? Klopt, je bent in te huren als backing vocalist.
1: Ja.
0: Perfect, ja, ik vind dat leuk om die nieuwe lichting op die manier bij elkaar te zien komen. Want je hebt ook nog een geschiedenis in de nieuwe lichting. Ik heb het natuurlijk nu op dit moment tegen Sietse, die bij mij in de studio staat. Sietse, die je kent van de band Meldheads. Een band met de energie van een hele sportschool op de anabolen. Meldheads, die we leren kennen met Naïef, maar die ondertussen ook een hele internationale sound te pakken hebben. Dat hoorden we ook een paar jaar terug met een album Decent Sex. En er zit misschien wel een opvolger klaar voor dat album. En het zotste is, die opvolger die is mogelijk niet eens in het Engels. Goedenavond, Sietse.
2: Goedenavond, Rick.
0: Goedenavond, we hebben je net al gehoord in die backing vocals, vind ik fantastisch. Maar we gaan het hebben over nieuwe muziek van jullie, want ik kreeg een mailtje. Nieuwe muziek van Meldheads. En denk ik, hey, wow, wakker worden, want het is al even geleden. Jullie hebben even stilgelegen met Meldheads, toch?
2: Ja, klopt. Ik denk dat de laatste show, de laatste officiële show, was vorig jaar op Leffingen-Leuren. En dan hebben we even een break genomen, die ook nodig was. We hadden heel, heel, heel veel gespeeld, jaren aan een stuk. Moest even batterijen opladen, nieuwe muziek schrijven, nieuwe muziek opnemen. En ja, ik denk dat vandaag het nieuwe circus terug is begonnen.
0: Wat doet dat met een muzikant, zo lang stilzitten en geen podium?
2: Ja, soms ook wel chill hoor. Even vakantie. Maar nu was ik het wel beu. Dus het is een uitgelegen moment. Ik ben uitgerust. Ik heb er heel veel zin in. Er is een nieuwe plaat klaar. We zijn hier vandaag. En ja, ik heb keiveel zin terug.
0: Je zegt al veel dingen in dat antwoord. Er is dus een nieuwe plaat. Dat wil zeggen, jullie hebben gechilled, maar je hebt ook in de studio gezeten. Hoe moet ik me dat voorstellen? Meldheads in de studio?
2: Heel veel ruzie.
0: Echt?
2: Nee, ça va.
0: Zeg je niet om het goed te maken en geen ambras te hebben als je straks thuis komt. Nee, vertel mij eens, hoe is dat geweest in de studio?
2: Ja, heel leuk. Heel hard werken. We hebben echt ook geprobeerd er iets nieuw van te maken. Niet zomaar een vervolg van de eerste plaat. Dat was voor mij persoonlijk toch wel heel belangrijk. Dat we echt iets nieuws gingen doen. En het is Meldheads, maar het is nieuw. En ik ben er blij mee. En het was zoeken. Mm-hmm. Maar ik ben heel blij met wat dat geworden is.
0: En is het jammen of gaan er ook veel gesprekken aan vooraf?
2: Alles. Jammen, met demo's afkomen, met heel veel gesprekken. 40 nummers schrijven om te eindigen op 10. Dat is een beetje hoe dat het gaat, denk ik, een plaat maken. Het is ook heel anders dan de eerste plaat die dat je zeg maar on the road schrijft. Mm-hmm. Dat is onze tweede. Dat is wel het typische ding van de tweede plaat. Wat is het nu? Mm-hmm. Dat hebben we toch wel zeker ervaren.
0: Ja, die tweede die zit klaar. Er is zelfs nieuwe muziek. Ik heb al een nummer gehoord. Misschien moeten we een klein fragment al luisteren. Het nummer heet Oorlog in mij. Er vallen twee dingen op, Sietse. Eén, er staat best weinig distortion op die gitaren. En twee, het is terug in het Nederlands. Eerst dat eerste, die distortion. Is het een rustig album geworden dan?
2: Nee, dit is een beetje de rustigste. Van heel op. Ik hou ook van om heel mooie liedjes te maken. Dat is er misschien tot nu toe onder Meldheads minder uitgekomen. Dat we voor de mooieheid hebben gekozen. Maar ik wou vooral ook eens een beetje een diversere ding. Niet puur op energie en distortion gaan, maar wees niet bang, er zal zeker energie en distortion op het album zijn.
0: Oké, en dus ook Nederlands. Ik wil daar straks met jou uitgebreider over hebben, maar misschien moeten we eerst eens luisteren voor we daar verder of dieper op ingaan. Dit is dus die nieuwe muziek van Meldheads. Minder distortion, maar vooral ook terug in het Nederlands. De single heet Oorlog in mijn Meldheads. Decibel! Studio

0: Tim die stuurt hier een berichtje in de app. Zowel vocaal als instrumentaal meeslepend. Het is Melthead. Ik weet dat ik het probleem ben. Het is altijd zo geweest. Jawel, dit is Melthead. Het is nieuwe muziek van Melthead.
1: Studio Brussel. Daisy Bell.
0: Nieuwe muziek van Melthead. In het Nederlands ziet ze. Ik hoor nu misschien zelfs mensen juichen. Ja, eindelijk weer een opvolger voor Naïef. Waarom zijn jullie terug in het Nederlands gaan zingen? De grote vraag.
2: Ja, ik heb het nooit uitgesloten. Maar de vorige plaat was gewoon geschreven in het Engels. En tussen het platen maken kost wat tijd. Mm-hmm. Dus we zijn nu 2 jaar verder, inderdaad. En deze heb ik gewoon een beetje natuurlijk terug in het Nederlands beginnen schrijven. Daar zijn geen grote gedachtegoeden over geweest.
0: Discussies ook niet met de band?
2: Misschien zo in het begin. Maar in het begin is een plaat of een album maken altijd aftastend. Het duurt pas, denk ik, wanneer je meer dan de helft hebt geschreven, dat je weet waar dat naartoe gaat. Mm-hmm. Dus dat is normaal dat er discussies zijn en vraagtekens en onzekerheden en of dat wel de juiste keuze is. Maar ik denk dat ik gewoon vooral muziek wil maken om muziek te maken. En elke keer als ik er te veel over nadenk, dan loopt het meestal fout.
0: Dat is bij veel mensen zo, daar ben je zeker niet alleen in. Van waar komt de muziek dan? Want ik kan me voorstellen, en ik wil niet te filosofisch doen, maar als je in het Nederlands schrijft of in het Engels, dat komt toch van op een andere plek.
2: Ja, ik ben veel meer poëzie beginnen lezen. Gewoon tout court. Vroeger las ik meer boeken. En nu is het veel meer poëzie eigenlijk geworden. En ik denk dat dat misschien ook heeft beïnvloed. Ik denk dat Leonard Nobles, een schrijver uit Bree, een heel grote invloed heeft gehad op deze plaat uiteindelijk.
0: Zijn dichtbundels die hebben vaak bij jou opengelegen.
2: Ja, onze producer komt van Bree en die had zijn dichtbundel meegenomen. Dan was ik er een beetje hoekst aan geraakt. En die hebben echt wel achteraf gezien een grote waarde, denk ik, gehad in het maakproces.
0: Fantastisch. De poëzie zit erin bij de nieuwe Van de Melthead in het Nederlands terug. En dat Nederlands, ja, waarom gaan mensen daar waarschijnlijk de komende weken heel veel vragen over stellen? Dat is een ding natuurlijk. Er wordt terug in het Nederlands gezongen. Het lijkt alsof er een soort van ban die er jarenlang ophing terug gelift is. Het is terug helemaal oké. Okay. Nederlands te zingen. Een paar voorbeelden. Maria Iscariot. Maar even goed naar Young Yellow die keiveel succes heeft. Vakantie, maar ik kom er nog niet toe. Weer een dag zonder substantie. Oh, ik voel mij niet zo goed. En het coole is, we hoeven die ook niet allemaal over dezelfde kam te scheren. Het is allemaal super breed. Jullie zitten dan in het hoekje van af en toe gewoon keiruige distortion. Maar jullie maken ook poëtische teksten. Je hebt dan Maria Iscariot, die wel echt gewoon recht toe recht aan is. Je hebt Young Yellow, die echt verhalen over zijn eigen leven met je deelt. Wat is jouw favoriete Nederlandstalige artiest?
2: Ja, voor het moment, ik heb er een paar. Een honorable mention voor mij naar Camilo.
0: Okay.
2: Een goede vriend van mij, een fantastisch muzikant. Maar ik denk, momenteel ben ik best wel gehoekt op de muziek van Mika, oftewel beter bekend als Frans Kalf.
0: Dat klinkt zo, hè?

0: jij aan mij?
1: Wat spreekt jou aan in de muziek van Frans Kalf?
2: In dit specifiek nummer, het pure dromerigheid zonder te gaan zweven, als ik het zo kan zeggen. Ik kan niet goed tegen van die te zweverige teksten die te veel woorden gelijk appelblauw zee, groene zeeën op de horizon, bla bla bla. Daar vond ik een beetje zot van, maar hij weet er echt de perfecte tussenspot waarin hij kan zweven zonder weg te vliegen. En dat dan in de goede zin.
1: Dromerig. Ja. Zoiets. Frans Kalf, we gaan er zo meteen naar luisteren terwijl je voor me stond. Ziet, dankjewel om langs te komen om die nieuwe single mee te nemen. Een nieuwe plaat, wanneer ergens trouwens?
2: Februari.
1: Februari 2027.
2: Februari 2027.
1: We zullen het allemaal wel zien verschijnen op de socials. Waarschijnlijk ook een paar shows die erbij komen en zo.
2: Ja, ja. En heel leuke shows komen.
1: Heel leuke shows, een nieuw album en vooral dus ook een nieuw nummer van Meltheids. Je hebt het daarnet gehoord. Je kan het vanaf nu eigenlijk ook gewoon overal online vinden. Maar nu gaan we luisteren naar de tip van Sietse. Sietse, tot de volgende.
2: Tot de volgende, Rick. Merci.
1: Frans Kalf en terwijl je voor hem stond.

0: kakelende castagnettes bij Lenny Lenny. She only loves you in the summertime. De nieuwe lichting, dat doet echt zotte dingen. Kijk maar naar dit wetterstalent. Rosie Stewart, die heeft de zomer van haar leven gehad, denk ik. Echt een pak, maar dan ook een pak optredens.
1: We hebben Rock Herk, Rock Zottegem, Zeven Rock Rijvers. We hebben echt alle zot mooie festivals gedaan. Dit jaar is een hoogtepunt.
0: Een hoogtepunt, en dan moest er nog iets anders komen. Dus ze had al een hoogtepunt, maar er was nog een hoogtepunt. Want toen ze met Rosie Stewart op Rock Zottegem stonden, dan stond er nog iemand anders bekend in dat publiek daar. Jente Pironet van deze Portlands. En die Portland, die speelde ook op Rock Zottegem. En Jent, die dacht om voor zijn show ook even een showtje mee te pikken van een jong talentje, namelijk Rosie Stewart. En dan dacht hij, als ze daar stond, Eureka, ik heb het gevonden.
2: Ik was heel fel aan het schrijven en ik had dus haar gezien voor de eerste keer op Rock Zottegem. En toen viel mijn Frank van, zal het nu niet de max zijn om haar te durven vragen en te zien of dat eventueel iets zou kunnen zijn.
0: En hij heeft het gedurfd ook. Jawel, Portland en Rosie Stewart. Er is een resultaat van die twee, een samenwerking. Een resultaat dat zelfs ook nog eens blijkt te werken.
2: Ik vind eigenlijk ook wel echt de max dat we zo qua stemmen op een of andere rare manier toch een match blijken te zijn.
0: Portland en Rosie Stewart, dus twee de nieuwe lichting oudgedienden die hier samen een echt walsje placeren, want dat is het geworden. Het nummer staat morgen pas online. Maar hey, ik heb jou heel erg graag. En daarom krijg jij nu al op de radio in avant-première nieuwe muziek van die twee. Portland, Rosie Stewart en een Pure Honesty.

van Jent Pirounet weten we het natuurlijk al jaren. Die heeft een heel erg goede stem. Maar toch nog eens complimenten aan Rosie Stewart ook. You make me feel so alive. Dat is toch een goede stem. Dat is een ongelooflijk goede stem. Ze komt uit een nieuwe lichting natuurlijk. En dus nu Portland en Rosie Stewart staan op één nummer. Pure Honesty. Je hebt het misschien al gezien. Er is een nieuwe FIFA 27 game. En allemaal goed en wel met die shotters en kunstjes. Wij zijn vooral benieuwd naar de soundtrack van FIFA. En die is opnieuw een deel Belgisch. Op die soundtrack, niet enkel The War on Drugs en Company, want die staan daar zeker op, The War on Drugs. Maar ook deze, Loes en de Yakuza, samen met Lolo Zouai. En ze is niet de enige Belgische op die soundtrack. Jawel, nog meer Belgische power.

Maar is die vrouw net niet anno 2026? Dat is de vraag. Of anno 2027, want het is FIFA 27 waarvan dus nu de soundtrack gelost is. Met dus ook Angèle op die soundtrack. Wel niet in deze versie, maar in deze versie. Het is Angèle en Justice. What You Want in the Fuckers remix. Sorry voor het vloeken, maar staat hier geschreven.

0: Het is natuurlijk Stone. Finn, kind aan huis. Niet enkel in België, maar ook hier bij Studio Brussel. En dus blijkbaar ook kind aan huis bij de gasten van Suns. Want ze zijn samen in de studio gespot. Ja. En ik snap het ook wel. Als je deze gitaren hoort... Ja, als dat dan een Belgische evenknie moet hebben... Ja, dan kunnen deze wel passen, denk ik. Ze zijn dus blijkbaar samen in de studio gedoken. Wat daaruit gaat komen, nobody knows op dit moment. Suns featuring Stone. Die Stone heeft het dus wel voor de Belgische muziek, dat is duidelijk. Hij stond vorige week nog in een t-shirt van Dressed Like Boys op het podium van Kramrock. En heeft daar zelfs Mathieu Terrein mee op het podium geroepen om haar te zeggen, die man die heeft binnenkort een huis aan zee en in de Ardennen.
1: Decibel. Studio Brussel.
0: En dus ook een nummer met Suns. Maar ja, daar hopen wij toch wel sinds op. Brandgerust mee, een kaars, liefst van ook een tricolore. Dat doen wij ook nog tot 11 uur vanavond hier met enkel maar Belgische muziek in Decibel. Goedenavond. Oh.

Charlotte stuurt nog Sans met, ik weet niet, heel veel uitroeptekens deze zomer gezien op het Blokkersfeest. Het was echt top. Tim heeft wel Sans als Stone gezien, dus is heel erg benieuwd naar die samenwerking. Dit, dat was dan weer Jay Bernard met Love is on my mind. Die komt met een nieuw album in november. Je krijgt het allemaal mee hier. Al die nieuwe Belgische muziek, je hoort het op jouw radio. Zoals deze stem. Stem van Gala Dragot. En het zeer impressionante femcel anthem.

0: Het is dinsdagavond. De jazzclub is geopend. En Galen der God staat op het podium. Femme Cell Anthem. Trouwens, die jazzclub die doen we nog eens op 28 september. Want dan kan je in Tepo nieuw Belgisch talent aan het werk zien. Dankzij deze wel, dankzij ons dus. En deze keer is dat de Gala Dragot gratis en voor niks dus in Leuven in het depot. Trouwens, onze gebeden zijn verhoord. Er is nieuwe muziek. Er is nieuwe muziek. Van Charlotte Adigerie en Bolis Poepel. Dat zag ik op een Instagram. Morgen zelfs al.
1: Thank you.
0: Ja, ja, thank you.
1: No, no, no, no, really, thank you.
0: Dikke merci aan hem.
1: Thank you so much for taking the time.

0: feel honored to be part of this.
1: Charlotte Adjeri en Bolis Poepel. Ik hoorde dat net misschien zingen. Even if this is our swan song. Nee, nee, nee. Het is zeker geen swan song. Die thank you. Want dat is een nieuwe muziekopkomst van de twee. De twee Dewey Prodigies. Morgen zelfs al. Nieuwe muziek van Charlotte Adjeri en Bolis Poepel. Ik zag het op een Instagram dat ze het in première zullen laten gaan bij de collega's van de BBC. Over internationale carrières gesproken, Jezus Christus. Dat is iets om jaloers op te zijn. Kijk, enkel maar Belgische muziek met en zonder internationale carrières op jouw radio tot een uur of 11. Maar wel met een pak talent, ook dit talent van Iskander Moon. Decibel.

0: The people of Israel are with you.
1: Honger.
2: Did I say that?
1: Tarieven.
2: I can't believe I said that.
1: Europa in woelig water.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: China.
4: God is good.
1: Rusland.
5: Zullen militarisatie Europa.
1: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
6: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
7: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music. Life is music.
9: Studio Brussel.
10: 10 uur, goedavond, VRT Nieuws, met Brecht Schaaprechts. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle neuzen wijzen opnieuw dezelfde kant op, zegt Marijn Trio in Kiev.
11: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
10: In Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt aan de sporen. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de acties zitten. Bram van de Putten is in Utrecht.
12: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren, dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste, maar politie- en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie er mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
10: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier, want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van de storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. En Peter Willems is vanavond ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK, onder andere omdat Van Damme in de tribune naast FIFA-voorzitter Infantino was gaan zitten. Volgens voetbalanalist Peter van den Bemt is de kans groot dat de Voetbalbond nu eerst in eigen huis kijkt voor een nieuwe CEO.
13: Daar is iemand als Vincent Manhart, die op dit moment sportief directeur is, aanwezig. En die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Zulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhart. En dan is het maar de vraag of die erop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
10: En de Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens zijn optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten. Maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kant kiest. Vandaag hebben 3 artiesten uit Sheeran's vorig programma laten weten dat zij uit de tournee stappen. Het weer vannacht, meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt ook een pak frisser tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Studio Brussel.
9: DC.
4: Decibel.
7: Rick de Bruiker.
14: Van Mozambicaanse Belgen in het Portugees tot Boliviaanse Belgen. Op de soundtrack van de allernieuwste iPhone. Het is dus helemaal tricolor, maar dan in alle kleuren van de regenboog.
4: Je luistert naar
7: Studio Brussel. Life is music.

Au. En Talvez. Trouwens ook in de playlist van RTP Antena 3. Dat is de Portugese Studio Brussel. Zo zie je maar hoe internationaal die Belgen gaan. Straks een andere Belg met connecties. Connecties bij Tim Cook en Company. Na deze Waste. Gasten die al echter in zetel liggen aan een bomvolle festivalzomer. Het is Waste en een autopilot.

0: soundtrack van elke nerd met een zelfrijdende Tesla. Waste and Autopilot. Ik weet niet wat voor nerd jij bent. Misschien ben je wel gewoon een muzieknerd. Dan zit je hier goed. Maar misschien ben je wel zo'n nerd met een coltra. En een dikke rekening. Als jij zo'n nerd bent, dan was je echt aan het kijken naar de lancering van die allernieuwste en vooral ook allerduurste iPhone Duo. Dat klonk zo.
1: You call that an opening?
2: This is the opening. The getaway driver floors it. Cops in pursuit.
0: Hoor je dat? Die sound onder de voice-over, heb je dat gehoord? Ik ga je nu iets zeggen, hè. Die sound die komt uit België, die sound die komt uit Brussel. Het is namelijk een soundtrack van een man met de naam Suso Bruno. Een man die zo muziek maakt. En die nu dus in die nieuwe Apple commercial zat. Een commercial voor die nieuwe iPhone Duo, een iPhone waar heel veel over geschreven is. Die gigantisch veel geld kost, is die iPhone die je zo kan openklappen. Dat heb je misschien al gezien. Wel, het is dus aangekondigd met Belgische muziek. Ja, hoe komt zo'n Belg in godsnaam bij Apple terecht? Suso Bruno dus, dat is de naam. Het is een Belg met Limburgse Boliviaanse roots die in die Apple-reclame zit. En het gekste is, het is niet eens de eerste keer dat hij dat geflikt heeft.
3: Ja, Apple crazy. Het was allemaal begonnen in 2022, wanneer ze mij voor de eerste keer via Bandcamp of All Places een bericht hadden gestuurd dat ze een nummer van mij wouden gebruiken. En sindsdien hebben we contact blijven houden door af en toe nummers door te sturen. En zij stuurden dan ook af en toe van, hey, hebben jullie iets liggen dat cool kan zijn? En zo gewoon eigenlijk die contact een beetje bijgehouden, on top of mind. En dus ja, dit jaar weer, 2 weken geleden, een e-mail gekregen van een music supervisor met de vraag of dat ik een nummer zou kunnen aanpassen, want ze zaten vast met een nummer.
0: Ja, dus 4 jaar geleden was er dus al eens een Apple-campagne, dat was van de iPad Pro, als ik me goed herinner, waar Suso Bruno in zat. En nu kreeg je dus weer een vraag om nummer aan te passen. En bij die vraag zat ook meteen een meetingverzoek, een meeting met Apple dus, om 1 uur Amerikaanse tijd.
3: Ja, LA Times. Dus hun office is 9 uur verschil tussen België en LA. Dus wij hadden dan 1 uur 's nachts een Zoom-meeting. En daar stond ik dan in de afspraaklaan met een pintje in mijn linkerhand, want ik zat in een verjaardagfeestje. Maar ja, zoiets moet je zeker niet laten vallen. En dus, ze lieten dan enkele demo-video's zien van de promo-video. En ik wist niet over wat het ging. En dat was dan de vraag of ik daar een soort van remix van kon maken. Tot een soort techno-nummer met vocal chops. Het is een beetje uit de comfortzone, maar altijd wel leuk om zo van die opdrachten te doen. Dus voilà, dan had ik dan die ochtend een techno-nummer gemaakt met vocal chops van mezelf. Je hoort dan... Dat ben ik dan, met dan de techno-beat daaronder.
0: Ja, voilà, dus zo geschieden dus. Suso Bruno, die om 1 uur 's nachts tussen de pinten door het telefoontje krijgt uit de VS. Ja, dan kan je beter opnemen.
1: We call that an opening?
2: This is the opening. The getaway driver floors it.
0: Want dan zit je gewoon in die soundtrack. Dat is Suso Bruno van die nieuwe iPhone. Trouwens, een aanrader, als die iPhone een beetje duur is voor jou, zondag staat Suso Bruno gratis en voor niks op Autoloze Zondag in Brussel. Want hij geeft daar een straatfeest aan de beurs in Brussel. En ik gok dat hij ook wel eens deze gaat spelen. Er is nieuwe muziek van hem en een maat uit Mexico. Schutze Kattel en Suso Bruno met Pizzale.
4: Studio Brussel.

Su Sobrino. Niet enkel op Pukkepop afgelopen zomer, maar nu dus ook in die reclame voor de nieuwe iPhone Duo. What the fuck, dat is toch zot. Sorry, ik weet van de broek, dat is toch waanzin voor die Belgen. Goed, je luistert naar Decibel. We hijsen hier elke dinsdagavond de tricolore vlag. Zwart, geel, rood. Maar ook zo die vlag met die zwart-witte hokjes op. Teken op de drag race starten. Er is drag race van Crooked Steps.

Ik heb al even geen foto's meer gezien van de gast van Crooked Steps. Maar ik stel me ze nu wel voor met zo'n zwarte, blinkende, olievette kuis. Want het past perfect bij deze sound. Crooked Steps en Drag Racer. Je moet dat ook zo afkomen, Drag Racer. Yeah! Goed. Ik heb nog nieuwe muziek van jou. Nieuwe muziek uit het Gentse. Van Siska Danens. En die heeft de artiestennaam Siska Siska gekozen. Dat is makkelijk, gewoon twee keer de voornaam. Siska Siska. Afgelopen vrijdag heeft ze een debuutalbum uitgebracht. Page of Cups heet dat. Haar grote voorbeeld is Big Thief. En ik denk dat je dat eigenlijk wel hoort, want het schemert er een beetje in door. Maar dan toch wel weer op zijn Belgisch, op haar allereigenste manier. Dubbel en dik op haar eigenste manier. Want ik zei het, hè. Siska, Siska, hier heb je ze met For Me.

0: Simple Pleasures, zoals een cornetto eten in zwembad. Het zou echt letterlijk daarover kunnen gaan, want de clip laat alleszins dat zien. Maarten de Volder die een band probeert te kruipen terwijl hij met een cornetto in het zwembad ligt. Warhouse, Simple Pleasures, nieuwe muziek van Warhouse. Ik weet niet welke blogs jij allemaal volgt online om te kijken wat de Amerikanen en de Britten allemaal aan het doen zijn. Maar één die ik volg is NME, om te kijken, ja, ik zeg het, waar de Amerikanen en de Britten mee bezig zijn in de muziek. En ik was aan het scrollen en plots zie ik dit op NME.
1: Guys, I'm gonna show you one day in my life. We are going to Switzerland for a festival. Let's go, the party.
0: Een vlog van... Je ne l'ai jamais dit à personne. Camille Yembe, de Belgische Camille Yembe, de Brusselse Camille Yembe. Die mocht een dag in het leven van haar artiestenschap delen met de rest van de wereld via NME. En NME is ja, een van de grootste muziekmagazines ter wereld wel, denk ik. En ze heeft connecties daar natuurlijk, want begin dit jaar werd ze al opgenomen in de NME 100. Een lijstje met de 100 artiesten om in de gaten te houden dit jaar. In de vorige jaren zat Stromae daar onder andere tussen, maar even Dua Lipa en Rosalía. En nu dus de enige Belgische Camille Yembe. Dat is ongelooflijk straf. Maar ja... Langs de andere kant, die van NME, die zijn al zo lang bezig. Die kennen ondertussen ook wel het verschil tussen een beetje talent en een pak talent. En ik denk dat als jij haar eens aan het werk hebt gezien of gehoord, bijvoorbeeld op Pukkelpop met je Atomic Orchestra, dan weet jij, dat is een pak talent dat daarin zit bij Camille Yembe. Dit is Camille Yembe en haar Je ne l'ai jamais dit à personne.
1: Je ne l'ai jamais dit à personne.

0: luider, Daphne, luider in de app. Nooit genoeg blue-eye op de radio stuurt ze. Klopt helemaal, zeker met dit soort nieuwe muziek. Die viool daar op het einde. Blue Eye, Make a Living. Je krijgt hier de beste Belgische muziek natuurlijk elke dinsdagavond. Want we zitten in een klein landje, maar een landje met ongelooflijk veel mooie releases.
1: Studio Brussel.
2: Daisy Bell.
0: 2 uur lang beste uit België. En ik zei het, is een klein land. En in een klein land heb je natuurlijk een voordeel. Artiesten die komen elkaar wel eens tegen. Dat is ook gebeurd bij Ailee en Orson. Die ken je van dit.

dat is de duo dat we ooit leren kennen via de Nieuwe Lichting. Die op die gekke beat zingen in het Japans. Die moeten ergens onderweg of op een podium of in een studio gestoten zijn op drummer Lander Gijsling, die je dan weer misschien kent van zijn project Lander en Adriaan. Een drummer die ondertussen experimenteert met van alles, met dance, maar die zeker ook een achtergrond heeft in de jazz. Hij is een jazzdrummer van opleiding. Hij geeft zelfs les als jazzdrummer aan andere jazzdrummers. Hij speelt onder andere bij Stuff. En nu dus ook opnieuw muziek van Ailee en Orson. Want die hebben nieuwe muziek uitgebracht. De eerste single van een nieuw album. Het klinkt zo. Het is vrij vertaald overal tegelijk. Dat betekent, maar in het Japans is dat dus Achi Kochi. Met op de drums dus Lander Gijslings. Dit is Ailee en Orson.

女はさ、何をしているの？で、彼氏は仕事があるの？で、何人友達やるの？あ、わからないや。 OK。 で、仕事は十分楽しいか？

Black Box Revelation. The boys from Dilbig. En Stronger. Ik ga je even terug meenemen. Misschien zelfs een throwback als je erbij was naar 30 jaar geleden. Thank you for the roses. For the roses. Meer precies naar 16 september 1996. Dat is, ja, je kan een beetje wiskunde, 30 jaar terug. Toen kwam het tweede album van Deus uit. Het album met die cover van Rudy Trouvé. Die witte, met die schilderij. Ja, herinner je dat nog? Hoe heet dat ook weer? Juist, In a Bar Under the Sea van Deus. Een gigantisch succes trouwens gebleken, want ze hebben ondertussen toen zelfs 250.000 stuks van die plaat verkocht over heel de wereld. Ook in België heeft dat nummer of heeft dat album heel erg veel gedaan. En het was een album met de heel erg herkenbare Deus sound. Heel veel samples, heel veel van die gitaar erin. Het was ook producer Eric Drew Feldman, die bij de legendarische Captain Beefheart speelde. Dat zelfs de features van leden van Morphine, van X-Lect Sally. Dus een plaat die toen eigenlijk al heel erg duidelijk een tijdloze plaat ging worden. Waar zelfs toen al de journalisten over schreven dat Beck er jaloers op zou zijn. En met dus ook een pak tijdloze nummers erop. Zoals het volgende. Ik heb hier jouw Little Arithmetics. Een nummer dat ze nu ook opnieuw veel live aan het spelen zijn geweest. Op al die verjaardagshows. En die je hier krijgt van op een intieme sessie. Ooit een keer op Studio Brussel. Hiep, hiep, hiep, voor Deus.

is hier toch al schone muziek gemaakt, toch? In dat kleine, oh zo kleine Belgenland. Ik ben zo blij dat jij elke dinsdag met jou kan delen in Decibel, Sylvie Kruijs, Walk Walk. En toch is het stond ze nog in het OLT. Prachtige setting om Sylvie Kruijs aan het werk te zien. Veel schone concerten gepasseerd de laatste weken. Ook een afscheidsconcert trouwens. Vorige week een afscheid voor Hooverphonic, niet voor de band. De band gaat verder. Maar ze deden wel een afscheid op de markt van Sint-Niklaas, waar het allemaal begonnen was. Een afscheid van een era, een eeuwigheid. Want gitarist Riemann en zangeres Gijke Arnaert, die zetten een punt achter hun carrière bij de band. Nu is het dus een soloproject van Alex Callier. Maar wel eentje met gasten van tijd tot tijd. De gasten die hij uitnodigt. Zoals op dit nummer, nieuwe muziek van Hooverphonic. Met een oude bekende, namelijk Jasper Erkens. Dit is Second Life.

0: Second Life. Zo heet die nieuwe dus van Overphonic. Dat is het solo-project van Alex Calier. En die stem, die herken je misschien? I've been waiting like a dog. Ja, nee. Jasper Erkens, die zingt mee. Goed, het was die voor Decibel. Afspraak volgende week dinsdag tussen 9 en 11. Hier, op dezelfde plek. Tot dan. Ciao, ciao.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen dan ook op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Het zou de bedoeling zijn dat OpenAI, Anthropic en Google nu samen een toezichtsorgaan oprichten, vergelijkbaar met een regulator voor de financiële sector. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie vanavond. De explosieven zijn intussen onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle neuzen wijzen opnieuw dezelfde kant op, zegt Marijn Trio in Kiev.
2: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het de zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
1: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier. Want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van die storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. En de Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens een optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert altijd om politieke standpunten in te nemen en zegt dat die geraakt is door het leed aan beide kanten, maar veel mensen vinden dat die zo net wel kant kiest. Vandaag hebben 3 artiesten uit Sheerans voorprogramma laten weten dat ze uit de tournee stappen. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: zat. Hey! Ze wil altijd meer en zeggen nooit waarom. De grote dagen slorpen alles op.
1: Hey! Ik neem het aan, koel me in de regen. Ik weet niet wat gekroond, de zon weet niet naar wat gescheen. Ik ben op zoek, maar ik kan niet verloren. In mijn agenda staat er dat ik niks mag vergeten.

0: Ik weet niet waar ik roem.
1: De grote dag slarpen alles op. Ze willen altijd meer en zijn nooit waarom. De grote dag slarpen alles op.

0: Brussel.
1: Het is middernacht. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Het zou de bedoeling zijn dat OpenAI, Anthropic en Google samen een toezichtsorgaan oprichten, vergelijkbaar met een regulator voor de financiële sector. In Nederland is er vanavond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Wellicht is die er met opzet gelegd. Gaat het om een nieuwe sabotageactie. De hele dag is er al zware hinder geweest in Nederland. Met buizen en kabels die afgelopen nacht op de sporen zijn gelegd en storingen veroorzaakten. Zijn aanwijzingen dat boze boeren verantwoordelijk zijn, dat zoekt de politie nu uit. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie vanavond. De explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Wellicht is de drone het land binnengekomen via het luchtruim, via Wit-Rusland. En Lionel Messi zal nog een laatste keer het truitje van de Argentijnse nationale ploeg mogen aantrekken tijdens een officiële afscheidswedstrijd. Die zal plaatsvinden op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië neemt het dan op tegen Benin. Messi is 39 en kondigde eind augustus zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. Afgelopen zomer verloor Argentinië de WK-finale tegen Spanje. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt ook een pak frisser tot 19 graden. Dinsdag 15 september zit

0: Radio Brussel.
1: Life is music.
2: 1983.
3: Yo.
2: 1983.
3: Yo.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederland is er in de loop van de avond opnieuw een metalen staaf op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Wellicht is die er met opzet gelegd en gaat het om een nieuwe sabotageactie. De hele dag is er zware hinder geweest in Nederland met buizen en kabels die de afgelopen nacht op de sporen zijn gelegd en storingen veroorzaakten. De Nederlandse spoorbeheerder ProRail zet vannacht en in de ochtend extra bewaking in op het spoor. Er zijn aanwijzingen dat boze boeren verantwoordelijk zijn, zegt Bram van de Putten in Utrecht. En mogelijk was dit nog niet hun laatste actie.
2: Ze houden wel rekening met mogelijke nieuwe sabotageacties. En daarom zijn ze ook extra waakzaam vannacht en morgen vroeg. Bijvoorbeeld het cameratoezicht wordt extra opgeschaald. Dat wil zeggen meer mensen die camera's moeten opvolgen vannacht. En er wordt ook gesproken van eventueel mobiele patrouilles toezicht langs de sporen om te vermijden dat er nieuwe sabotages plaatsvinden. Het was vandaag natuurlijk ook een speciale dag in Nederland. Prinsjesdag, dat is zeg maar de aftrap van het politieke jaar. De vermoedens zijn dat lokale of bepaalde groeperingen dat moment hebben aangegrepen om die sabotageacties uit te voeren. En intussen heeft de politie ook een getuigenoproep gedaan omdat er blijkbaar toch één auto is gesignaleerd op camerabeelden vlakbij het spoor vannacht tussen 3 en 4 uur. Dus we hopen dat ze daar meer informatie te pakken krijgen van mensen die misschien iets gezien hebben.
1: De FBI en de Britse cyberveiligheidsdienst waarschuwen voor Iraanse spyware die wordt ingezet tegen journalisten, activisten en dissidenten die in het Westen wonen. Ook de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst, AIVD, waarschuwt daarvoor. De software heet Chosen Brick en wordt verspreid via onder meer WhatsApp en Telegram. Aan de ontvangers wordt gevraagd om een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot informatie op hun apparaten. De spyware kan onder meer berichten, e-mails en contactgegevens stelen en schermbeelden maken. De Britse zanger Ed Sheeran moet de rest van zijn tournee afwerken zonder begeleidingsband en zonder de 3 acts in zijn voorprogramma. Zij hebben zich teruggetrokken na de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen en ook Stop the Genocide. De andere artiesten steunen Macklemore. Volgens Ed Sheeran was het niet zijn beslissing, maar wel die van de Amerikaanse concertorganisatoren die show zouden schrappen als Macklemore nog zou optreden. Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen, maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kant kiest. Het is bewolkt vannacht met kans op buien, vooral in het noordoosten. Het blijft minstens 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met opnieuw geregeld een bui. 19 graden is de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio.

0: Radio Brussel.
1: Een heel goede nacht. Het is 2:00 VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Vlaamse milieu- en natuurverenigingen moeten nog wachten tot na de opmaak van de Vlaamse begroting voor ze duidelijkheid krijgen over hun subsidies voor de komende jaren. De beslissing had normaal uiterlijk op 10 juli moeten vallen, maar ze wordt nu gekoppeld aan de begroting voor 2017.